0: China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen of onder druk zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. Het weer: in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag dan opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een heerlijk diner voor twee.
2: In Zuid-Laren.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat lozen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat een aantal keer gelukt, maar nu wordt de operatie dus gepauzeerd. Dat is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. Hoe lang de pauze duurt, zegt Trump niet. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip de Hondius en is met een vliegtuig overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Aan boord van de Hondius zijn meer mensen ziek. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Daarna zal het schip naar de Canarische eilanden varen. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen komende dag tegen elkaar. Het weer in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon. En maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: RTV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland.
2: We staan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Zaterdag 9 mei met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat tijdelijk geen gestrande schepen meer uit de straat van Hormuz loodsen. De Amerikaanse president Trump meldt dat de operatie kort wordt gepauzeerd. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er op de scholen sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land bewolkt, maar ook soms wat zon. Het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een heerlijk diner voor twee
2: in Zuid-Laren.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een onderzoek naar marteling van arrestanten in Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt. Begin dit jaar werden al 2 agenten opgepakt. Zij worden verdacht van het martelen van onder meer illegale migranten. De hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. De arrestaties van de 2 leiden tot een breder onderzoek, waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De agenten die nu zijn gearresteerd zijn aangehouden in een onderzoek naar marteling van verdachten op een politiebureau in Lissabon. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in de pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het schip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land ook soms wat zon. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: CRV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen!
2: Zaterdag 9 mei, met het verslag van de drie provinciën Wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruise ship Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het cruise ship gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn meer mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië en vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland gebracht. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. En volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. In Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt in een zaak rond marteling van verdachten. Ze werden opgepakt in een onderzoek waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De hoofdverdachte werd in januari al gearresteerd en wordt beschuldigd van onder meer het martelen en verkrachten van illegale migranten. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Het is nu de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer: in het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog en af en toe zon. Daar wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ook voor tuinhout ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Of ik nou een schutting, of een kapping, of een haardhoutstelling wil bouwen, alles is op voorraad. Ze denken echt mee en ik word er super geholpen. En heb je hulp nodig? Ze hebben zelfs een eigen klusteam die het beste voor je kan bouwen. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerrimaas.
3: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
4: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet en ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
5: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: weten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een heerlijk diner voor twee.
2: In Zuid-Laren.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Kurk24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
1: Kurk24.
0: Kurk24.nl.
2: Sta op, stoel nodig. Mobifit.
3: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
2: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
4: Ook voor tuinhout ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonoord. Of ik nou een schutting, een verkapping of een haardhoutstelling wil bouwen, alles is op voorraad. Ze denken echt mee en ik word er super geholpen. En heb je hulp nodig? Ze hebben zelfs een eigen klusteam die het beste voor je kan bouwen. Bouwmarkt Schoonoord, Nerimaas.
5: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen... die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw... die overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip Hondius... en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika... waar ze overleed in het ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. Vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland overgebracht. Bevrijdingsdag is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Wel was het op sommige festivals erg druk. Zo mochten er in Utrecht tijdelijk geen mensen meer bij. In Pijnakker werd een feest helemaal afgelast nadat iemand onwel was geworden. En Bevrijdingsdag werd afgesloten met het traditionele 5 mei concert op de Amstel in Amsterdam. En daar traden onder meer Agda en... Bij het 5 mei-concert waren ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig. Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. En dat klonk zo bij de BBC. Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen vandaag tegen elkaar. En het weer nog in het oosten en zuidoosten. Vandaag regen, daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En dit is verkeersinformatie, de N34 Emmen Zuid-Laren tussen Gasselte en de aansluiting met de N33. Daar staat 3 kilometer file. De vertraging is zo'n 5 minuten. En de A28 Assen Zwolle is dicht nog steeds bij Hogeveen. Is al een tijdje aan de gang. En ook de N33 Eemshaven Assen tussen Veendam en Gieten. Die weg is daar dicht vanwege wegwerkzaamheden.
8: Nieuw bij Marktkauf Meppen, de Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen, kijk op marktkaufmeppen.nl.
9: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet. En ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hummel, Badkamers en Tegels in Assen.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
12: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
13: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
12: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
13: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
14: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
15: Dynamisch.
14: Maar in de winter wil ik zekerheid.
16: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
17: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
18: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
19: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
18: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
5: Radio Drenthe.
20: Goedemorgen Drenthe.
5: Met Edwin Mooibroek.
7: Een hele goede morgen. Het is 6:07. Het is woensdag 6 mei. Sebastiaan, goedemorgen.
21: Goedemorgen Edwin.
7: Wat is er allemaal in het nieuws deze ochtend in Drenthe? Nou, het Drenthe initiatief voor veilige kleedkamers krijgt steeds meer buitenlandse aandacht. De Veilige Kleedkamer moedigt sportclubs aan te werken aan een veilige sportcultuur. Met als doel dat iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht waar je vandaan komt of hoe je jezelf ziet of voelt. Bevrijdingsfestival Drenthe is volgend jaar het toneel van de nationale aftrap van alle bevrijdingsfestivals in Nederland. En dan komt ook onder meer de premier naar Assen om het bevrijdingsfestival te openen. Zo zegt de voorzitter van het festival Bob Bergsma in gesprek met Radio Drenthe. En Arjen Hunsen gaat vanaf vandaag verschillende wegen in de gemeente aanpakken. Op maar liefst 19 wegen zijn de komende dagen werkzaamheden.

In het noorden van de provincie kan de zon af en toe doorbreken. Elders is het vooral bewolkt. In het zuiden en zuidoosten kan er nog enige tijd regen of gemiezen vallen. Het wordt vandaag maar 14 graden, maar vanavond is het helemaal droog. Dit is Casey en de Sunshine Band.

0: Ja, de voetjes van de vloer om 7:10. Kees in de Sunshine Band was dat en het heette That's the Way I Like It. In 1942, midden in de Tweede Wereldoorlog, duikt de groep Joden onder bij kippenboer Bertusse Vat. Het verhaal van de verzetsheld uit Valte wordt verteld in het muziektheaterstuk De Opgejaagde. En daar is nu ook een film van gemaakt. Verslaggever Mark Beuker die ging naar de vertoning in Emmen.
1: Niet doen!
2: Hé, hey, Ab!
1: We zijn betrapt. Weg hier.
3: Ja? Ja.
1: We hebben geen keuze.
2: En ik heb een honger.
4: Als een mof je hand wil, die komt maar bij mij.
5: Kijk, vroeger op school kreeg je alles te horen over de oorlog. Amsterdam, Rotterdam, noem maar op. Ik heb jarenlang gedacht dat hier niks gebeurd was. Ja, de pure hier in Klasineveen is gebombardeerd. En verder was er niks gebeurd. En toen kwam ik bij het onderduikershol in Valte. En toen zag ik in een Jezus. En toen las ik het verhaal van Albertus Sever. Ik dacht, wauw, dit is een verhaal dat moet meer bekend worden. En ik schrijf producties. Ik dacht, hier ga ik wat van maken.
6: En zo gezegd, zo gedaan. Maar nu gaat de theatermusical van Jos Hassing naar de bioscoop. Nico Westerhof was er verantwoordelijk voor.
7: We hebben in totaal zijn er 6 voorstellingen geweest. En alle 6 voorstellingen hebben we gefilmd met 7 camera's. Dus na de tijd hadden we heel veel beelden. En zijn we 4 maanden bezig geweest om de film in elkaar te zetten.
6: Was het waard?
7: Dat was het heel erg waard, ja. En mensen vonden het zo mooi, en wij zelf ook, dat we dachten van, weet je, misschien kunnen we wel in de bioscoop krijgen. Nou, en dat hebben we uiteindelijk voor elkaar gekregen. Daar zijn we heel trots op. Ik vind het wel geweldig. Ik heb wel vrij veel films gemaakt. Maar deze film heb ik vaak met tranen in de ogen zitten monteren. Dat moet ik echt zeggen.
6: Meneer Bergmeester, wat vond u van de film die u zojuist heeft gezien?
8: Ja, ik vond het heel boeiend.
6: Welk moment is u goed bijgebleven?
8: Ja, dat ze Albertus...
6: Het is ook een film die wel wat met u doet, zie je.
8: Dat is emotie, ja.
6: Waarom bent u vandaag naar deze film gaan kijken?
9: Om eens weer te beleven in feite wat er is. Ik ben van na de oorlog en ik wil dat graag zo houden. Dus, maar ik vind wel dat het moet blijven in feite, dit soort dingen. En ik vind het goed dat je tot aan 10 mei deze film in feite laat zien.
6: Het is geen spijt dat u hier naartoe bent gegaan?
9: Nee, niemand. Nee.
10: Ja, dat dit op deze manier verfilmd is, het verhaal is ook heel indrukwekkend. Dat vooral.
11: Denk niet zo na, het is altijd anders als je erover praat.
12: Harder in het zand.
13: Ik red me wel.
0: En muziektheaterstukken De Opgejaagde, waar dus nu ook een film van is gemaakt, was een bijdrage van verslaggever Mart Beuker.

0: Vroeger dacht ik altijd dat ze zongen van ze komen niet, ze komen wel. Maar ze heet die plaat helemaal niet. Hij heet gewoon The State of Independence. Je hoorde Donna Summer op Radio Drenthe.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: We gaan weer eens even onze dagelijkse duik in het verleden nemen. Wat gebeurt er allemaal op de datum van vandaag? Het is vandaag 6 mei. Nou, op 6 mei 1840 maken ze in Engeland kennis met de postzegel. In Nederland moeten we daar nog 12 jaar op wachten. Nou, tot de komst van de postzegel betaalt de ontvanger voor de post. Ja, en daarna natuurlijk draait het allemaal om en betaalt de verzender. Dan gaan we naar Parijs, want op 6 mei 1889 is daar de officiële publieksopening van dit...
3: Eiffeltoren. Deze 300 meter hoge constructie werd ontworpen door de ingenieur Alexandre Gustave Eiffel. Ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling van 1889.
0: En een drama in 1937. Bij New York vliegt een zeppelin in brand.
4: In barely a minute, there's nothing left but smoking wreckage. Of 97 passengers and crew, 35 are dead, plus one ground crewman.
0: Binnen 1 minuut brandt de zeppelin uit. Van de 97 mensen aan boord overlijden er 35. En ook op de grond valt een slachtoffer. Dan gaan we naar 1970. Op 6 mei is dit nieuws.
5: 25.000 supporters maakten het San Siro-stadion tot een Feyenoord-stadion... toen Rinus Israël de kostbare beker overhandigd kreeg. Voor het eerst in de 15 jaar van het Europese cupvoetbal had een Nederlandse ploeg zich de sterkste getoond.
0: Feyenoord wint de Europa Cup 1 door het Schotse Celtic met 2-1 te verslaan. En op 6 mei 1994 gaat de kanaaltunnel tussen Frankrijk en Engeland officieel open. En een jaar later is dit ons favoriete nummer. Conquest of Paradise van Vangelis, vandaag 32 jaar geleden op nummer 1. En het blijft er ook 10 weken staan. Nou, een bijzonder fenomeen doet ze intreden bij de Amsterdamse politie op 6 mei 1997. Agenten op rollerskates, ze denken zo dieven makkelijker in de boeien te kunnen slaan in het centrum van de drukke stad. En 6 mei blijft natuurlijk ook altijd verbonden met dit akelige nieuws in 2002.
6: Pim Fortuyn is dood. Neergeschoten in Hilversum na een interview op Radio 3. Wat niemand voor mogelijk hield in Nederland is dus toch gebeurd. Een politicus die op campagne was, die de dood vindt.
0: Fortuyn was 54 jaar. En 4 jaar later in 2006 verlaten Nederlandse militairen de legerbasis Seedorf in Duitsland, waar we sinds 1963 zaten.
7: Dames en heren, ik kan mij heel goed voorstellen dat na al die jaren dat u zoveel energie heeft gestoken in uw werk hier en in uw sociale leven, dat een beslissing om hier weg te gaan een bijzonder ingrijpende beslissing voor uzelf is geweest.
0: Voormalig minister van Defensie Henk Kamp. En dan gaan we nog naar vandaag, precies 3 jaar geleden, de kroning van de koning van Groot-Brittannië.
8: I come not to be served, but to serve.
9: God save the king!
10: God save the king!
0: Ja, dat was vandaag precies 3 jaar geleden. Gaan we naar de jarige. Oud-minister Gerrit Salm is jarig. Hij is vandaag 74 jaar geworden. Een jaartje ouder dan Ernst Daniel Smit. Die is nu 73. Acteur George Clooney is jarig. Hij is 65 geworden. En ook oud-GroenLinks PvdA-leider en eurocommissaris Frans Timmermans is jarig. En hij is vandaag ook 65 jaar geworden. En voor de plaat gaan we terug naar 2003. Dan staat op 6 mei Bruce Springsteen samen met zijn E Street Band in een uitverkochte Kuip in Rotterdam. Het is dan voor het eerst in 15 jaar dat de Bos terugkeert in het Feyenoordstadion. En daar in Rotterdam in 2003 speelt hij natuurlijk ook dit nummer. Dit is Bruce Springsteen en Waiting on a Sunny Day.

0: nieuw bij Marktkauf Meppen. De Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Ook voor tuinhout ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Of ik nou een schutting, of een kapping of een haardhoutstelling wil bouwen, alles is op voorraad. Ze denken echt mee en ik word er super geholpen. En heb je hulp nodig? Ze hebben zelfs een eigen klusteam die het beste voor je kan bouwen. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerrimaas.
2: Ze zijn er weer. Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
3: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
4: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
5: Mitsie!

0: Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: Het is 7:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Sebastian Meijwaard, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Bevrijdingsfestival Drenthe heeft deze editie zo'n 25.000 bezoekers getrokken. Dat zijn er fors minder dan vorig jaar. Toen trok het festival 40.000 bezoekers. Volgens de organisatie zijn daarvoor meerdere redenen, zoals dat het vorig jaar een nationale feestdag was. Ook was het weer toen beter. En Chef Special, de band die het festival zou afsluiten, kampte met één of meerdere zieke bandleden. De gemeente A. en Hunze gaat de komende dagen verschillende wegen aanpakken. Maar liefst 19 wegen worden onder handen genomen. De werkzaamheden vinden vandaag, morgen en overmorgen plaats. En een lijst met alle werkzaamheden is te vinden op onze website rtvdrenthe.nl. Henk Eysing wordt adviseur commerciële zaken bij FC Emmen. Eerder was hij al directeur en manager commerciële zaken bij de Drentse profclub. De voornaamste taak van Eysing is het vinden van nieuwe sponsoren, want FC Emmen heeft de laatste jaren meerdere sponsoren verloren. Dat was het. Meer nieuws op onze website rtvdrenthe.nl of in de app.
1: Oké, Sebastian, dankjewel. Er is verkeersinformatie. De A28 Zwolle Assen tussen Bijlen en Assen-Zuid staat 3 kilometer file. De vertraging is daar zo'n 3 minuten. En de N34 Emmen-Zuid-Laren tussen Borger en de aansluiting met de N33. Daar staat 4 kilometer en je hebt daar zo'n 6 minuten vertraging. Roland, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Edwin.
1: Wanneer komt het mooie weer terug?
3: Ja, jij bent het gewend. Ja. Nou ja, dat komt eigenlijk vrij snel wel weer terug, hoor. Het is wel zo dat we in een andere periode gaan komen. Ik zie veel vaker de komende 4 weken, want ik kijk soms wat verder dan normaal. Normaal doe ik dat niet echt. Zie ik eigenlijk dat we vaker een storing krijgen waarbij de wind gaat draaien naar het westen, zuidwesten. En dan kun je inderdaad vochtige, wat meer subtropische lucht krijgen, waarbij je de ervaring, je voelt het zeg maar dan anders dan de kilte die we gisteren op Bevrijdingsdag hebben gehad.
1: Ja, gisteren was het echt fris.
3: Het is fris. En dat komt eigenlijk door die noordelijke winden. Normaal gesproken hebben we, ja, dan mag je ook wel zeggen dat de meimaand, die is soms wel berucht voor de gevreesde ijsheilige. De ijsheilige is eigenlijk een periode van ongeveer een week waar onder verstaan wordt dat je een koude periode hebt met heldere nachten en schadelijke nachtvorsten. Nou, vorige week hadden we bijvoorbeeld nog vorst, zelfs op 1,5 meter hoogte. En dat betekent dus dat die bloesems die dan net doorkomen, ja, die kunnen dan kapot gaan. Nu zie ik juist dat de ijsheiligen die begint eigenlijk vrijdag. Vrijdag tot en met, nou, ergens begin volgende week, dat we juist een opleving van de temperatuur hebben. Oftewel, een wind die wel uit het noordoosten waait, maar het is een droge hoek deze keer. En we krijgen daardoor meer zon en ook hogere temperaturen. Dus deze keer zijn we er gelukkig van gevrijwaard.
1: Oké, dat scheelt dan weer. Maar vandaag moeten we het nog met een klein beetje zon doen.
3: Dat is wat. Ik zie inderdaad de scheidingslijn tussen de opklaring en de bewolking zie ik op ongeveer 2 kilometer, 3 kilometer afstand naar het westen. Dat is de scheidingslijn. Elders in onze provincie zien we de wolken. Zelfs zijn de wolken zo dik dat in het zuidoosten van Drenthe, daar druppelt het een beetje. Klein beetje lichte regen. Die storing boven Duitsland, die blijft daar wat hangen. Daar kan ook vanmiddag nog een klein beetje, heel eventjes wat lichte regen vallen. Het levert bijna niks op. Dus ga maar uit van een bewolkte dag, waarbij het noorden van de provincie de grootste kans heeft op een fletse zon. En later in de middag, dan zal die storing wat verder gaan wegtrekken. En dan kunnen misschien op meerdere plekken wat zonnestralen te zien zijn. Veel is het allemaal niet. 14 graden, een matige noordoostenwind. En ook morgen is een dag waarbij we moeten wachten op de zon. Maar dat gaat wel lukken, denk ik. We hebben dan een zwakke noordelijke wind. De zon is er van tijd tot tijd wel bij. Daarna gaan zich stapelwolken vormen die wat uitsmeren. Maar morgen al wel weer 15 graden. En dat is heel normaal voor de tijd van het jaar.
1: En vrijdag loopt het weer verder op.
3: Vrijdag, dat gaan we zo meteen eens eventjes vertellen om 8:30. Zeker.
1: Oké, dankjewel. Tot zo.
3: Jo.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
7: europakinderhulp.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
10: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
11: Goedemorgen, Brent.

0: Martijn Bennett hoorde je op Radio Drenthe. Dat heette I'm Specialized in You. In maart had het al moeten gebeuren in het Drents Museum. De eerste overzichtstentoonstelling van de Indiaanse kunstenares Amrita Shergill. Maar de oorlog in het Midden-Oosten zette daar een streep door. Maar nu komen de stukken toch naar Drenthe. En het gebeurt allemaal volgende week woensdag. Contact nu met de museumdirecteur Robert van Lang. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, eerst was het verhaal dat stukken uit India niet meer zouden komen. Nu komen ze toch ineens wel. Wat is daar gebeurd?
1: Nou, ik zou zeggen, dankzij de ambassade. De Nederlandse ambassade in India. Wij hebben heel goed samengewerkt. En wij hebben altijd het belang onderschreven van dat het heel erg belangrijk is dat die werk van Amrita te zien zijn in Europa. Het is een overzichtstentoonstelling immers van haar werk.
0: Ja.
1: En, door die ontzettend goede samenwerking hebben we een ieder kunnen overtuigen van dat toch dat iedereen alles in het werk zal zetten om de werken hier in Nederland te laten zien, inclusief dus de Indiaanse overheid. Dat is fantastisch.
0: Ja, speelde de beveiliging nog een rol? Want ja, het museum had natuurlijk te maken met de roof van die helm, Roemeense nationaal erfgoed. Die helm is inmiddels wel teruggevonden, maar was India misschien daardoor ook terughoudend?
1: Nee, totaal niet. Nee, werkelijk totaal niet.
0: Het speelde geen rol?
1: Nee, het was de geopolitiek. Dus de oorlog in Iran met Amerika. En in het begin vlogen de raketten zeg maar over en weer. Daar was alle begrip voor. Dat men op dat moment hun nationaal erfgoed niet op reis stuurde.
0: Mm-hmm.
1: Ondertussen is dat iets rustiger geworden, zoals we allemaal weer merken. En juist door die inspanningen van de ambassade komt het werk nu wel hier naartoe.
0: Ja, maar u zegt van het is iets rustiger, maar het is nog steeds onzeker. Ik bedoel, het kan elk moment ook weer losbarsten als we een beetje pech hebben. Wat voor garanties heeft u India kunnen geven dan?
1: Nou, het gaat niet om garanties. Het gaat over risicoafweging. Wat er dan eigenlijk kan gebeuren en of gebeurd is de afgelopen maanden. En uiteindelijk luchttransport via of vrachten die via de lucht getransporteerd worden. Ja, daar gebeurt niets mee. Dus uiteindelijk is daar de afweging gemaakt van we kunnen dit laten gaan.
0: Ja, via de lucht kan het natuurlijk inderdaad gewoon rechtstreeks naar Nederland toe. Ja, in het persbericht rept u van de nationale topstukken. Wat is er zo bijzonder aan die schilderijen?
1: Het is fenomenaal als je ziet wat een jonge vrouw. Uiteindelijk is Amrita Shergill maar 28 geworden. Ze heeft 179 schilderijen gemaakt. Maar als je ziet wat ze gemaakt heeft op ongelooflijk jonge leeftijd al. Dat ze een gouden medaille van de Salon in Parijs heeft gewonnen. En vervolgens terug is gegaan naar India. En daar haar Indiaanse cultuur. Indiaas. Haar vader was Indiaas. En haar moeder was Hongaars. Maar hoe ze die cultuur omarmt en dat eigenlijk reflecteert naar schilderijen, is fenomenaal. Dat is echt iets wat wij eigenlijk nog niet gezien hebben. Of niet kennen in West-Europa. Dat is toch wel echt wat die werken van Amrita heel erg bijzonder maakt. En zeer de moeite waard maakt om het te gaan bekijken.
0: Ja, u zei het al, ze is jong gestorven. Ze was pas 28 jaar. Waarom spreekt haar persoon zo aan? Juist vanwege het unieke werk dat ze maakt?
1: Nou, eigenlijk de alertheid in mens zijn, noem het woke als men wil. Zij heeft die alertheid in mens zijn altijd al gehad. En op jonge leeftijd. Zij keek niet zozeer. Ze had liefdesrelaties met mannen, met vrouwen. Maar ze had echt alles wat zij omarmde, kon ze reflecteren naar schilderijen. En juist als je dat kan, dus als kunstenaar jezelf een boodschap hebben te willen vertellen waarbij je denkt van dit is wat ik over wil brengen op mijn schilderij en dat werkt en dat er composities ontstaan die echt aantrekkelijk zijn om naar te kijken, dat is waar het om gaat. Dat is wat haar bijzonder maakt.
0: Okay.
1: Dus haar hele zijn is letterlijk wat je gereflecteerd ziet of wat we gereflecteerd zien op het schilderij. En dat is echt heel erg leuk, of niet alleen leuk, ook mooi en goed om naar te kijken.
0: Nou, die schilderijen komen dus volgende week naar het Drents Museum. Hoe lang blijven ze daar?
1: Tot 20 september uit mijn hoofd, ja.
0: Dank. Museumdirecteur Robert van Lang.

0: Daniel Loos en oh ja, dat was mooi. Het is 12 minuten voor 8 geworden. We gaan eens even buiten de provinciegrenzen kijken. We beginnen in het Midden-Oosten. Ja, de Amerikaanse president Trump die heeft een paar dagen geleden aangekondigd dat hij schepen door de straat van Hormuz wilde laten varen onder Amerikaanse begeleiding. Onder Amerikaanse oorlogsschepen zouden dan ervoor moeten zorgen dat die schepen veilig door die straat heen zouden kunnen. Iran was daar niet blij mee. Alleen Trump is er nu ook alweer mee gestopt, hè?
1: Ja, ogenschijnlijk. Hij zegt dat de Amerikaanse pogingen om die gestrande schepen uit de straat van Hormuz te loodsen tijdelijk worden gestaakt. En dat is, zoals je net zei, eigenlijk 3 dagen nadat hij aankondigde het te willen gaan doen.
0: Ja, te snel, ja.
1: Ja, maar goed, stabiliteit in de regio, dat is voor de hele wereld natuurlijk belangrijk. Dus ja, het stemt mij wel positief eigenlijk.
0: Nou, het voordeel is dat niemand er echt hard in gaat nu meer, hè? Ik bedoel, Trump gaat nu ook weer een beetje terugtrekken. En Iran, ja, hier en daar wat schietpartijtjes her en der. Maar ik bedoel, het lijkt erop dat ze eruit willen komen. Want Trump wil ook gewoon dat dit voorbij gaat.
1: Ja, dat zegt hij ook. Trump zegt dat in deze pauze kan worden bekeken of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. Hij zegt dan ook weer dat hoe lang de pauze duurt nog onbekend is. Dat is alweer een beetje dat je denkt van nou ja, dan kan het morgen weer anders zijn.
0: Ja.
1: Maar het is wel weer wat rustiger. Het staakt het vuren blijft toch broos. Maandag nog liepen de spanningen wel weer wat op nadat Iran olieinstallaties in de Verenigde Arabische Emiraten aanviel. En de VS daarop weer bootjes vernietigde die van de Iraanse Nationale Garde waren.
0: Ja, er gebeurt wel wat, alleen het gaat niet voluit. En dat is denk ik positief. Ja, want ook in Amerika stijgt de olieprijs. Dus de Amerikanen zijn er ook niet blij mee. En in november zijn de midterms.
1: Ja, en dus, je eigen bevolking in de portemonnee raken, dat is uiteindelijk wat iedere president niet wil doen.
0: Nou, bevrijdingsdag gisteren, ja, het is allemaal zonder incidenten, grote incidenten verlopen allemaal, hè?
1: Ja, wel was het in sommige plaatsen erg druk. Ik las bijvoorbeeld dat in Haarlem bijna 100.000 mensen op het festivalterrein stonden.
0: Ja.
1: In Groningen, volgens mij, was het wel redelijk rustig. Hier in Assen waren het er dus 15.000 minder. En we hadden natuurlijk die helikopters die de hele dag af en aan vlogen.
0: Met ambassadeurs voor de vrijheid.
1: Ja, ja, gisteren hoorde ik Anouk op Radio Drenthe al eventjes over de Josti-band, die ook ambassadeurs van de vrijheid waren. Ze vonden het heel spannend, maar het ging wel goed, zeggen ze.
2: Ja, als ik terugkom in de tijd, dan wel bij jou.
3: Kwamen jullie echt met een helikopter aan? Sommigen kwamen met de helikopter aan, dat klopt.
4: Ik ben de drummer van de... Ja,
3: geweldig, maar drummer, dat is mooi. En heb je gezien met zo'n groot podium, dan moet je hard slaan.
4: Ja joh, dat is altijd zo leuk.
0: Ja, de Josti-band hebben ervan genoten. En bevrijdingsdag was ook het thema in Pauw en de Wit, hè?
1: Ja, daar was oud-burgemeester van Amsterdam, Job Cohen, te gast. En hij vertelde wat zo'n dag voor hem betekent.
5: Vrijheid. En wat ik me in toenemende mate gerealiseerd heb, is dat we jarenlang dachten, ja, God, vrije dag, vrijheid, dat is er gewoon, vrede, hebben we niks mee te maken. Mm-hmm. En dat is gelukkig is dat aan het veranderen. Aan de andere kant is het ook terug dat het moet, omdat die vrijheid ook echt onder druk staat.
0: Ja, de oud-burgemeester van Amsterdam, Job Cohen. Gaan we naar voetbal, want Arsenal staat voor het eerst sinds 2006 in de finale van de Champions League.
1: Ja, heb je gekeken?
0: Nee.
1: Oh. Net als vorige week dus. Toen had je Paris Saint-Germain Bayern gemist. Dat was 5-4. Dit werd 1-0. Saai, boring Arsenal, noemen ze het ook wel.
0: Jij hebt wel gekeken dus.
1: Ik heb niet gekeken.
0: Okay.
1: Het was een vrij saaie wedstrijd, hoorde ik. Maar Arsenal won dus wel.
3: Heeft hij het overzicht? Dat heeft hij wel. Want hier is Trossard met een aanraking. Eze staat erachter. Wat doet Trossard? Oblak en de goal. De goal van Saka en de vlag die omlaag blijft. Laatste fluitsignaal, klaar. Arsenal, finalist in de Champions League. Na 20 jaar zijn ze terug in de eindstrijd.
0: Ja, na 20 jaar dus terug in die finale. Wanneer is die finale?
1: Op 30 mei. En ze moeten daarin tegen Bayern München of Paris Saint-Germain. En jij gaat die wedstrijd vanavond vanaf 9 uur natuurlijk kijken.
0: En jij ook.
1: Ik ook.
0: Dit is Queen.

Queen was dat en dat heette Killer Queen. Ja, gisteren natuurlijk het bevrijdingsfestival. Zo'n 25.000 mensen waren bij de Bachelhuizenplas. En vandaag moet het allemaal opgeruimd worden. Ellie is zometeen op het jak. Dit is Beyoncé.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een heerlijk diner voor twee.
2: In Zuid-Laren.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
5: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
6: Zwaagstra.
7: In Hogeveen.
8: Ook voor tuinhout ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Of ik nou een schutting, of een kapping of een haardhoutstelling wil bouwen, alles is op voorraad. Ze denken echt mee en ik word er super geholpen. En heb je hulp nodig? Ze hebben zelfs een eigen klusteam die het beste voor je kan bouwen. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
5: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
9: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Apeldoorn is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum uitgelopen op ongeregeldheden. Zo'n 150 betogers blokkeerden een rotonde en bekogelden de politie met vuurwerk. In het leegstaand schoolgebouw in Apeldoorn moet een noodopvang komen voor 240 mensen. Vorige week werd daartegen ook al geprotesteerd. Verwaarlozingszaken van huisdieren, zoals honden en katten, worden steeds ernstiger. Dat signaleert de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Ook maken dierenartsen steeds vaker melding van ernstige verwaarlozing. De inspectie zag eerst vooral milde overtredingen, maar ziet nu steeds meer schrijnende situaties.
11: Dat wij dieren tegenkomen die veel te mager zijn, omdat ze te weinig of geen voeding meer krijgen, of moeten verblijven in een zeer vervuilde huisvesting. En in een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
10: Oorzaken zijn onder meer dat mensen geen geld hebben voor medische verzorging. De schok is groot in China na de dodelijke explosie in een vuurwerkfabriek. Daarbij kwamen zeker 26 mensen om het leven. 61 mensen raakten gewond. In de stad waar het gebeurde staan zeker 3000 vuurwerkfabrieken. En de huizen die rond de fabriek, de ontplofte fabriek staan, zijn flink beschadigd, zag correspondent Gabi Verberg.
12: Er zijn heel veel deuren uit huizen geblazen en overal zijn ramen gesprongen. Verder zijn mensen angstig. En dat is ook wat te begrijpen. Er is nog steeds rook te zien. Tegelijkertijd wordt er overal vuurwerk afgestoken. Siervuurwerk. Dus het is een aparte gewaarwording allemaal.
10: De duizenden vuurwerkfabrieken in de Chinese regio worden geïnspecteerd op de veiligheidsregels en blijven voorlopig dicht. Dan het weer nog. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog. Af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: En er is verkeersinformatie. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen knooppunt Hattemerbroek en Zwolle Centrum staat 4 kilometer. De vertraging is daar 3 minuten. Ook op de A28 Zwolle-Assen tussen Bijlen en Assen-Zuid staat 4 kilometer file en de vertraging is daar 5 minuten. De A32 Heerenveen-Meppel tussen Steenwijk-Zuid en Meppel-Noord 3 kilometer, 6 minuten vertraging. En de N34 Emmen-Zuid-Laren tussen Gasselten en de aansluiting met de N33. Daar staat 2 kilometer en de vertraging is 3 minuten.
14: Ik krijg een vakantiebroertje.
15: Huh?
14: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
15: Cool, wil ik ook.
16: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
17: EuropaKinderhulp.nl.
18: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
19: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
20: Voor het maaien van je gras.
19: Voor het reinigen van je terras.
20: Voor het snoeien van je haag.
19: Voor mensen zoals jij. Met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl. In het hart van de natuur. Sinds 1926.
21: Stihl. Sterk werk.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Ontdek alle steeldeals bij jouw steeldealer.
6: Steel. Sterk werk.
7: Nu, later en altijd.
15: Ga je bijna met pensioen?
21: Ja.
15: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
21: Nee.
15: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
22: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
1: Radio Drenthe.
23: Goedemorgen Drenthe.
1: Met Edwin Mooibroek.
13: Een hele goede morgen. Het is 8:05. Het is alweer woensdag. Woensdag 6 mei. Sebastian, goedemorgen.
24: Goedemorgen.
13: Nog een uurtje praten we hierbij over het nieuws uit Drenthe en daarbuiten. Het Drentse initiatief voor veilige kleedkamers krijgt steeds meer buitenlandse aandacht. De Veilige Kleedkamer moedigt sportclubs aan te werken aan een veilige sportcultuur. Met als doel dat iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht waar je vandaan komt of hoe je jezelf ziet of voelt. Je hoort er zo meteen meer over. Bevrijdingsfestival Drenthe is volgend jaar toneel van de nationale aftrap van alle bevrijdingsfestivals in Nederland. En er komt onder meer de premier naar Assen om het bevrijdingsfestival te openen. En Ellie is zometeen op jak bij het bevrijdingsfestival. En Henk Eysing die gaat een nieuwe rol vervullen bij FC Emmen. Eerder was hij al directeur en manager commerciële zaken bij de Drentse profclub. En hij wordt nu adviseur commerciële zaken.

In het noorden van de provincie kan de zon af en toe doorbreken. Elders is het bewolkt. In het zuiden en zuidoosten kan er enige regen of gemiezen vallen. Het wordt zo'n 14 graden. En zometeen natuurlijk om 8:30 het uitgebreide weer hoor je van Roland.

0: Omek en Wolmek waren dat en het heette Teardrops.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Ja, zo'n 25.000 mensen waren er gisteren bij de Bachelhuizerplas voor het bevrijdingsfestival. Ellie is er nu. Ellie, goedemorgen. Hoe ziet het eruit, de day after?
3: Goedemorgen. Nou, dat zal ik je vertellen, Edwin. Het is hier eigenlijk, het is hier hartstikke net niet schoon. Ik wist niet wat ik zag vanmorgen. Ik ben eigenlijk de TT gewend. En dan denk ik van, nou, een hele barg aan plastic bekers en weet ik veel allemaal niet. Maar echt niet. Goedemorgen, Sander.
4: Goedemorgen.
3: Hoe kreeg je dit nou toch van elkaar?
4: Ja, mooi hè. Ja, weet je, dat is ook gewoon het publiek werkt mee. En ja, het gaat gewoon goed. En we hebben natuurlijk tussendoor mensen die afgelopen op te ruimen. Dus ja, het ziet er echt veel beter uit dan de afgelopen jaren.
3: Ja, bespeur ik nou bij jou wat kleine oogjes?
4: Ja, dat klopt. Dit zijn wel tropen weken. Dit zijn tropen weken, maar dat geeft niks.
3: Ja, want het was laat gisteren?
4: Ja,
3: het was... Of vroeg vanmorgen?
4: Ik weet het niet eens meer, want ik weet... als je nu zegt welke dag het is, zou ik het niet weten. Woensdag. Nee, ik heb 3 uurtjes geslapen.
3: En dan sta je er weer fris en vrijdag bij, maar je woont hier vlak om de hoek, hè?
4: Ja, ik woon vlak om de hoek. En ja, weet je, mensen moeten weer aan het werk. En ja, dan moeten we heel even erbij zijn. En straks komt de andere koe, hoewel, maar die ligt nog even op één oor. Ja. Die mogen even slapen en dan nemen die over.
3: Hoe is het gaan gisteren?
4: Het was een fantastisch festival. Weet je, ik ben heel erg tevreden. Goede sfeer in het publiek. Ik heb vooral 's middags heel mooi al die gezinnen die prachtig spelletjes lopen doen. Plein van de Vrijheid was een groot succes. En Kinderplein, dat was fantastisch om overheen te lopen. Ja, en voor de rest echt super tof. Leuke programmering. En gelukkig goed gegaan.
3: Ja, want het was nog even spannend, want Chef Special, ja, die mannen waren ziek. Ja. En toen?
4: Ja, dan moet je heel hard schakelen bij 2-0.
3: Doe jij dat of doet iemand anders dat?
4: Nee, daar heb ik een boekingskantoor. Op dat moment, daar doe je niks meer aan. Hè? Nee. Dan heb je heel veel mensen nodig en zijn er een stuk of 6 aan het bellen. Dat zijn boekingskantoren. En dan proberen we, zeg maar, allerlei dingen. Wie wil er binnen 12 uur spelen, hè? En dat was gewoon fantastisch dat we dan toch Xander en Sven kunnen krijgen. Ja, die stond gewoon op de golfbaan, de golf, en die werd gebeld. 11 uur 's morgens, hè. En dan binnen 10 uur staat hij op het podium.
3: En die maakte er toch een feest van?
4: Ja, hij was fantastisch, die man. Die man was fantastisch. Ja, dat was genieten. Ja, en het was ook mooi. Iedereen stond ervoor. Het was lekker druk. Ja, het was helemaal top.
3: En dan ben je nog op dat soort dagen, je hebt een heel draaiboek, maar bent er dan nog spannende momenten dat je denkt, oeh, als dat maar goed giet?
4: Tuurlijk, voor mij altijd. Weet je maakt alle draaiboeken en het is een papieren festival op dat moment. En dan moet je het in werkelijkheid inderdaad aan de gang zien te krijgen. Dus weet je, dat begint met de Vrijheidsbrunch, dat is natuurlijk niet zo spannend. Maar toch, weet je, het moet wel allemaal goed gaan. De soep moet warm zijn, de bekertjes of de kommetjes moeten er zijn. Alles moet er staan, hè. Iedereen moet zijn huiswerk hebben gedaan. En dan gaat het goed. En het ontsteken van het vuur is altijd spannend. Weet je, er gebeurt best veel op dat moment. En je wil natuurlijk niet dat iemand in... dat niet goed gaat, hè?
3: Snap ik. Hey, toch zo'n 14.000 mensen minder dan vorig jaar. Is dat nou verwacht?
4: Ja, het is het aantal bezoekers voor mij is boven verwachting.
3: 27.000 waren
4: dat? Ja, ik had me minder rekening gehouden. En, want het was geen Nationale Vrijdag. En weet je, het was droog en dat was heel fijn. Maar het was bitterkoud.
3: Het was echt koud, ja.
4: Ja, wij krijgen van het Nationaal Comité krijgen we t-shirtjes voor de crew. Nou, ik heb geen t-shirtje gezien, want iedereen had de jas aan.
3: Nou is er bij zo'n festival natuurlijk ook altijd wat kritiek. Men vond het nogal duur. Het is natuurlijk een gratis festival, maar men vond het nogal duur.
4: Ja, maar ik denk dat we daar allemaal aan moeten wennen. Het is gewoon heel simpel. We willen ook elke maand salaris hebben. En ook wij allemaal willen wat meer. Ga boodschappen doen. Ga tanken. Weet je, de brandstofprijzen zijn gewoon op dit moment. En je wil niet weten. Weet je, we hebben nogal wat transport. Hè? Er gaat veel brandstof door. Dat kan ik echt niet mooier maken. Maar ja, weet je, de prijs is ongeveer gelijk als in de horeca. Ja, en dat is gewoon,
3: helaas, jammer maar helaas. Lesvraag. Mooi Nijs gisteren. Volgend jaar ben wij de gastprovincie.
4: Zeker.
3: Wat betekent dat voor jullie?
4: Ja, dat gaat in. Ja, daar ben ik, wat is het nu? Daar ben ik in december al begonnen. Mee begonnen. Dus afgelopen december ben ik al bezig met 2027.
3: En dat wordt een mooi feestje?
4: Ja, nou, in principe het is de locatie die we hebben. Hè. Dus dat blijft hetzelfde. Alleen we krijgen meer extra speciale projectjes. Maar ja, we krijgen 500 hoge gasten. En dat is voor ons wel even knutselen om dat weer goed te laten verlopen.
3: Zal er doorheen een heel jode tietvuur?
4: Ja, zeker.
3: Goed zo. Nou, lekker oprum en tot een andere keer. Dankjewel.
4: Ja, dank je wel.
0: En volgend jaar gaan we weer lekker door met het Bevrijdingsfestival. En dan inderdaad een bijzondere dag. Want dan komt ook de premier naar Assen toe. Ellie, dankjewel.
2: Heb jij ook een tip voor Opchak? Mail hem naar opchak@rtvdrenthe.nl.

0: waren vroeger snel klaar. 1 minuut 50, Ray Charles was dat en Hit the Road Jack. Ja, het is een spannende dag vandaag voor onze Drentse regenboogambassadeur Henk Nijmeijer. De Asna is op het eiland Malta voor de Gender and Sexualities Conference. En die conferentie die begint over een klein uurtje. En Henk gaat daar spreken over de inclusiviteit op het platteland. En hij is nu aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Helemaal klaar voor de toespraak?
1: Ik ben helemaal klaar voor de toespraak.
0: Ja, ja, dan gaat het inderdaad over inclusiviteit op het platteland. En het Drentse project Veilige Kleedkamers krijgt daar bijzondere aandacht.
1: Ja, dat is de bedoeling. Ja, nee, dat gaat gebeuren. Ja, en ik ben heel blij dat jullie de aandacht aan besteden. Want het is wel iets heel mooi Drents nu.
0: Ja, want het project bestaat inmiddels zo'n 4 jaar. Wat houdt het precies in?
1: Nou, het houdt precies in dat de sportverenigingen zelf aan de slag willen met behulp van de provincies en gemeenten en andere professionele organisaties om iets te doen aan de onveilige situatie die toch veel sporters toch in hun sportbeleving ervaren. 700.000 mensen in de sport in Nederland voelen zich niet veilig. Mm-hmm. Dat zijn al enorme aantallen.
0: Ja, dat zijn inderdaad enorme aantallen. Maar met de veilige kleedkamers, wat gebeurt er dan?
1: Nou, wij proberen met de sportverenigingen een cultuurverandering teweeg te brengen. En dat kan alleen als die sportverenigingen ook zelf willen. Hè, van, nou ja, hoe gaan we hier met elkaar om? Wat zijn hier de gedragsregels? En wat vinden we goed? En hoe sporten we met elkaar? Nou, daar gaat het vooral om vooral natuurlijk ongewenste situaties tegen te gaan. Maar ook dat iedereen zich ook prettig voelt als die sport.
0: Ja, het is vooral de bedoeling om mensen daar bewust van te maken.
1: Jazeker. Nou, het is een heel landelijk thema en er zijn allerlei beleidsinitiatieven, ook door allerlei ministeries en sportbonden zijn er overal wel mee bezig. Maar in Drenthe proberen we dat allemaal een beetje bij elkaar te stoppen en niet alles over die sportvereniging uit te gooien, maar samen met die vereniging aan te werken. Nou, hoe pakken we dat dan goed aan? En dat schijnt dus uniek te zijn. Want deze aanpak is heel bijzonder, omdat zowel de provincie als alle Drentse gemeenten en maatschappelijke organisaties, sportverenigingen hier aan meewerken. En ja, dat maakt het zo bijzonder. En waarom in het platteland? Hè? Dat is dan de vraag die je dan vragen hoort.
0: Dat was mijn volgende vraag inderdaad.
1: Ja, dat is ook de vraag die je voortdurend hoort vanuit het Westen. Hè? Waarom in het platteland? Hebben jullie die problemen ook? Hè? En natuurlijk hebben we hier ook die problemen. En wij denken ook dat we als we het op deze manier aanpakken, omdat wij elkaar hier eerder zien, ook dichter bij elkaar zitten, dat het wellicht ook sneller werkt. Nou, en dat blijkt dus, hè, want meer dan 65 sportverenigingen zijn hier al actief mee. En de feedback die we krijgen is gewoon positief. Dus het is ook een succesvolle aanpak.
0: Ja, het platteland is niet anders in vergelijking met de rest van de wereld. Hier gebeuren ook gewoon dingen natuurlijk, dus het is een succesvolle aanpak hier. U bent nu op Malta en er is dus ook internationale belangstelling voor.
1: Ja, er is zeker internationale belangstelling voor. Er lopen al initiatieven om in Italië en in Kroatië iets te beginnen. Die willen ook met ons is kijken van hoe pakken jullie dat aan en hoe werken dat? Hoe werkt dat? Maar goed, de overheidsstructuren zijn natuurlijk in een aantal landen wel wat anders. Maar het is wel leuk om te zien dat vooral die aanpak vanuit die cultuurverandering enorm positief effect heeft.
0: Ja. Ja. En die cultuurverandering, inderdaad, die veilige kleedkamers, dat is zometeen ook de hoofdmoot van uw toespraak?
1: Ja, daar gaat het vooral over. Daarin speelt ook nog een ander aspect. Dat is de rol van die regenboogambassadeur. Die functie is toch wel heel essentieel om vooral ook partijen aan elkaar te koppelen zonder daar belang bij te hebben. Maar ja, alleen maar het gemeenschappelijke belang om met elkaar die positieve verandering te willen brengen. Nou, en wij passen hetzelfde model nu ook toe bij de ontwikkeling van een nieuw programma. Dat heet Veilige School. En ook daar werkt het vanuit hetzelfde principe. De scholen willen zelf aan de slag om met elkaar, met de overheden, te kijken hoe creëren we een veilige omgeving voor iedereen.
0: Oké, succes zometeen.
1: Dank je wel, Sebastian.
0: Dank Henk Nijmeijer en hij is de regenboogambassadeur in Drenthe.

0: Toen ik en Simon nog samen waren, Joren, van goed naar beter.
1: Lekker uit eten.
2: Met Radio Drenthe.
0: Ja, oh, we hebben weer een prijs. We hebben weer een prijs. We gaan dinerbonnen weggeven. En je krijgt maar liefst 2 bonnen te waarde van €50. Nou, dan kan je goed van eten. Een flesje wijn erbij. Of iets anders. Volgens mij, dat wil wel toch? Ja, het is ook best duur, horeca, hè?
3: Ja, ik zit te denken.
0: Je zit even te rekenen in je hoofd, hè? Je zit even te rekenen in je hoofd.
3: Ja, voorgerechtje, hoofdgerechtje, nagerechtje.
0: Ja.
3: Dan moet je zelf ook wel wat meenemen. Maar het is een prachtige.
0: Ja, het hangt een beetje vanaf hoeveel wijn je drinkt natuurlijk ook. Ja, dat hangt het een beetje vanaf, ja. Maar je moet er wel wat voor doen natuurlijk ook. Maar Anouk en Marita die staan in de keuken. Die zijn er vast een beetje aan het oefenen ook. Ja, dat hoef je niet op te eten, wat zij maken.
3: Denk je dat je dat zou overleven als zij...
0: Ja, ik denk dat zij heel lekker kunnen koken.
3: Stiekem denk ik het ook wel. Ik weet toevallig dat Anouk bij ieder klusje rondom het huis... voor de familie altijd de catering verzorgt.
0: Ja, dus ik denk dat helemaal goed komt.
3: Ja.
0: Nou, eens even kijken waar ze mee bezig zijn, hoor.
4: Abba, zeg, deze spaghetti bolognese die smaakt nergens naar. Nou, jij hebt overduidelijk geen colatura

0: Alici. Dan wordt het pas echt lekker.
1: Colatura di Alici. Ken jij het?
2: Colatura di Alici.
1: Oh ja, je zegt het toch even, even met een Italiaans accent erbij, ja. Nou, wat is het? Dat is de grote vraag. 0592-33-1188. En dan maak je dus kans op die bonnen. Ja, twee bonnen, ter waarde van €50. Kan je lekker uit eten. Dus wat is het? Colatura di Alici. 0592-33-1188.

0: Ook voor tuinhout ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Of ik nou een schutting, overkapping of een haardhoutstelling wil bouwen, alles is op voorraad. Ze denken echt mee en ik word er super geholpen. En heb je hulp nodig? Ze hebben zelfs een eigen klusteam die het beste voor je kan bouwen. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerrimaas.
1: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
2: Scootmobiel nodig? Mobifit.
3: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
2: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
4: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
5: Blijenberg.nl.
6: Oh, die van die deuren.
5: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 het storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
7: Het is 8:30, je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Sebastiaan Meijwaard, goedemorgen.
8: Goedemorgen. De kunstwerken van de Indiaanse kunstenares Amrita Shergill komen toch naar het Drents Museum. Door geopolitieke spanningen leek dat onmogelijk, maar volgens Robert van Lang, directeur van het Drents Museum, is het mede dankzij de Indiaanse overheid dat de werken toch komen.
9: Door die ontzettend goede samenwerking hebben we in ieder kunnen overtuigen van dat toch dat iedereen alles in het werk zal zetten om de werken hier in Nederland te laten zien, inclusief dus de Indiaanse overheid. Dat is fantastisch.
8: De tentoonstelling met de werken van Shergill begint woensdag 13 mei en duurt tenminste tot eind september. Bevrijdingsfestival Drenthe heeft deze editie zo'n 25.000 bezoekers getrokken. Dat zijn er fors minder dan vorig jaar, toen trok het festival 40.000 bezoekers. Volgens de organisatie zijn daarvoor meerdere redenen, zoals dat het vorig jaar een nationale feestdag was en ook was het weer toen beter. Daarnaast was Chef Special, de band die het festival zou afsluiten, ziek. Met één of meerdere bandleden konden zij niet aanwezig zijn. De gemeente AN Hunze gaat de komende dagen verschillende wegen aanpakken. Maar liefst 19 wegen worden onder handen genomen en de werkzaamheden beginnen vandaag, morgen en overmorgen. Een lijst met alle werkzaamheden is te vinden op onze website rtvdrenthe.nl. Henk Eysing wordt adviseur commerciële zaken bij FC Emmen. Eerder was hij al directeur en manager commerciële zaken bij de Drentse profclub. De voornaamste taak van Eysing is het vinden van nieuwe sponsoren, want FC Emmen heeft de laatste jaren meerdere sponsoren verloren. Tot zover het nieuws, meer op onze website rtvdrenthe.nl of in de app.
7: Oké, Sebastiaan, dankjewel. Verkeersinformatie, de A28 Zwolle Assen tussen Bijlen en Assen-Zuid staat 5 kilometer, vertraging van 6 minuten. De andere kant op, Assen-Zwolle tussen Assen-Zuid en de afrit Westerbork staat 4 kilometer en daar is de vertraging 4 minuten. De A32 Heerenveen-Meppel tussen Steenwijk-Zuid en Meppel-Noord 3 kilometer, 4 minuten vertraging. De N33 Eemshaven-Assen tussen Veendam en Gieten is daar de weg dicht vanwege wegwerkzaamheden. En de N34 Emmen-Zuid-Laren tussen Gasselte en de aansluiting met de N33 staat 3 kilometer. De vertraging is daar 4 minuten. En de andere kant op, de aansluiting met de N33 richting Anne. Daar staat 4 kilometer file en de vertraging is daar 4 minuten. Roland, goedemorgen.
10: Goedemorgen allemaal.
7: We moeten nog even doorbijten, hè?
10: Ja, het is nog een beetje een kille noordoostenwind. Vandaag ook windkracht 4 vandaag. Ik zie nu al dat het ongeveer windkracht 3 is. Er zijn wolkenvelden, dikke wolkenvelden in het zuidoosten van de provincie. Emmen meldde net in ieder geval ruim 1 millimeter. De afgelopen 24 uur in Coevorden in ieder geval ook een halve millimeter. Ja, die storing die daarvoor verantwoordelijk is, die blijft daar voorlopig even liggen. Trekt in de loop van de dag wat meer naar het oosten. En de zon, ja, nou, het zijn een aantal wakken die ook in het zuidwesten van Drenthe al gezien zijn. zijn. Bij mij gaat de bewolking nu wat dunner worden. Ik heb het idee dat de zon er wel wat bij gaat komen. Het zijn stratocumulusvelden, ook altocumulusvelden. En die zullen waarschijnlijk wat open gaan breken in het westen en het noorden van de provincie. Terwijl het zuiden en het oosten van de provincie, ja, die houden waarschijnlijk een bewolkte dag. Temperaturen vanmiddag onder de wolken een graad of 12, 13. Mm. Bij een matig noordoostenwind, maar vanmiddag gaat het wel overal geleidelijk droog worden.
7: Oké, maar ja, het is best fris, hè?
10: Eigenlijk is het fris. We hadden eigenlijk wel een graad of 17, 18 mogen verwachten in deze periode van het jaar. Maar morgen gaat er alweer wat veranderen. Dan bouwt zich een hoogdrukgebied op boven de Noordzee. Gaat richting Scandinavië. Dat is mooi, want dan gaat de noordenwind die we dan morgen hebben, die gaat geleidelijk draaien naar het oosten. Nou, morgen al 14 tot 15 graden. Morgen komt de zon er eerst goed bij zonsopkomst. Maar dan gaat zich stapelwolken vormen. En dat vocht, dat zit er nog in. Dus dat betekent uitgesmeerde stapelwolken in de middag. En die zakken dan in de namiddag weer in. Vrijdag doen we dat opnieuw, maar dan hebben we niet al te veel wind. En die waait uit het oosten, een droge hoek. Dus dan al 17 graden, regionaal, met redelijk wat zon. Ook wel 's middags weer bewolking. En als we dan richting het weekend gaan kijken, mag nog één dagje verder. Laten we even niet verder gaan, want het is wel het voorjaar. 8-9 zonuren bij een zwakke tot matige oostenwind. 'S middags steekt er wel een noordoostenwind op, maar die temperatuur die gaat dan richting de 20 graden. Dus zaterdag eigenlijk wel heerlijke temperaturen. En eigenlijk de dag ervoor ook. Bij vrijdag 17 graden, zo perfect. Dus wat dat betreft, eind van de week, beter weer.
7: Nou, kijken we daar naar uit. Dankjewel, fijne dag.
10: Hoi.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
12: Ik krijg een vakantiebroertje.
13: Huh?
12: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
13: Cool, wil ik ook.
14: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
15: EuropaKinderhulp.nl.
16: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabeler.
17: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
18: True Lease met Grenke.
19: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
18: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
19: Precies wat we nodig hadden.
18: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
20: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
21: Wow, waarom heb je niks aan?
22: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
23: Ja, werkt wel.
22: Social deal, deals die je niet mag missen.
18: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
22: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.

0: Madonna was dat en Material Girl.
1: Lekker uit eten.
2: Met Radio Drenthe.
0: Ja, we hebben toch weer wat weg te geven. 2 keer een bon van €50. En dan kan je gewoon lekker uit eten. Nou, hopelijk gaat die prijs eruit. Antini Mulder uit Zuidhoorn, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Zuidhoorn, Groningen.
3: Ja.
0: Oh, wat leuk dat je bij ons bent.
3: Ik heb altijd in Emmen gewoond. Dus toen luisterde ik ook veel naar Radio Drenthe.
0: En je bent gewoon lekker bij ons gebleven.
3: En dat is er een beetje in gebleven.
0: Nou, hartstikke goed, hartstikke goed. Ga je nog iets leuks doen vandaag?
3: Zeker. Ik ben met mijn plantjes bezig. Zaadjes poten. Zulke dingen.
0: Oh, in de tuin.
3: Ik moet boodschappen doen. Dat doe ik op de fiets.
0: Ja?
3: Ja.
0: Oké, nou ja, Zuidhoorn is wel lekker overzichtelijk allemaal, hè?
3: Ja, ja, heerlijk dorp.
0: Ja, ben je een beetje goed in koken ook?
3: Mijn man was daar beter in.
0: Oké.
3: Okay. Maar die leeft niet meer.
0: Oké. Dus nu moet je dan zelf koken dan, hè?
3: Ja. Ja. Nou, dat lukt wel hoor.
0: Oké. Nou, maar ik heb nog wel misschien van een keertje dat je niet zelf hoeft te koken. Ik heb namelijk nog 2 keer een bon van €50.
3: Oh, super.
0: Ja. Daar kan je lekker van uit eten, hè?
3: Ja.
0: Weet je al wie je mee zou nemen als je het zou winnen?
3: Nou, een vriendin misschien.
0: Oké. Maar ja, je moet het eerst nog wel even winnen. Ja, Anouk en Marita die zijn druk in de keuken en die zijn druk bezig.
4: Abba, zeg, deze spaghetti bolognese die smaakt nergens naar. Nou, jij hebt overduidelijk geen colletura.

0: ambitie, dan wordt het pas echt lekker.
1: Colatura di Alici, had je er al van gehoord of niet?
2: Nou, ik heb een beetje hulp gezocht.
1: Ja. Het
2: is een Italiaanse vissaus. En
1: okay.
2: Het is gemaakt van gefermenteerde ansjovis.
1: Volgens mij heb je een beetje hulp van Google gezocht, of niet?
2: Ja.
1: Maar het is helemaal goed, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: Ja, je hebt daarmee de dinerbon, twee keer een bon van €50. En daarmee mag je uit eten. Blijf nog even hangen, dan gaan we je allemaal uitleggen hoe het allemaal werkt.
2: Nou, dankjewel hoor.
1: Veel plezier ermee.
2: Dank je.
1: En veel plezier met de plantjes vandaag.
2: Ja, dankjewel.
1: Oké, dag.
2: Dag.
1: Dit is Douwe Bob.

0: Daarop was dat een welcome to Outcast Town. Het is 9:14 geworden. Borgen Beweegt organiseert voor het tweede jaar op rij een groot sportevenement. Denk aan een fietstocht, hardlopen, dikke bandenracen voor kinderen, wandelen en dat soort dingen allemaal. En terwijl je sportief bezig bent, dan steun je ook nog het goede doel, namelijk het KWF Kankerfonds en het bijzonder Halp du Zes. Ja, de finish is dit jaar ook extra speciaal. Er wordt namelijk een speciale finishstraat gemaakt en militairen helpen daarbij. En die zijn bezig om die straat aan te leggen. En verslaggever Ineke Kemper die is daar nu. Ineke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zijn ze al begonnen?
1: Nee, nog niet. En dat was eigenlijk wel de bedoeling. En we snappen het ook niet zo goed, want wij dachten dat militairen altijd heel stipt waren. Ze zouden er om 9:30 zijn. Nou, er is net één truck aankomen rijden.
0: En daar gaat de verbinding qua geluid. Ik hoor je eventjes niet meer. Oh ja, nu ben je er weer. Ja,
2: hij is er weer.
1: Ja, ik ben er weer. Nou, de militairen zijn er dus inmiddels. Ze moeten dus nog beginnen. Er zijn er twee. We denken dat er nog een paar meer komen. Ja. Toch, Jolijn van Borgen Beweegt?
3: Ja, dat hopen wij wel. Want wij denken niet dat deze twee mannen de vloer kunnen leggen. En ik hoor al wat getoeter. Kijk, er komt wat achter aan.
1: Je zou bijna denken dat ze Radio Drenthe luisteren en gewacht hebben tot wij live.
3: Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Dus ze gaan een mooi vloertje leggen voor ons vandaag. Wij hebben zaterdag evenement Borgen Beweegt. En via kennissen zijn wij in contact gekomen met Defensie. En zij gaan een hele mooie vloer leggen. Waar onze deelnemers allemaal overheen kunnen zaterdag.
1: Ja, want hoe gaat dat er hier uitkomen te zien? Want het is nu een grasveld met uitgebloeide paardenbloemen. Ja. Wat gaan ze hier aanleggen?
3: Nou, uiteindelijk wordt dit wordt natuurlijk nog even gemaaid. Maar onze deelnemers die kunnen hier niet overheen met fietsen. Dus zij gaan een wegennet aanleggen voor ons. En dat was bij de Alpe d'Huez ook. Mijn vader is naar de Alpe d'Huez geweest vorig jaar. En daar halen wij trouwens ook geld voor op, voor de kankerbestrijding. Dus zij gaan dat hier voor ons neerleggen, zodat alle fietsen er mooi overheen kunnen.
1: Ja, want jouw vader was vorig jaar bij die Alpe d'Huez en die dacht, Sofiniestraat, dat moeten we in Borger ook.
3: Ja, ja, ja, zeker. En we hebben vorig jaar ook al Borger Beweegt georganiseerd. En Maaike staat hier ergens achter. Die is ook de berg op geweest vorig jaar met haar school. En daar halen we eigenlijk geld voor op, voor Team Assen. En uiteindelijk komt het allemaal bij de Kankerstichting terecht. Dus we hopen dat het weer een geweldig evenement gaat worden.
1: En hoe komen jullie daarbij om een Borger Beweegt te organiseren en geld op te halen voor KWF?
3: Ja, uiteindelijk is mijn moeder 2 jaar geleden overleden. En zij heeft een keer tegen ons gezegd van, nou, haal iets op voor de Kankerstichting. Zij is overleden aan kanker. En toen is dit ontstaan. En Maaike ging toevallig met haar school naar de Alpe d'Huez. Nou, zo kwam het hartstikke mooi samen.
1: Toen is het balletje gaan rollen. Ja. Vorig jaar de eerste editie. Ja. Hebben jullie best al wat geld opgehaald? Ja. 15.000 euro. Ja. Moet dat dit jaar dan een beetje meer worden?
3: Ja, dat gaat ook wel lukken, denken wij. Als we het een beetje zo zien qua deelnemers. En het wordt prachtig weer. En de kinderactiviteiten zijn groter geworden. Dus wij denken dat we dat bedrag wel gaan evenaren.
1: Ja, want Edwin zei het net al even. Je kunt wandelen, je kunt fietsen, dikke bandenrace. Ja. Wat is dan de bedoeling? Iedereen kan kiezen wat hij wil?
3: Ja, je kan je aanmelden via de site. Hardlopen inderdaad, wandelen, graveltocht, mountainbiken, recreatief fietsen of tourfietsen. En voor de kinderen hebben we een geweldige dikke bandenrace. En groep 7-8 kan nog komen mountainbiken. Je betaalt 15 euro en je krijgt er zoveel moois voor terug.
1: En een prachtige finish, want draai maar eens even om. Ja. Ze zijn er. We gaan zo aan de slag om hier dat vlonderpad aan te leggen. En dan hebben jullie een heuse finishstraat in Borger. Hoe gaaf is dat?
3: Ja, super gaaf. En met een mooie boog eromheen, ledscherm komt er. Nou, ik denk dat het helemaal fantastisch gaat worden.
1: Nou, Edwin, volgens mij komt het helemaal goed hier. Wij gaan aan de kant, want volgens mij willen de militairen heel graag het terrein op.
0: Ja.
1: En dan kunnen ze die finishstraat hier aan gaan leggen.
0: Oké, dankjewel, verslaggever Ineke Kemper. Ja, en Borger Beweegt is dus aanstaande zaterdag.

0: Urban Fire was dat, het heette Memories. Het is alweer bijna 9 uur geworden.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Ik ga nog even vertellen wat je allemaal deze ochtend hoorde in deze uitzending. De kunstwerken van Indiaanse kunstenares Amrita Shergill komen toch naar het Drents Museum. Door geopolitieke spanningen leek het onmogelijk. Maar volgens Robert Verlang, de directeur van het Drents Museum, is het mede dankzij een samenwerking tussen de Nederlandse ambassade en de Indiaanse overheid toch gelukt. En de werken komen volgende week naar het Drents Museum. Regenboogambassadeur Henk Nijmeijer is op Malta. Hij vertelt daar over het succes van het Drentse project De Veilige Kleedkamer. 75 sportverenigingen in Drenthe die hebben het project inmiddels omarmd. En moeten ervoor zorgen dat iedereen zichzelf kan zijn op een sportclub, ongeacht waar je vandaan komt of hoe je jezelf ziet of voelt. En zojuist hoorde je verslaggever Ineke Kemper. Ze is in Borger, want Borger Beweegt organiseert voor het tweede jaar op rij een groot sportevenement. Er is een fietstocht, je kan er hardlopen, kinderen kunnen meedoen aan een dikke bandenrace. En terwijl je sportief bezig bent, dan steun je ook nog het goede doel, het KWF Kankerfonds en in het bijzonder ook Op Du 6.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Dat hoor je allemaal vanochtend in deze uitzending. Radio Drenthe gaat natuurlijk de hele dag nog door. Wim, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Edwin.
0: Wat kunnen we verwachten zometeen?
2: Wij starten natuurlijk weer met een uurtje Het Beste van Nederlandse Bodem. Met ook weer het mooie nieuwe muziek erbij. Danny Vera, die heeft een nieuwe single. En dat doet hij niet alleen. Samen met een zanger waarvan ik nog even moet ontdekken hoe ik de achternaam moet uitspreken.
0: Oh. Ingewikkeld.
2: Ja, dat wordt een dingetje. Oh. Dus, maar ik heb
0: gewoon
2: nog een half uur.
0: Gewoon alleen maar de titel noemen.
2: Oh ja, dat is misschien wel zo.
0: Dit is de nieuwe Danny Vera.
2: Ja, ja, klopt. Met nog iemand. Ja. Even kijken. Normaal op woensdag hebben we altijd het Drents Archief. Maar de dames die genieten van een welverdiende vakantie. Dus we gaan zelf geschiedenis geven. Hoe, dat weet ik nog niet.
0: Oké, okay, nou, je hoort het zo meteen allemaal in Koffie en Keuvelen met Wim. Veel plezier erbij. Sebastian, dankjewel.
3: Jij bedankt.
0: Morgen is jullie er gewoon weer. Tot 9 uur hoor je Redbox en For America. Ik wens je een fijne dag en graag tot een andere keer. Mooi. We'll

0: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl. Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
4: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
4: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
6: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
7: Sunnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloeken.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Centraal Planbureau pleit voor verandering van het belastingstelsel. Zoals het nu werkt, vergroot dat in een aantal gevallen de verschillen tussen arm en rijk. Het kabinet moet het fiscale stelsel eerlijker maken, vindt het CPB. In Breda gaat het eerste volledig rookvrije stadspark van Nederland open. Het gaat om het Zeelichtpark op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne. Met borden wordt aangegeven dat je daar niet mag roken. Er wordt niet meteen streng gehandhaafd, zegt deze Bredaanse wethouder.
10: Het is niet zo dat boa's achter je aankomen als je hier rookt, maar we gaan er wel echt voor zorgen dat iedereen weet, zoals je hier binnenkomt bij het park, dat je weet, dit is een rookvrij park. Een aantal jaar geleden zorgden we ervoor dat alle speeltuinen rookvrij werden, 440. Toen deden we vorig jaar de bushaltes en nu het eerste stadspark.
9: Breda wil een jaar bekijken of mensen zich aan het rookverbod houden en wat de effecten zijn. In de straat in Spijkenisse is vannacht voor de derde keer in korte tijd een explosie geweest. De reeks explosies begon vorige week in de gelijknamige straat in Rotterdam. De bewoners van dat huis vermoeden dat dat een vergissing was. Een dag later ging een explosief af op hetzelfde huisnummer, maar nu in Spijkenisse. Een paar dagen later was het weer raak in die straat. De politie heeft wel camera's geplaatst in de straat, maar vooralsnog is er niemand aangehouden. Een voormalig medewerker van de Amsterdamse rechtbank verschijnt vandaag zelf voor de rechter. Sana C. zou gegevens in het computersysteem van de rechtbank hebben opgezocht en die voor 500 of 750 euro hebben verkocht aan criminelen. De laatste tijd wordt vaker de druk opgevoerd op ambtenaren, zegt deze deskundige.
11: Vroeger waren het de bevriende bouwbedrijven en aannemers. En nu zie je dat de georganiseerde criminaliteit kan niet zonder een ambtenaar die informatie verstrekt, die persoonsgegevens verstrekt, die een oogje dichtknijpt bij toezicht en handhaving.
9: En dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Er staat nog 1 file in Drenthe, de A28 Zwolle richting Assen. Nog bijna 4 kilometer langzaam rijden door stilstaand verkeer. Dat tussen de afrit Westerbork en Assen-Zuid.
13: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
14: Ik krijg een vakantiebroertje.
15: Huh?
14: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
15: Cool, wil ik ook.
16: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
17: europakinderhulp.nl.
18: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
15: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
19: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
15: Nu bij Dirk. Senseo Cappuccino XL pak. €4,89. Mooi toch?
19: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
20: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1,799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Radio Drenthe.
21: Koffie en Keuvel.
8: Met Wim Boer.

0: afkomstig van zijn nummer 1 album Gewoon André uit 1981. Een beetje verliefd van André Hazes.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Het is bijna 9 minuten over 9. Een hele goedemorgen op deze 6e mei. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Vanochtend met Guus Meeuwis in ons terugblik op Drenthe Duizend. En Jazzpolitie, die zit in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is nieuwe muziek van Danny Vera met Marlon Pichel, denk ik, tenminste. Straks hoor je Golden Earring met Sound of the Screaming Day. Maar eerst is hier Leo Moorman en zijn linkse hobby.

0: van wat later een enorme carrière werd. Deze Golden Earring en The Sound of the Screaming Day.
1: De Drentse Douche bij Radio Drenthe.
0: Mooie tijd om even weer een terugblik te doen op de Drentse Duizend. En daar hebben we ook deze week weer een thema aan verbonden. Namelijk de komende muziekfestivals die eraan zitten te komen. Nou, wat te denken van het muziekweekend in Pessen, 29 en 30 mei. Met toch een prachtige mooie line-up. Met een Raccoon, Tino Martin, Kensington en Miss Montreal. En ook Guus Meeuwers, die zal daar acte de présence geven. In 2024 op nummer 202. En eind vorig jaar kwamen we Brabant tegen iets lager toe. Op 322 in de Drentse Duizend.

0: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Sta op, stoel nodig. Mobifit.
2: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
1: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
3: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet en ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
4: Ook voor tuinhout ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Of ik nou een schutting, of een kapping, of een haardhoutstelling wil bouwen, alles is op voorraad. Ze denken echt mee en ik word er super geholpen. En heb je hulp nodig? Ze hebben zelfs een eigen klusteam die het beste voor je kan bouwen. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
5: Het is even over 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. De kunstwerken van de Indiase kunstenares Amrita Shergill komen toch naar het Drents Museum. Volgens Robert van Lang, directeur van het Drents Museum, komt dat door samenwerking tussen de Nederlandse ambassade en de Indiase overheid. Bevrijdingsfestival Drenthe heeft deze editie zo'n 25.000 bezoekers getrokken. Het zijn er minder dan vorig jaar, toen trok het festival 40.000 bezoekers. En Henk IJsing wordt adviseur commerciële zaken bij FC Emmen. Eerder was hij al directeur en manager commerciële zaken bij de Drentse Profclub. Dit en meer nieuws vind je bij tvdrenthe.nl en in onze app. Roland van der Zwaag dan met het weer.
6: Vanochtend is het nog meestentijds bewolkt. Het is een graad of 11 tot 12 bij een matige noordoostenwind. Uit de bewolking kan in het zuidoosten van Drenthe een klein beetje lichte regen vallen, maar veel is het allemaal niet. Vanmiddag wordt het almaar droger en de bewolking houdt wel stand, met in het noordwesten van de provincie een klein beetje zonneschijn en dat bij 13 graden.
7: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
8: Dynamisch.
7: Maar in de winter wil ik zekerheid.
9: Dat kan, met het zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
10: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
11: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
15: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
16: Oké.
15: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Odido. Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.

0: weten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een heerlijk diner voor twee.
2: In Zuid-Laren.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: the fire down below.
1: De schatkist van Nederland.
0: Het is tijd om de schatkist der vaderlandse popmuziek in te duiken. En die staat de hele week in het teken van ambassadeurs voor de vrijheid. Natuurlijk ook gisteren op diverse festivals een aantal artiesten aanwezig. En wij gaan even terug naar 1994. Toen waren deze heren de ambassadeurs van de vrijheid. Ik heb het over de jazzpolitie. Dit zijn ze met bommen en granaten.

tweede versie uit 1971. Kom van het dak af van Peter Koelewijn. Het is 10 voor 10 en dat is het tijdstip voor nieuwe muziek op Oranje Rinse. Vandaag met Danny Vera en Marlon Pichel. Dat met Try Again. Het is een duet dus tussen Danny Vera en deze Rotterdamse zanger. Is trouwens geïnspireerd door de soul en rock and roll uit de jaren 50 en 60. Hij staat op 19 juni bijvoorbeeld op het Holland International Blues Festival in Grollo. En niet te vergeten op 19 september aanstaande in de Amer in Amen. En gezamenlijk hebben zij een single uitgebracht. Dit is Try Again.

0: Een mooie samenwerking tussen Danny Vera en Marlon Pichel in deze Try Again. Het is 6:10, oftewel het einde van het eerste uur. Koffie en Keuvel met de leukste nederpop hier op Radio Drenthe. Tot slot een cabaretduo wat ook ze nu dan wel een keer een hitje maakte. Veldhuis en Kemper. En ik wou dat ik jou was.
1: Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin.

0: op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
1: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
2: Blijenberg.nl.
3: Oh, die van die deuren.
2: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
4: Auw! Alweer last van pijnlijke voeten? Elke voet is anders. Met de 3D voetscan van Herqua Sports in Hogeveen worden je voeten geanalyseerd en bepaald welke wandelschoenen geschikt zijn. Herqua Sports, de grootste wandelspecialist van het noorden. Kom naar Herqua in Hogeveen of kijk op herqua.nl. herqua.nl.
5: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
6: Ja. Ik lig al uren wakker.
5: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
7: Lekker slapen. Dekker slapen.
8: Dekkerslapen.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
10: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het aantal kinderen in de noodopvang is sinds 2022 verdrievoudigd, blijkt uit cijfers die het kinderrechtencollectief opvroeg bij het COA. Nu wonen ruim 7000 kinderen in noodopvanglocaties. Volgens het collectief komt dat doordat er te weinig ruimte is om asielzoekers op te vangen. Het aantal opvanglocaties is de afgelopen jaren afgebouwd. In de noodopvang is weinig gezondheidszorg, het is er niet veilig en kinderen gaan soms langere tijd niet naar school. In Duitsland hebben honderden agenten op zo'n 50 plaatsen invallen gedaan en huiszoekingen verricht. De invallen waren bij mensen die lid zouden zijn van extreemrechtse groepen. Die groeperingen, Jung und Stark en Deutsche Jugend voran, zouden gewelddadige acties organiseren via sociale media. De Duitse politie heeft bij de invallen niemand gearresteerd. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Dierenartsen en de inspectiedienst Dierenwelzijn zien steeds meer ernstig verwaarloosde huisdieren. Vaak krijgen die geen medische zorg en leven ze in vervuilde huizen. Volgens de inspectie komt dat door de coronatijd. Baasjes namen een hond of een kat voor de gezelligheid, terwijl ze daar geen geld voor hadden. Voor de derde keer in nog een week was er vannacht een explosie in Spijkenisse in dezelfde straat. Er klonk een harde knal en er sneuvelden ruiten. De reeks begon vorige week in Rotterdam in een straat met dezelfde naam. Aangenomen wordt dat die explosie een vergissing was. Het weer, in het oosten van het land regen en 10 graden, meer naar het westen droog en wat zon en 15 graden. Morgen droog, een flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry Bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
13: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
14: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
15: Voor het maaien van je gras.
14: Voor het reinigen van je terras.
15: Voor het snoeien van je haag.
14: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
16: Stihl.
3: sterk werk.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
3: Stihl. Sterk werk.
18: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
19: Dynamisch.
18: Maar in de winter wil ik zekerheid.
20: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
21: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Radio Drenthe.
22: Koffie en Keuvel.
9: Met Wim Boer.

0: Een beetje hulp van de heren van Chic natuurlijk. Deze Sister Slates en dat met hun Lost in Music.
1: Lekker uit eten.
2: Met Radio Drenthe.
0: Ik wil bijna vragen, wanneer was de laatste keer dat jij uit eten bent geweest? Maar dat weet ik.
3: Nou ja, dat is maar de vraag natuurlijk, hè?
0: Ja. Oh ja, dat had ik gisteren ook gekund. Maar ik zag jou dit weekend dus ja. in stad Groningen zitten op een trasje.
3: Ja, en ik dook nog onder de tafel, maar helaas, je spotte me toch.
0: Nee, jij spotte mij. Echt, ja, nee, serieus. Want ik was gewoon straal vooruit gelopen. Want we waren op bezoek naar het volgende tras. Dus
3: ja,
0: mooi zo. Hey, we geven een dinerbon weg en niet eentje. Twee, ter waarde van €50. Voor een eethuis in Zuid-Laren. Om daar gezellig te gaan smikkelen en smullen. En onze dames Anouk en Marita die zijn de keuken ingedoken. Ik heb nu al een paar keer de opgave gehoord. Volgens mij zou ik het fijner vinden dat Marita kookt dan Anouk.
3: Oh, ja? Echt waar?
0: Ja.
3: Ik denk dat Anouk heel goed kan koken.
0: Ja, maar Marita die heeft er verstand van. Die heeft er doorgeleerd. Want die kent al die termen. En Anouk die heeft werkelijk geen idee volgens mij.
3: Maar koken is praktijk. Hè?
0: Oh ja, dat is ook
3: geen
0: zo.
3: Geen boekenkennis, maar praktijk.
0: Gewoon, hup. Gooi maar wat in die pan en een beetje lekker experimenteren. Ben je even aan het experimenteren of niet?
3: Ja. Op culinair gebied bedoel
0: ik. Ja, dat bedoel ik niet of de magnetron op 600 of op 700 watt moet. Maar gewoon met
3: ja, ik vind
0: met
3: wel leuk,
0: eten.
3: Ja. Nee, ja, serieus. Je kijkt me echt een beetje...
0: Ja, nee, ik hou er ook van.
3: Oké.
0: Okay. Ja,
3: wat is jouw signature dish?
0: Wacht even hoor, niet van die moeilijke woorden.
3: Maar welk gerecht ben je goed in?
0: Welk gerecht ben ik goed in? Ik ben wel goed in het bereiden van vis. Ah. Gewoon lekker. Maar ook een mooie pasta bijvoorbeeld. Het is nu aspergetijd. En dan tagliatella met zalm en met asperges er doorheen.
3: Ja.
0: Dat kan ik wel redelijk goed maken.
3: En daar hoeft ook helemaal geen potjes en zo bij.
0: Nee.
3: Pasta kun je echt maken met een beetje olijfolie, kaas, groenten. En dan ben je er eigenlijk al.
0: Juist hem. Ja. En ik, sowieso ben ik niet zo echt van die potjes en van die zakjes met spul. Want er zitten allemaal e-spulletjes in. Dus ik hou een beetje van puur natuur.
3: Goed zo.
0: Mooi zo. Eens even kijken wat de opgave van dit moment is. Luister maar eens even goed.
4: Oh, wat heb jij lekker gekookt, zeg Anouk. Oh, ik kan niet wachten op het entremet.
5: Jij kan niet wachten op wat?
4: Op het entremet. Dat heb je toch wel? Anders is het echt niet af.
5: Hé, waar kan ik dat vinden? Entremet?
0: 0592 33 11 88. En Anouk kan dus wel koken.

0: grote hits, waaronder natuurlijk Relight My Fire. Maar dit was er ook eentje voor Dan Hartman met I Can Dream About You.
1: Lekker uit eten
2: met Radio Drenthe.
0: Lekker uit eten met Radio Drenthe. Dat kan allemaal natuurlijk in ons spel. Ik heb Klaasje aan de telefoon. Klaasje, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Afkomstig uit...
3: Exlo.
0: Uit Exlo, hoe is het in Exlo?
3: Helemaal fijn, goed.
0: Mooi zo.
3: Prima.
0: Ben je ook van het lekker eten?
3: Jawel, maar ja? Niet zoveel. Ja, ja, lekker eten, een beetje bijzonder eten.
0: En dan zelf klaarmaken of je laten verwennen? Want dat is natuurlijk ook allebei natuurlijk wel prettig. Maar...
3: Nee, ik kook zelf hoor.
0: Je kookt zelf, hè?
3: Ja.
0: Och, hoe heb je dat ooit geleerd, het koken?
3: Ik denk eerder van mijn moeder en later wat kookcursussen gevolgd. Ja, ik ben niet zo'n geweldige kok, hoor.
0: Nee, hè?
3: Maar ik maak er wel wat van en ik eet gezond.
0: Oh, maar kijk, dat is het allerbelangrijkste. Maar een beetje experimenteren, dat is jou ook niet vreemd?
3: Ja, maar dan wel van een recept, hoor. Niet uit mijn hoofd.
0: Nee, hè? Oh, dat klopt. Dat doe ik ook, hoor. Want ik zoek meestal wel iets op en dan ga ik even de supermarkt en haal ik de ingrediënten op. En dan hier een sausje en daar een kruidje. Maar dan gewoon even wat lekkers van maken en dan lekker van genieten.
3: Ja, zo is het. Ja.
0: Vaak ben je er maar langer mee aan het werk dan je het opeet. Maar dat is
3: zo
0: dan
3: is
0: wel. Dat is weer een beetje zonde.
3: Ja, klopt. Ja.
0: Hey, we waren ons spel, hadden wij gespeeld. Ik zal het maar één keer het fragment laten horen. Daar komt-ie.
4: Oh, wat heb jij lekker gekocht.

0: anders is het echt niet af.
1: Hé, waar kan ik dat vinden? Entremet?
2: Heb je enig idee waar het over gaat, Laasje?
3: Ja, het is een nagerecht, een Franse moussetaart, wat uit meerdere lagen ook bestaat.
2: Mais oui, parapluie. Ja, toetje is natuurlijk ook, maar dit is wel helemaal compleet, hè, zoals je nu hebt gemaakt. Dus,
3: ja, klopt,
2: ach. Nou, ik mag jou blij maken, tenminste, daar ga ik wel van uit. Want
3: zeker.
2: Je hoeft een avondje niet te koken, want je kunt je inderdaad heerlijk lekker laten verwinnen in de Zuid-Laden in je eethuis. Een bon voor €2 keer €50, die gaat naar je toe.
3: Klaasje. Oh, heerlijk, geweldig, dankjewel.
2: Blijf nog even de lijn, dan gaan we alle gegevens noteren. Dan wens ik jou vast een hele smakelijke maaltijd toe.
3: Ja, dankjewel.

binnenkort natuurlijk Per Gessle van Roxette bij de Rietplas in Emmen. Dit waren ze met How Do You Do. Straks het nieuws uit de regio. Wij gaan eerst even terug naar de jaren 60 met The Trucks. With a Girl Like You.

0: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Ook voor tuinhout ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoord. Of ik nou een schutting, een verkapping of een haardhoutstelling wil bouwen, alles is op voorraad. Ze denken echt mee en ik word er super geholpen. En heb je hulp nodig? Ze hebben zelfs een eigen klusteam die het beste voor je kan bouwen. Bouwmarkt Schoonhoord, Nerimaas.
2: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Nieuw bij Marktkauf Meppen, de Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen, kijk op marktkaufmeppen.nl.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
7: Het is krap aan 10:30. Sebastiaan nu met het nieuws uit de regio. Goedemorgen.
8: De kunstwerken van de Indiase kunstenares Amrita Shergill komen toch naar het Drents Museum. Door geopolitieke spanningen leek dat onmogelijk, maar volgens Robert van Lang, directeur van het Drents Museum, is het mede dankzij de Indiase overheid dat de schilderijen toch komen.
9: Door die ontzettend goede samenwerking hebben we een ieder kunnen overtuigen van dat toch dat iedereen alles in het werk zal zetten om de werken hier in Nederland te laten zien, inclusief dus de Indiase overheid. Dat is fantastisch.
8: De tentoonstelling van de werken van Shergill begint op woensdag 13 mei... en duurt tenminste tot eind september. De gemeente A.N. Hunze gaat de komende dagen verschillende wegen aanpakken. Maar liefst 19 wegen worden onder handen genomen. De werkzaamheden zijn vandaag, morgen en overmorgen. Een lijst met alle werkzaamheden is te vinden op onze website rtvdrenthe.nl. Henk Eysing wordt adviseur commerciële zaken bij FC Emmen. Eerder was hij al directeur en manager commerciële zaken bij de Drentse profclub. De voornaamste taak van Eysing is het vinden van nieuwe sponsoren. En Bevrijdingsfestival Drenthe heeft deze editie zo'n 25.000 bezoekers getrokken. Dat zijn er fors minder dan vorig jaar, toen trok het festival 40.000 bezoekers. Volgens de organisatie zijn daarvoor meerdere redenen, zoals dat het vorig jaar een nationale feestdag was, en ook was het weer beter. Volgend jaar komt de minister-president naar Assen, want dan wordt hier in Drenthe Bevrijdingsdag officieel afgetrapt. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer op onze website rtvdrenthe.nl of in de app.
7: Dankjewel, Sebastiaan. En het weer dan met Roland van der Zwaag.
10: Vanochtend is het nog meestentijds bewolkt. Het is een graad of 11 tot 12 bij een matige noordoostenwind. Uit de bewolking kan in het zuidoosten van Drenthe een klein beetje lichte regen vallen, maar veel is het allemaal niet. Vanmiddag wordt het almaar droger en de bewolking houdt wel stand, met in het noordwesten van de provincie een klein beetje zonneschijn en dat bij 13 graden.
11: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
4: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
5: Oh yeah.
4: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: vrolijke klanken van Matthew Wilder op Radio Drenthe met Break My Stride.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Het is 6 minuten over half 11. Ellie die is vanavond voor ons op Chuck. Was ze eerder al in Assen. Nou, ze is volgens mij een klein aan die deze kant weer opkomen. En dat bij een aantal dames die daar om met bijzondere reden bij elkaar zijn. Ellie, goedemorgen.
3: Ja, zeker een hele... hier. Want de dames binnen...
0: De verbinding die stiet heel slecht, Ellie, op dit moment. Misschien moet je eventjes bijdraaien of zo?
3: Nou, ik denk dat het komt omdat ik een heel eind van de auto ben. Hmm. Dus ik moet... Of moet wij een andere oplossing?
0: Misschien moet je even een andere oplossing gaan vinden... dat ik even een plaatje draai en dat je vervolgens dan even bij ons terugkomt. Is dat een goed idee?
3: Dat doe ik. Maar dan moet ik even rennen.
0: Oké, nou, je hebt 3 minuten op de ren. Dit is Amy McDonald's en this is The Life. Oh.

0: Amy McDonald's. En this is the life.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Ja, dat sleept natuurlijk. Zo nu dan moet je een keer wat aans doen. En dan neemt dwars door het pand en loopt goed voor de stappenteller. In dit geval Ellie. Dus we doen even nee een poging. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Ja, en met een presentator die een beetje boeten adem is, maar dat geeft niks. Dat komt allemaal weer goed. Goedemorgen, Cecile.
4: Goedemorgen.
3: Ja, goed. Ja, dames die 95 jaar oud bent.
4: Nou, dames, ja, zeker. Er bent wel dames bij me van 95 jaar, maar we hebben het jubileum 25, ja. 95 jaar.
3: Ja, want we hebben het dan over de Boerinnenbond, want ja. Zo ben jullie begonnen.
4: Ja, zo ben wij begonnen. We zijn bij de Boerinnenbond begonnen. En dat is al zo, nou, ver nodig al. En toen daarna is het eigenlijk, nog nodig is het eigenlijk.

0: hipper worden bent, met gaan bent met de tijd. Wat doen jullie tegenwoordig al voor de vrouwen van u?
1: Nou ja, we hebben verschillende soorten projecten. En we hebben Plastic en Ik. Dat is dus een project dat je dus probeert met plastic te andere dingen van maken. En we proberen doppen in te zamelen. Maar dat project is dan eigenlijk ook bedoeld voor de afdelingen om dan lezingen over te geven van, goh, wat kun je er eigenlijk allemaal mee doen en wat is dat voor de duurzaamheid. Nou ja, en we hebben ook een PFAS project en dat is eigenlijk opstart in Nieuw-Zeeland. Of Zeeland bedoel ik. En dat is dus over bijvoorbeeld anti-aanbaklagen, zeg maar, in koekenpan en in airfryers. Nou, moet je daar niet beter op gaan kijken, want het is toch wel, voor het milieu is het heel slecht, maar ook voor je eigen gezondheid. Dus zulke soort projecten proberen wij daar een beetje aan de man te brengen, ook in de afdelingen. En dat is dus eigenlijk een beetje de vernieuwing, zeg maar, waar wij dus ook doen.
0: Ja, want inderdaad, in de tijd dat mijn mom bij de plattelandsvrouwen was, toen hadden ze nog nooit van PFAS gehoord.
1: Nee.
0: Toen ging ze kookcursussen doen. En toen gingen ze in de loop schilderwerk doen. Ja, en dat soort dingen. Is dat ook nog steeds zo?
1: Nou, we hebben wel heel veel wandelen. Hebben wij heel veel. Dat doet ze hier in Drenthe doet ze heel veel met wandelen. En één keer in de maand dan is er een wandeltocht. En zo proberen wij wel de vrouw weer actief te houden. En ook dat ze dus weer bij elkaar komt. En ook met elkaar in of alles en nog wat kunt delen. Vroeger was er ook veel meer behoefte naar. En hij dus na de oorlog, zeg maar, hij dus ook de elektriciteit kwam in aantocht. En er werden dus ook kookcursussen gegeven omdat ze wel weten van, goh, hoe gooi je nu met een elektrische oven en hoe gooi je met een elektrische plaat weg.
0: Heel anders koken.
1: En dat was heel anders koken als van voor de oorlog. Dus die cursussen werden toen eigenlijk allemaal aan gegeven.
0: Ja. Het is gewoon met de tijd metgaan.
1: Ja, het is eigenlijk met de tijd metgaan. En zoals nu proberen wij wel cursussen te geven, ook voor computercursussen, maar ook zelfontwikkeling in de zin van, nou, hoe gooi je in de menigte, hoe gooi je presenteren, dat soort dingen, dat komt ook wel aan de orde.
0: Eigenlijk, de vrouwen van nu, het heeft een beetje een oudbollig imago, dat kon je gewoon niet af. Hoe kun je dat nou veranderen?
1: Ja, wij proberen natuurlijk wel een nieuwe leden aan te halen. Hè? Dat wij dus zeggen van, nou, kom erbij, want dat is een ontmoeting voor je. Je kunt je verrijken in je eigen beeld. En dat probeert wij wel. Maar het is inderdaad, wie wordt wel een beetje bestempeld als oudbollig. En dat komt ook omdat wij heel veel leden hebben die dus al boven de 80 bent. En dat is verouderd. En als wij dan een nieuwe leden bij wilt hebben, ja, dat is ook maar net van, wat wil je de tijd aan besteden, hè? En de ene die zegt van, ja, maar ik wil wat binnen een vereniging. En de ander zegt, ja, ik heb toch geen tijd voor, want ik werk aan en ik wil alleen maar sporten en dan wil ik op de bank zitten. Dat is prima. Ja. Hè? Maar daar zitten wij wel een beetje het ding aan te hikken.
0: En er zit maar 24 uur in de dag.
1: Ja, zo is het ook maar net. Dus je moet het ook eigenlijk allemaal wel rond kunnen zetten. En het is natuurlijk ook iets van, wat wil je zelf? Ja. He, vind het leuk om binnen een vrouwenorganisatie te wezen, wat heel groot is, he, en ook landelijk echt een vooraanstaande vrouwenorganisatie is. Maar ja, het is maar net wat je wilt.
0: Je stipt het alleen maar, het is een grote vrouwenorganisatie. Ja. Want hoeveel vrouwen bent hier vandaag op dat jubileumfeest?
1: Nou, wij hebben de 750 hier in de zaal zitten.
0: Dat is toch ongelooflijk veel?
1: Ja. Ongelooflijk.
0: Wat een herrie zal het weer.
1: Ja, het geeft wat een gekakel. In ieder geval, ja, dat mag ik dan wel niet zo zeggen, maar het is wel zo. En het is natuurlijk wel, binnen een uur gaan wij de zaal vol. Dus kunnen we nagaan hoe dat dan gaat bij die vrouwen van, ja, maar daar wil ik bij in. En zodoende kwam wij op 750.
0: Wat doe je vandaag met elkaar?
1: Nou, we hebben gewoon als eerste gezelligheid. En leuk, gezellig, bij elkaar werden en kletsen met elkaar. En natuurlijk het jubileum vieren. En dat doen wij met een cabaret. Iemand die komt bij ons om hier een cabaret op te voeren, de smons. En smiddags hebben wij nog een mooi koor. En die gaat dan ook de zwing erin brengen. Dus,
0: hartstikke mooi. Een feestelijke dag voor jullie met elkaar. Van harte gefeliciteerd. Ja, en maakt een hele mooie dag van met elkaar.
1: Ja, dat gaan we zeker proberen met elkaar.
0: Goed zo, veel plezier.
1: Bedankt.

0: RTP Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland.
2: We staan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Zaterdag 9 mei met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Drenthe.

0: Het mooie hoogstemgeluid van Paul Da Vinci. De Rubens waren dat en Sugar Baby Love.
1: Wie keuvelt hier?
0: Het is vandaag natuurlijk 6 mei. En dat betekent dat wij al kunnen terugblikken op de 5e mei. Oftewel gisteren bevrijdingsdag. Mooi.
2: Ja.
0: Ja, ik heb een genoegelijke dag gehad.
2: Waarom?
0: Nou, ik heb wel genoten van twee bevrijdingsfestivals. Niet dat ik ze van begin tot einde heb gezien natuurlijk. Dat kan natuurlijk niet. Maar ik ben in Assen begonnen. Ik heb eerst hier gewerkt en vervolgens even thuis wat gegeten. En toen ben ik met mijn EGA naar Assen gegaan. En ik heb daar gewoon mooie dingen gezien.
2: Wat sprak jou het meeste aan?
0: Nou, sowieso de sfeer. Ik heb Assen en Groningen gezien, dus ik kan nu een klein beetje vergelijken. En Groningen is veel groter. Er komen 50.000 mensen, in Assen 25.000. De sfeer in Assen is wat gemoedelijker, wat vrijblijvender. Er loopt ook wat meer jong en oud door elkaar heen. En Groningen is heel veel jeugd. Misschien ook een beetje met de tijdstip te maken. Maar je hebt natuurlijk één groot drafbaanterrein.
2: Ja.
0: En dat is wel heel erg druk daar.
2: Maar ook meer studentencultuurtje misschien?
0: Ja, ja, ook. Klopt.
2: Roxy Dekker-achtige typetjes.
0: Roxy Dekker-achtige typetjes. Nou, die liepen er echt wel rond. Okay. Ja. Maar ik heb het gewoon mooi gehad. En ik ga toch ook wel een beetje altijd voor de muziek heen. En ik zag gisteren Lisa Ploeger heb ik gezien met de band. Die stond in een tent. Dat was echt heel erg goed. Dus die komt ook met nieuwe werk. Daar ben ik wel benieuwd naar.
2: Ja.
0: Die had ik nog nooit live gezien. Ik speel er hier wel eens soms op de radio. Maar dat was echt fantastisch om dat te zien.
2: Ik hoorde dat Ellen ten Damme ook echt het dak eraf ging toen zij speelde.
0: Ongelooflijk.
2: Ja? Was je ook bij?
0: Ja. Eerst van een afstandje gekeken, de eerste nummers. En toen het geluid was iets zacht. Je hebt natuurlijk het orkest erbij, Noordpoolorkest. Dus er zitten gewoon 40, 45 man zit daar met blazers en strijkers zitten erbij te doen. En toen zijn we dichterbij gaan staan. Echt, ze zijn met open om te kijken. Want het is meer dan alleen maar zingen wat zij doet. Het is een performance die ze geeft. Dat is ongelooflijk.
2: Het is een echte artiest.
0: Ja, en die heeft ook een energie. Want zij is ongeveer van mijn leeftijd. Mag ik dat zeggen, ja? Maar die legt dan gewoon even de spagaat op het podium neer, hè? Die dame. Nee. Ja, serieus.
2: Oh, wauw.
0: Ja.
2: Dan heeft ze vaak genoeg meegedaan met Nederland in Beweging.
0: Nou, als ik dat zou doen, ik geloof dat ik nog zou zitten in dit geval. Dat ik nooit weer zou lopen.
2: Hey, en hoe staat het met de biertjes? Want het wil wel eens duur zijn op zo'n bevrijdingsfestival.
0: Nou, dat viel op zich redelijk mee. In dit geval in Groningen €15,50 voor 4 munten. Dat vind ik wel een nadeel. Dan moet je dus ook minimaal 4 munten kopen. En ik wil gewoon één drankje hebben.
2: Je koopt alleen voor jezelf?
0: Met die vriendin, maar die wou alleen maar een glaasje water hebben.
2: Oké.
0: Want dat brengt me op het volgende punt. Je moet natuurlijk ook regelmatig een keer naar het toilet daar. In Groningen is dat gratis. In Assen moet je daar dus gewoon voor betalen bij het bevrijdingsfestival.
2: Op het terrein?
0: Op het terrein. Ik vind het wel een dingetje. Ja. Want ik vind naar het toilet gaan, dat moet een basisvoorziening moet dat zijn.
2: Ja, dat vind ik ook.
0: Voor iedereen. Dus.
2: Maar dan krijg je ook dat iedereen daar massaal de bosjes in duikt natuurlijk.
0: Ja.
2: En dat is natuurlijk ook niet wat je wil als organisatie.
0: Nee, klopt. Want dan moet je ook weer allemaal mensen neerzetten die daar iets mee gaan doen.
2: We blijven Nederlanders.
0: Dus ja, en we moeten toch iets te zeiken hebben. Dus laten we dat in dit geval doen. Dus ik vind gewoon toiletgebruik moet gewoon gratis zijn.
2: Eens.
0: Mooi zo. Wordt vervolgd ongetwijfeld, maar daar gaan we het later wel over hebben. Dit is Van Morrison op Radio Drenthe. En The Brown Eyed Girl.
3: Hey!

0: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl

0: Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: Hé, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
2: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De president van de Canarische eilanden wil niet dat het cruiseschip Hondius over enkele dagen aanmeert bij Tenerife. De Spaanse regering heeft daar toestemming voor gegeven, maar de president wil het voorkomen. Aan boord van het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. De president vindt dat er te weinig informatie is om de bewoners gerust te stellen. In Zürich wordt inmiddels een patiënt met het Hanta-virus behandeld. Die man was vorige maand aan boord van de Hondius. In Duitsland zijn honderden politieagenten bezig met invallen en huiszoekingen in een onderzoek tegen twee extreemrechtse jongerenorganisaties. Het gaat om de groeperingen Jung und Stark en Deutsche Jugend voran, die gewelddadige acties organiseren tegen onder andere migranten en LHBTI'ers. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben binnen de twee groepen. In de noodopvang voor asielzoekers zitten steeds meer kinderen, zegt het Kinderrechtencollectief. Het zijn er ruim 7000, blijkt uit cijfers van het COA. Dat is een verdrievoudiging in 4 jaar tijd. Volgens het collectief is noodopvang in sporthallen, hotels en asielboten slecht voor kinderen. Er is te weinig gezondheidszorg en het is er vaak niet veilig. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto-winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Het weer: in het oosten van het land regen en 10 graden. Meer naar het westen droog en wat zon, en daar een graad of 15. Morgen droog, flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
7: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
7: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
9: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
3: Radio Drenthe.
10: Koffie en Keuvel.
3: Met Wim Boer.

Swing Out Sister op Radio Rente. Dat met Breakout. Nog een uurtje koffie en keuvel op deze woensdagochtend. Met straks in de tweede half uur gaan we het hebben over oude mannen. En straks nog een paar dieren die in het nieuws zijn. En de leukste muziek die voorbij komt. Dit is Nona.

0: Tops. En dat met Walk Away Renee.
1: Wie keuvelt hier?
0: We gaan het even hebben over wat nieuwsberichtjes, wat mij dan wel opvalt in het nieuws, waarvan ik soms wel eens mijn gedachten heb van Oké, ik vind het een beetje vreemd in dit geval. Ik moet mij dan achter mijn oren krabben.
2: Ja.
0: En nog een keer lezen misschien van ja, is het eigenlijk wel normaal zoals we dit hiermee omgaan? En voordat ik... Ik wil geen mensen tegen me krijgen, maar het gaat in dit geval om de aangespoelde witsnuitdolfijn.
2: Ah.
0: Ja, okay. Nou dat gevoel
2: ik
0: heb
2: ik dacht
0: je.
2: Al, waar ga je heen? Maar de ja, witsnuitdolfijn.
0: Ik zag er gisteravond een bericht over inderdaad, dat er zijn de verzorgers van de SOS Dolfijn, die werken dag en nacht om de in Egmond aangespoelde witsnuitdolfijn in leven te houden.
2: Geweldig.
0: Dat snap ik. Inderdaad, omdat je daar je poging toe wilt doen. Alleen, hij moet opnieuw leren zwemmen. Er is dus nu 24 uur per dag wordt hij ondersteund in het bassin in een opvangcentrum in Annapolona.
2: Heeft hij een hersenschudding dan of zo gekregen?
0: Ik weet niet, maar hij kan niet meer zwemmen. Ja. Dus dat vind ik best wel lastig. Maar 24 uur per dag zit dus iemand bij hem in het water om dat, die witsnuitdolfijn weer te laten zwemmen die aangespoeld is zondag in Egmond aan Zee was het volgens mij. Ja.
2: Egmond aan Zee, ja. En waarom vind je dat ongemakkelijk? Waar zit het ongemak?
0: Het is de natuur, uiteindelijk. Als wij ieder dier wat in nood is, of wat ook maar, ja, laat het gewoon
2: gaan.
0: Gaan, uiteindelijk. Zo zit de wereld nu één keer in elkaar.
2: Ja, zit wat in. Het heeft natuurlijk twee dingen.
0: Ja.
2: Enerzijds snap ik wel dat mensen, als je over zo'n strand loopt en je ziet daar zo'n grote dolfijn, want hij is al 3 of 4 meter,
0: ja,
2: dat je echt denkt van ja, die kan je daar niet laten liggen.
0: Nee, dat snap ik. En zo'n beest naar adem hapt en dan denk ik, daar gaan we mee aan de slag.
2: Je echt een hart van steen hebben om dan de andere kant op te kijken.
0: Ja, dat is ook zo.
2: Maar als zo'n beest teruggaat het water in, dan is het natuurlijk ook weer een energie of een voedselbron
0: voor andere dieren.
2: Ander, ja, waterleven.
0: Ja, voor waterleven uiteindelijk. Dus dat is de kringloop in de natuur.
2: Die, the circle die of
0: is.
2: Life.
0: Ach, wat mooi. Ja. Nee, maar ja, het is wel zo. Je kunt hetzelfde een beetje met de bultrug Timmy. Ja. Als je ziet hoeveel geld en energie en tijd daarin gestoken is om Timmy weer ergens de Noordzee op te krijgen, want die was het spoorbijster. Zijn radar werkte niet goed meer. Zelfs in een grote duwbak is hij ingetransporteerd en vervolgens is hem vrijgelaten en nu zijn ze hem kwijt, geloof ik. Hij is verschwunden.
2: En waar denk je dat... Ja,
0: ik weet niet waar die... Nee, niemand weet waar die is. Maar dat is de inderdaad de circle of life, de natuur. Zo gaat het. Zo gaat het met mensen ook. Zo gaat het met dieren ook.
2: Nou ja, zo hadden we natuurlijk hier ook in Groningen, in de Waddenzee, Leni het Hart natuurlijk.
0: Ja.
2: Die altijd de zeehonden redden die in nood waren of aange... Hoe zeg je dat? Tegen een schip aange...
0: Een heel mooi, nobel streven in dit geval. En de huilers die dan aangespoeld werden.
2: Ja.
0: En dat soort dingen die daar werden opgevangen. Mooi. Maar ja,
2: later bleek dat al die zeehonden die hele Waddenzee leeg vraten.
0: Ja.
2: En dat het ecosysteem eigenlijk een beetje uit balans raakte.
0: Ja, alleen maar omdat je inderdaad het beste voor hebt met die dieren. Maar zo werd de natuur in één keer. En als ze helemaal uit zou stijven, dan zei ik oké. Maar op een gegeven moment, daar is ook geen sprake van.
2: Dus er is wel een grens.
0: Er is wel een grens.
2: Van de tijgers die wij beschermen in Indonesië en zo, daarvan zeg je nou oké, dat kan.
0: Ja, totdat al die plaatsen in Indonesië worden overspoeld door tijgers.
2: Ja,
0: dan denk je van, misschien toch iets anders gaan doen. Ja,
2: ja, en nu is de vraag hoe het af gaat lopen met de witsnuitdolfijn bij Egmond.
0: Ja, nou ja. Diploma A, diploma B, of denk ik nu te hard op?
2: Ik denk dat hij morgen door het gat mag zwemmen.
0: Ja, dat denk ik wel. Goed zo. Nou, ik hoop in ieder geval dat hij gauw leert zwemmen en dat ze hem lekker laten gaan in dit geval. De speed op rijden, dit is Fox on the Run.

verkoopster van zijn debuutalbum uit 2017 alweer. Deze Rick Vinken en dat met zijn Please. Straks het nieuws uit de regio, maar eerst Climie Fisher. Dit is Love Changes Everything.

0: de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Borgstee, Assen.
2: Hé, hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet. En ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
5: Scootmobiel nodig? Mobifit.
6: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
7: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
8: Het is 11:30. Sebastiaan nu met het nieuws uit de regio.
9: Goedemorgen. De kunstwerken van de Indiase kunstenares Amrita Shergill komen toch naar het Drents Museum. Door geopolitieke spanningen leek dat onmogelijk, maar volgens Robert van Lang, directeur van het Drents Museum, is het mede dankzij de Indiase overheid dat de schilderijen toch komen.
10: Door die ontzettend goede samenwerking hebben we een ieder kunnen overtuigen van dat toch dat iedereen alles in het werk zal zetten om de werken hier in Nederland te laten zien, inclusief dus de Indiase overheid. Dat is fantastisch.
9: De tentoonstelling met de werken van Shergill begint op woensdag 13 mei en duurt tenminste tot eind september. De gemeente AN Hunze gaat de komende dagen op verschillende plekken aan de weg werken. 19 wegen worden onderhanden genomen. De werkzaamheden zijn vandaag, morgen en overmorgen. Een lijst met alle werkzaamheden is te vinden op onze website rtvdrenthe.nl. Henk Eysing wordt adviseur commerciële zaken bij FC Emmen. Eerder was hij al directeur en manager commerciële zaken bij de Drentse profclub. De voornaamste taak van Eysing is het vinden van nieuwe sponsoren. Bevrijdingsfestival Drenthe heeft deze editie zo'n 25.000 bezoekers getrokken. Dat zijn er fors minder dan vorig jaar, toen trok het festival 40.000 bezoekers. Volgens de organisatie zijn daarvoor meerdere redenen, zoals dat het vorig jaar een nationale feestdag was. En ook was het weer beter. Volgend jaar komt de minister-president naar Assen, want dan wordt hier in Drenthe Bevrijdingsdag officieel afgetrapt. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe, meer op onze website rtvdrenthe.nl of in de app.
8: Dankjewel, Sebastiaan. Roland van der Zwaag met het weer.
11: Vanochtend is het nog meestentijds bewolkt. Het is een graad of 11 tot 12 bij een matige noordoostenwind. Uit de bewolking kan in het zuidoosten van Drenthe een klein beetje lichte regen vallen, maar veel is het allemaal niet. Vanmiddag wordt het al maar droger en de bewolking houdt wel stand, met in het noordwesten van de provincie een klein beetje zonneschijn en dat bij 13 graden.
12: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
13: Wij zijn Medipoint.
14: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
15: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
14: En voor de sta-opstoel van Toon.
16: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
14: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
13: Medipoint.
14: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Nu bij Dirk. Unica's jongbelegen plakken. 3,49. Lekker voordelig.
13: Medipoint.
14: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
17: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
18: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
20: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
21: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
20: Beren goed, thanks bo.
21: Social Deal, deals die je niet mag missen.
20: En actie, olifant!
19: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift, de allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
21: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.

0: Noord.
1: Radio Drenthe.
0: En Omroep Friesland.
2: We staan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Zaterdag 9 mei. Met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4.

0: Rob de Nijs en zijn banger hart.
1: Wie keuvelt hier?
0: We gaan het hebben over... Ja, nu moet ik weer voorzichtig zijn, want we hebben het over dieren natuurlijk. Dus ik moet positief blijven in dit geval. Ik ben ook wel weer benieuwd uiteindelijk. We gaan het hebben over de Rolling Stones. Er waren wat geruchten dat ze weer iets zouden gaan doen. Ze hadden al wat dingetjes gelanceerd volgens mij.
2: Snippets.
0: Ja, snippets, wacht even hoor. Ja, ik ben 61, dus je moet niet altijd met die moeilijke woorden aankomen. Okay. Snippets, dat is een...
2: Nou, dat je korte fragmentjes dropt en zo. En een beetje via Insta, via TikTok, dat soort dingetjes.
0: Oh ja, je teased de mensen.
2: Teasen,
0: een klein beetje teasen.
2: Wat jij ook de hele tijd aan het doen bent.
0: Oh ja, ik tease ook. Ja. Nou, want straks gaan we dit doen, dan goed. Er komt dus een nieuw album komt uit van de heren. Ze hebben gisteren een interview gehad met Conan O'Brien. Was op zich wel leuk om te zien. Ik heb er een paar stukjes van gezien, maar ik wil hem echt wel even terugkijken. Want het zijn wel iconen uiteindelijk, hè?
2: Ja.
0: Deze heren.
2: Daar kun je niet omheen.
0: Ze zijn in 1962...

0: 82, de spagaat, dat weet ik niet van Freddie Mercury. Of van, sorry, Freddie
1: nou,
0: Mercury.
1: Nou raak ik
0: ja, nu raak ik de kus van Mick Jagger. Dat weet ik niet, maar hij kan nog wel redelijk op het podium.
1: Ja, met van die leren broeken, cowboylaarsjes, dat doet hij nog wel.
0: Ben je dan ook benieuwd naar de muziek?
1: Ja, heel erg.
0: Ja?
1: Maar ook gewoon 82, ja, dat is echt een hele respectabele leeftijd.
0: Ja.
1: Dus als mensen dan een beetje jong blijven.
0: Mm.
1: Dat is alleen maar te prijzenswaardig natuurlijk.
0: Is ook zo. 2023, toen kwam dit uit. Ik vond het wel een dingetje toen.
1: Ja, het zit ook nog wel best wel een beetje die herkenbare Stones-stijl in.
0: Ja,
1: ja die
0: klopt.
1: Beat.
0: Ja. Maar je zegt inderdaad jong blijven. Ik had dat eerder vroeger ook wel eens, toen ik nog jong was. Toen ik een jaar of 15, 16 was ongeveer. Dan waren de ouders van mijn vriendjes, die waren dan 45 jaar. Die vond je dan toen al oud.
1: Ja, ja.
0: Die deed al oud aan. Maar nu loop je gewoon dus in je spijkerbroekje op je 82e nog over een podium.
1: Maar wat vind jij dan eigenlijk oud? Wanneer ben je...
0: Ja, de duivel is oud.
1: Ja, jij bent nu, hoe oud? 61, zei je?
0: Ja, ja.
1: En dat vind ik toch best wel jong eigenlijk.
0: Ja,
1: toch?
0: Ik
1: dan
0: ook.
1: Ben je, hoe noemt Johan, ja, onze collega Johan Derksen het altijd? De oudere jongeren. Oudere jongeren.
0: Ik ben oudere jongeren.
1: Ja, precies.
0: Ja, dat komt er volgens mij ook een beetje van Cote B af. Die hebben die term ooit een keer gelanceerd volgens mij.
1: Maar
0: dus.
1: Tegenwoordig wordt iedereen natuurlijk steeds ouder. Maar we blijven wel gezonder worden oud.
0: Ja, en ik vind het wel leuk dat deze mannen op hun leeftijd dan ook nog deze muziek maken. En aan één kant vind ik het jammer dat ze dan niet meer op tournee gaan. Want volgens mij Keith Richards die kan dat niet aan.
1: Oké. Okay.
0: Geloof ik. Misschien nog één optreden wel, maar een hele tournee dat kan niet meer. Maar ik kijk wel eens van die memes met Keith Richards, dat hij bijvoorbeeld nog zeg maar in Egypte de piramides aan het bouwen was.
1: Oh ja.
0: Zo oud is die inmiddels al. Dus.
1: Dat is heel lang geleden.
0: Dat is echt heel lang geleden, maar mooie muziek. En ja, jij had ook een favoriet nummer van de Rolling Stones, maar die stond nu bij ons in het systeem. Dus.
1: Nee, dan moeten mensen even het album Goathead Soup gaan opzoeken.
0: Dan gaan we dat doen. Nou, ik heb deze even opgezocht, met uw welbevinden.
1: Uiteraard.
0: Dus zijn Rolling Stones en Hunky Tonk.

Zo klinken als nu, zoals de Rolling Stones ook nu nog steeds zo klinken, zoals zij een jaar of 20 geleden klonken met Honky Tonk Woman was dat. Straks hoor je Pharrell Williams hier in Koffie en Keuvel met Happy, maar eerst Eros Ramazzotti. Ma che bello questo amore.

lekker vrolijk van wat. Deze Happy van Pharrell Williams. Daarmee zijn we het einde gekomen van deze aflevering van Koffie en Keuvel. Tot morgenochtend. Tot start Wall Street Shuffle. Hoi!

0: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Auw! Alweer last van pijnlijke voeten? Elke voet is anders. Met de 3D voetscan van Herkwar Sports in Hoogeveen worden je voeten geanalyseerd en bepaald welke wandelschoenen geschikt zijn. Herkwar Sports, de grootste wandelspecialist van het Noorden. Kom naar Herkwar in Hoogeveen of kijk op herkwar.nl. herkwa.nl.
5: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
5: Kurk24.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en worden nu naar Nederland gevlogen. Twee van hen hebben symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had volgens de rederij een nauwe band met een van de overledenen. Een van de patiënten gaat naar het Leids Universitair Medisch Centrum. De Hondius ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar de Canarische eilanden. De president van die eilanden probeert dat te voorkomen. Hij zegt dat hij te weinig informatie heeft om bewoners gerust te stellen. Volgens een nieuwe versie van de grondwet in Noord-Korea is er geen sprake meer van vereniging van Noord met Zuid-Korea. Ook is op de nieuwe topografische kaart, die is toegevoegd, de grens tussen de twee Korea's niet te zien. Sinds de wapenstilstand in 1953 wordt de grens zwaar bewaakt. In de grondwet staat dat Noord-Korea inbreuk op zijn grondgebied niet tolereert. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om twee groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Voetballer Ricky van Wolfswinkel zet na dit seizoen een punt achter zijn spelersloopbaan. De 37-jarige spits van FC Twente speelt de 19 seizoenen op het hoogste niveau. Hij kwam in Nederland ook uit voor FC Utrecht en Vitesse en speelde in het buitenland onder meer voor Sporting Portugal en FC Basel. Ook droeg hij twee keer het shirt van het Nederlands elftal. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig, in het westen droger, daar kan de zon doorbreken. Het wordt vanmiddag tussen de 10 en 15 graden. Morgen begint droog en zonnig, later wordt het bewolkt en dan wordt de temperatuur ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en de Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
9: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Trulease met Grenke.
12: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
11: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
12: Precies wat we nodig hadden.
11: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
10: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
13: Ik krijg een vakantiebroertje.
14: Huh?
13: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
14: Cool, wil ik ook.
15: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
16: EuropaKinderhulp.nl. Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
17: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
18: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: Radio Drenthe.
19: Anouk in de middag.
14: Met Anouk Middel.

0: Ze zijn bezig aan hun laatste tour. The Long Goodbye heet het. Maar wanneer echt hun laatste optreden zal zijn, dat is niet bekend. Ja, want She's Gonna Take It Easy. Ze plakken er namelijk steeds weer concerten bij aan. The Eagles en Take It Easy.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Nee, dit is de laatste. Ah, nog eentje. Een beetje zo.
3: Ja, zo gaat dat vaak, hè?
0: Ja.
3: Ja, ook met die musical, Soldaat van Oranje. Is ook
0: ja, dat stopt al 15 jaar, geloof ik.
3: Ja.
0: Ja. Ja, maar ergens kan ik me dat ook al voorstellen, hè? Zo'n band als The Eagles ook. Als je dan echt daadwerkelijk een punt erachter moet zetten,
3: ja.
0: Dat is wel een dingetje.
3: En je doet het ook al zo lang.
0: En
3: dus
0: zo
3: het
0: graag.
3: Het is een beetje onwennig om dan te stoppen, denk ik.
0: Ja, dus net als met de Stones die nou nog met een nieuw album uitkomt.
3: Ja,
0: hè?
3: Wel vet.
0: Hey Daphne, goedemiddag en fijn dat je er bent.
3: Ja,
0: gisteren een beetje een mooie dag gehad.
3: Ja, zeker. Ja, ik was eerst tot 1 uur bij Radio Noord.
0: Aan het werk?
3: Ja, ja, daar aan het werk. En 's middags nog even naar het Bevrijdingsfestival in Groningen geweest.
0: Ja.
3: Ja.
0: Dat zag er ook goed uit en gezellig,
3: ja,
0: zag ik.
3: Ja, was
0: inderdaad
3: heel leuk.
0: Druk ook. Ja. Enorm, ja.
3: Het was echt super druk, maar nog wel gezellig druk.
0: Ja.
3: Je hoe het allemaal doorheen lopen. Ja.
0: Hoe het allemaal bij ons in Assen was, dat kan je lezen op de site rtvdrenthe.nl. Onze Kim heeft ook prachtige foto's gemaakt. Kan je ook allemaal. Misschien spot je jezelf nog wel even. Kan je scrollen rtvdrenthe.nl. Wat gaan we vandaag op deze 6e mei allemaal doen? Nou, ik ga zo meteen praten met Thomas. Want Thomas doet mee, onze Thomas, aan een hele bijzondere wandeltocht. En jij kan ook meewandelen. En als je niet kan wandelen of wil wandelen, dan kan je het ook nog volgen op RTV Drenthe. Nou, daarover hoor je zometeen meer. Hey, ik ga bellen met Roelof, want ja, dat verdient wat uitleg, maar dat kan hij beter zelf doen. Roelof schakelt de hulplijn in omdat hij vrouwen zoekt.
3: Oké.
0: Daar
3: ben ik heel benieuwd naar.
0: Laat hem dat zelf maar uitleggen. Even na 1 hoor je Roelof. Greetje schuift ook weer vanmiddag aan. Greetje, die kreeg een vraag binnen van Willem. Een vraag via de Zoek het Uit-redactie. Willem had een vraag over Drentse erfgoed. Nou, Greetje beantwoordt hem. Er zijn natuurlijk weer dinerbonnen te winnen. Deze hele week op Radio Drenthe. Hartstikke lekker. Voor 100 euro mag je gewoon tafelen. En ja, voor iedereen die in Hoogeveen woont... je moet er rekening mee houden deze tijd... dat er zomaar eens een beeld bij jou in de straat geplaatst kan worden.
3: Oké. Okay.
0: En die verdwijnt dan ook weer.
3: Een pop-up beeld.
0: Ja, okay. Zoiets. Nou, het hoe en wat, Ellie praat je daar zo over bij. Want ze is onderweg naar Hoogeveen en ze weet het allemaal. Nou, dat en natuurlijk heel veel lekkere muziek. Ook uit onze eigen provincie. Dit is bijvoorbeeld Johnny van Wijk uit Roden.

0: Casey en de Sunshine Band en Get Down Tonight. Ja, nog een paar dagen en dan gaan we los.
1: Door de bos en door de heide, dwars door het knol.
0: Ja, je lacht al wel een beetje, Thomas Ergens. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Ja, dat dwars door het kanaal. Ik heb niet het idee dat dat gaat gebeuren, toch?
2: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Nee, niks ervan. Geen trektocht, maar wel een drie provinciën wandeltocht. En jij onder andere, uit naam van de RTV Drenthe, doet daaraan mee.
2: Nou, ik ga het hele zelf niet wandelen, maar ik ben niet zo'n wandelaar. Alhoewel, ik in het verleden natuurlijk wel een marathon gelopen
0: heb. Heel snel wandelen. Dus,
2: ja, heel snel wandelen, dat wel. Maar dit is een drie provinciën wandeltocht. De naam zegt het al, door drie provincies heen. Bakkeveen is daarin het startpunt. En daar zijn wij ook namens de drie noordelijke omroepen aanwezig. Zeg maar Friesland, Drenthe en RTW Noord. En dan maken wij een mooie uitzending rondom dat wandelevenement. Zeg maar, in het kader van 80 jaar regionale omroep.
0: Ja, samen 80.
2: Samen
0: dat
2: 80.
0: Vieren we eigenlijk een beetje dit hele jaar door met allerlei projecten. En dit is daar één van, dus die drie provincies. Wandeltocht.
2: Ja.
0: Maar dat is een bestaand iets al, hè?
2: Klopt. Dit is de 16e editie uit mijn hoofd. En ze hebben nu in ieder geval iets aangepast. Waardoor in ieder geval vanaf de 10 kilometer het door drie provincies heen gaat. Want het was eerst vooral een beetje de 5 kilometer. Die is een beetje te kort, zeg maar, om door drie provincies heen te laten lopen. Maar vanaf de 10 kilometer, dat was in het verleden ook alleen maar Friesland en een stukje Groningen. Maar die hebben ze nu verlegd, waardoor die ook door drie provincies heen gaat. Maar er zijn ook langere afstanden. Schrijf je mee, de 20 kilometer geloof ik, de 15 kilometer, 25... en de echte diehards kunnen ook nog 40 kilometer gaan lopen.
0: Jemig. Ja, dan kom je echt wel door de provincies heen.
2: Dan kom je zeker door de provincies heen.
0: Met uitgangspunt altijd Bakkeveen.
2: Ja, dat is een beetje het epicentrum van het wandelevenement. En daar zijn wij dus met de mobiele studio, zoals die ook op het Bevrijdingsfestival stond gisteren, zijn wij daar te vinden. En we draaien gewoon leuke muziek. Muziek die alles te maken heeft met de drie omroepen. Dus Friese muziek, Groningse muziek, Drentse muziek komt voorbij. En ik presenteer dat samen met Jan Dirk van Omroep Friesland. En wij ontvangen ook gasten in de studio. En er zijn natuurlijk ook namens iedere omroep is er een verslaggever die op pad is. En daar gaan we ook mee schakelen. Dus die gaat wel de wandelschoenen aantrekken.
0: Die gaat mee met de wandelaars.
2: Ja, ja, Marjolein Lauret vanuit ons in ieder geval.
0: Ja, en dan wordt er ook gewandeld voor een goed doel, hè?
2: Er wordt ook gewandeld voor een goed doel. Stichting Vivo Hond en Assistentie Hulphonden. Daar is het, wordt dit jaar voor gelopen, zeg maar. En die leiden honden op voor mensen met een fysieke beperking of een posttraumatische stresssyndroom, het welbekende PTSS, zeg maar. Want daar is geld voor nodig om die honden op te leiden. En die stichting is zeer blij dat zij uitgekozen zijn dit jaar als goede doel.
0: Mooi.
2: Om voor te lopen.
0: Groot project dus, die drie provincie wandeltocht waarbij de drie omroepen betrokken zijn.
2: Ja.
0: De uitzending begint om 12 uur 's middags. Dat is dus te volgen op Radio en TV Drenthe.
2: Ja, zeker.
0: Maar ik kan me voorstellen dat zo'n 40 kilometer niet om 12 uur begint.
2: Nee, volgens mij beginnen die al redelijk vroeg. Die beginnen volgens mij om 8:20. En om 9 uur is geloof ik een startpunt. De 25 kilometer die begint ook al heel vroeg. Maar die 10 en zo, ja, die beginnen ook al 's ochtends om 10:30. En om 2 uur is er ook een start van de 10 kilometer, zeg maar.
0: Hoe groot is dit? Hoeveel duizenden mensen doen er wel aan mee?
2: Ik heb werkelijk waar geen idee hoeveel mensen het aan mee.
0: Het klinkt heel groot.
2: Het klinkt heel groot, ja, inderdaad. We gaan het allemaal meemaken. Je kan alles volgen via rtvdrenthe.nl en via de tv natuurlijk.
0: Ja, en je kan je ook nog opgeven voor een van de routes. Als je dat nu van tevoren doet, dan scheelt je dat 1 euro inschrijfkosten. En dan kan je dus ook daadwerkelijk mee wandelen.
2: Is toch meegenomen, die 1 euro?
0: Ja, zeker weten.
2: Je alles kopje voor kopen.
0: Volgen kan je komende zaterdag dus vanaf 12 uur bij RTV Drenthe. Thomas, heel veel succes en veel plezier.
2: Ja, gaat goed komen.

Commodores, een nightshift op Radio Drenthe. Bijna 12:30 alweer. Het laatste nieuws vanuit onze provincie. Daphne Blanke praat je daar zometeen over bij. Eerst René Vroger.

0: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
1: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
0: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke, hippe merken als Harper en Eve, Garcia, Lofies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
5: Nieuw bij Marktkauf Mappen. De Marktkauf app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Mappen. Kijk op marktkaufmappen.nl.
6: Even over 1:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Daphne Blanken.
7: Goedemiddag. De kunstwerken van de Indiase kunstenares Amrita Shergill komen toch naar het Drents Museum. Door geopolitieke spanningen leek dat onmogelijk. Maar volgens Robert van Lang, directeur van het Drents Museum, is het mede dankzij de Indiase overheid dat de schilderijen toch komen.
8: Door die ontzettend goede samenwerking hebben we in ieder kunnen overtuigen van dat toch dat iedereen alles in het werk zal zetten om de werken hier in Nederland te laten zien, inclusief dus de Indiase overheid. Dat is fantastisch.
7: Ja, de tentoonstelling met de werken van Shergill is vanaf woensdag 13 mei tot eind september te zien in het Drents Museum. Henk IJsing wordt adviseur commerciële zaken bij FC Emmen. Hij is een bekende van de club. Hij was eerder al directeur en manager commerciële zaken bij FC Emmen. De belangrijkste taak van IJsing is het vinden van nieuwe sponsoren. En de gemeente A en Hunze werkt de komende dagen op verschillende plekken aan de weg. 19 wegen worden vandaag, morgen en overmorgen onder handen genomen. Een lijst met alle werkzaamheden is te vinden op onze website rtvdrenthe.nl en in de app, zoals ook het andere nieuws uit de provincie.
6: Dankjewel, Daphne. Gaan we even kijken wat het weer gaat doen. Ronald van der Zwaag, een hele goedemiddag.
9: Hoi Anouk, goedemiddag.
6: Nou, lopen de temperaturen wat op?
9: Mwah. Mondjesmaten, geen grote verdeling. Wel een verdeling tussen zuidoost en noordwest. In het zuidoosten van de provincie daar druppelt het afgelopen uren nog wat. Een klein beetje lichte regen, dat gaat er nu geleidelijk uit. Het wordt daar ook droog, daar is het nog krap aan 11 graden. In het noordwestelijk deel van onze provincie zit met een flat zonnetje. Ik heb hier wel wolken, maar de zon schijnt hier doorheen. Heb ik al ruim 13 graden. Dat zijn ook de temperaturen die de rest van de provincie vanmiddag ook wel krijgen. Er is een matige wind uit het noordoosten. Dat is een droge hoek en voorlopig blijft die wind ook uit die hoek waaien. Maar het zal mooi zijn als je even wat gaat ruimen. Dat betekent dus van noordoost naar oost. En dat gaat wel gebeuren omdat er een hoge drukgebied boven de Noordzee komt. Die gaat daar morgen ontwikkelen. Komt vrijdag en zaterdag echt tot haar recht. En dat is dan vooral het plekje opzoeken in Scandinavië. Dus dan kan die wind mooi naar het oosten. Ja, dan krijgen we meer zon en meer warmte. Dus dan gaan de temperaturen uit de kille hoek, zeg maar. Ja.
6: Maar dat is vanaf wanneer? Vrijdagavond?
9: Nou, vanavond wordt die bewolking al dunner. Dan zien we op meer plekken wat zon. De temperatuur gaat komende nacht toch wel onderuit. Op bepaalde plekken gaat het echt wel richting de 4 graden. De meeste plekken krijgen 5, 6 graden. Een zwakke tot matige wind uit het noorden. En morgen ook een noordelijke wind. Vandaar nog gematigde temperaturen. Een graadje of 13, 14 in de noordhoek. En in de zuidhoek van Drenthe ongeveer 15 graden. Dus dat is alweer een paar graden erbij. En ook morgen heb ik in tegenstelling tot vandaag overal wel wat zon. We beginnen namelijk vrij zonnig. Dan ontstaan er stapelwolken. Uit die stapelwolken valt geen regen. Morgen een droge dag. 6, 7 zonuren. Misschien wel 8 zonuren lokaal. En daardoor dus ook al iets hoger. hoge temperatuur. En vrijdag gaat die wind om naar het oosten. En dan krijgen we meer zonneschijn. En dan krijgen we ook hogere temperaturen. Gaat het zomaar eventjes richting de 17 graden. Dat is precies volgens het weerkundig boekje. En zelfs op zaterdag gaan we nog een paar graden erbij krijgen. Dus het weer zit op zich is redelijk stabiel. Vrij droog. Of we dat volgende week krijgen, nou dat ga ik niet vanuit. Maar eerst maar eens even de komende dagen genieten van droog weer met steeds meer zon.
6: Daarom, van het weekend wordt mooi wandelweer. Ik hoor het al wel.
9: Ja, dat gaat
6: dankjewel.
9: Ja, doei.
6: Het laatste stukje van je leven, dat doe je samen. Maar in Hogeveen nemen ze dat echt heel letterlijk.
4: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
10: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
11: Nu, later en altijd.
12: Ga je bijna met pensioen?
13: Ja.
12: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
13: Nee.
12: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
14: Wij zijn Medipoint.
15: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
16: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
15: En voor de aangepaste fiets van Maria.
17: En zo kan ik er weer op uit.
15: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
14: Medipoint.
15: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
14: Medipoint.
15: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een heerlijk diner voor twee
2: in Zuid-Laren.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.

0: Berendsen, Droom jij over mij vannacht?
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Ja, Ellie is vandaag op Chuck en die staat in Hogeveen. Waar precies, El?
3: Nou, goedemiddag. Ik sta midden in de Hoofdstraat en ik ga even poststapjes doen. Ziet Mark, als jij dat ook even wilt doen, dan kun je misschien zien dat wij hier bij een prachtig beeld staan. Dit is een beeld dat hier de komende maand staat. En ik heb hier Mark bij mij en Henita en die kunnen mij precies vertellen wat het is. Goedemiddag. Bij wie zal ik beginnen? Mark, ik begin bij jou. Mark, wat is het voor beeld?
4: Ja, het is een prachtig beeld wat ook de naam Blijf Nabij heeft. Het gaat over de laatste periode wanneer mensen ongeneeslijk ziek zijn. En dit beeld dat nodigt uit tot gesprek. Dat nodigt uit om voor sommige mensen een moeilijke periode om ook dichtbij te blijven wanneer we weten dat het leven het einde nadert. Dus op die manier.
3: Het is ook de naam van het project Blijf Nabij. Nou staat het beeld hier de komende maand. Waarom is daarvoor keuze zo? Een maand of heeft dat ook speciale reden?
4: Nou, het begon allemaal met een mail van Henita en Het is onderdeel van een landelijk project. Ik denk dat Anita daar heel veel moois over kan vertellen. Maar het beeld reist door Nederland. En is een maand lang op plaatsen. En deze maand, mei, is hij in Hogeveen.
3: Dan gaan we, terwijl hier jongens heel grappig doen en proberen de aandacht te trekken. Nou, er zullen maar geen aandacht aan sneeuw verder. Henita, dit is een beeld. Jij hebt initiatief nemen om dit beeld hier te krijgen.
5: Ja, samen met mijn collega's werk met een heel team om de zorg voor mensen die in die laatste levensfase verkeren beter te maken in Drenthe. Dat doen we met alle zorgorganisaties, met welzijn, met gemeenten, met alle huisartsenpraktijken. Maar we merken dat het gewoon best wel moeilijk is om in gesprek te gaan over het levenseinde.
3: Dat is ook een moeilijk onderwerp.
5: Ja, vinden mensen spannend of ze weten niet hoe ze erover moeten beginnen. En dit beeld kan helpend zijn om daar wel over in gesprek te gaan. En rond dit beeld hebben we weer meer dan 25 activiteiten in de regio georganiseerd deze maand. Van zang tot een museum die er wat aan doet. Tot dood uit de pot bijeenkomsten waar mensen naartoe kunnen en informatie krijgen van bijvoorbeeld huisarts en notaris over het levenseinde. Nou, tot tentoonstellingen, films, alles maar om mensen daar naartoe te krijgen en die drempel om over dat levenseinde in gesprek te gaan gewoon wat lager te maken. Het moet gewoon weer normaal zijn dat we met elkaar over de dood hebben. En daar

0: weer voor elkaar zorgen in de gemeenschap.
1: Ja, want er is maar één zekerheid in het leven. Je gaat allemaal een keer dood. Ja, precies. Nou wordt er vaak natuurlijk over praat op het moment dat het zover is. Dat het dichterbij komt. Maar is het niet veel verstandiger om er al vooraan te wenen en al eerder het gesprek aan te gaan?
0: Ja, dat zien we ook heel duidelijk. En er is ook onderzoek naar gedaan. Het is zo belangrijk om daar zeker een jaar, 2, 3 jaar van tevoren al over in gesprek te gaan. Omdat het niet alleen over een medisch vraagstuk gaat, maar ook over het afronden van het leven. En of dat nou op financieel gebied is of op zingevingsgebied. Het is gewoon belangrijk om daar alvast op tijd in gesprek te gaan. En niet te wachten tot laatst. Want dan moet je nog zoveel bedenken, regelen. En dan wil je eigenlijk alleen nog maar met dat afscheid bezig zijn.
1: Nou kwam je dit project tegen. Hoe heb je dit naar Nederland? Of naar Hoogveen gekregen? Want het reist heel Nederland door.
0: Ja, nou, we zijn landelijk ook goed aangehaakt bij wat daar allemaal gebeurt. Dus daar hebben ze een communicatieteam die dit weer bedacht heeft. En toen zeiden we, ja, dan moeten we hem direct naar Drenthe halen. Want wij zijn hier zo hard met elkaar aan de slag om dat gesprek over de laatste levensfase weer vorm te geven. En iedereen daarbij te betrekken. Nou ja, en daar is dit beeld gewoon een prachtig item voor.
1: Ja, een prachtige aanvulling.
0: Ja, we zien het ook echt. Als we hier op zaterdag staan op de Hoofdstraat. Nou, hoeveel mensen we wel niet een gesprek mee hebben. En wat voor mooie gesprekken eruit komen. En ook hoeveel mensen er toch worstelen met. Ja, heb ik het nou wel goed gedaan bij mijn vader of moeder? Of hadden we het niet anders kunnen doen? Ja, dat zien we nu wel gebeuren. Dus,
1: ja, ik zag net ook inderdaad de postje dat ik hier steun. Heel veel mensen die even rond het beeld lopen en even kieken. En neem vragen. En er staat ook nog een mooi gedicht aan de achterkant, volgens mij. Dat heeft denk ik ook nog een betekenis. Weet jij daar wat van?
2: Nou, het is wat de betekenis van het gedicht weet ik niet. Wat ik wel heel mooi vind, wat Anita net ook zei, dat al die activiteiten vanuit de palliatieve zorg, dat je eigenlijk wil dat voor heel veel mensen is dit een drempel die lager wordt. Hè. Voor iemand anders, wat Anita net ook mooi zei, is dat een activiteit die overal nu georganiseerd worden. En wat wij willen als gemeente, ik kreeg een heel mooi doosje, hè, waarin eigenlijk een mini-beeldje staat, maar ook met brieven van mijn collega-wethouders in bijvoorbeeld Amsterdam, hè, waar het beeld al gestaan heeft, met een soort oproep en een boodschap. En wij schrijven als Hoogeveen ook weer de gemeente die na ons komt ook weer een brief, waarbij we deze boodschap, want het viel mij ook op, in Noordoost-Nederland zijn we nu eigenlijk de eerste mooie stip op de kaart. En het beeld reist rond en gaat ook verder rondreizen. Maar precies wat u zegt, je ziet mensen komen, mensen worden. We zetten het tot nadenken. Ga nadenken of ga met elkaar het gesprek aan. Dat is allemaal goed. Maar dat beeld heeft een heel belangrijke functie. Dus dat, het is mooi dat het staat hier nog maar heel kort. Het staat hele maand mei nog bij ons in Hoogeveen. Maar het effect wat het nu al heeft, het is ook gewoon prachtig. Hè?
1: Het is een heel mooi beeld.
2: Heel mooi.
1: Wat voor mooie boodschap ga jij aan je volgende wethouder metgeven?
2: Nou, kijk, ik ben in korte tijd en wij ook mijn beide ouders verloren. In 3 jaar tijd en mijn schoonmoeder. En precies, kijk, bij mijn pa zagen we dat aankomen. Dan werk je er naartoe. En juist ook wel het persoonlijke dat je dat gesprek, hè, dat je alles hebt gezegd of dat je hebt gevraagd van heb je nog een levensles? Of, maar dat je in ieder geval precies wat het mooie werk ook is, wat de palliatieve zorggroep in de breedte doet, hè, want het is groter dan één organisatie. Ik vind het echt een hele mooie beweging. Is maar dat je zelf daar vrede mee hebt. Want ja, de dood hoort erbij, wat we net ook in het gesprek met z'n drie zeiden. En dat kun je maar één keer doen. Dus doe dat alsjeblieft op de manier die bij jou past. Dat ga ik in de brief schrijven.
1: Nou, dat lijkt me hartstikke mooie boodschap. Heb jij zelf al erover nagedacht of erover praat?
2: Waarover?
1: Over een levenseinde.
2: Ja, daar zet je dat wel tot denken. En ik ben begin 40, dus...
1: Ik wilde zeggen, je bent jong, maar nou, ook dan moet je er eigenlijk wel
2: zeker,
1: over nadenken.
2: Zeker, het is niet aan leeftijd gekoppeld. Ja, daar heb ik wel over nagedacht. En de mensen die dicht bij mij staan, die weten dat ook.
1: Dat is het belangrijkste, hè? Anita, dankjewel. Ik ga er van u dat jij er zeker over nagedacht hebt. Ja. Maar als je daarin werkt, dan zal dat wel een van de eerste dingen wezen die je daar...
0: Daar heb je het wel vaak over. Toevallig van de week met de kinderen nog over gehad. Van wat willen we dan of wat niet. En, maar toch blijft het ook altijd nog wel een beetje ver van mijn bed, show. Moet ik ook eerlijk in zijn. Want het is, ja, je schuift het gauw voor je uit. En dat moeten we eigenlijk met elkaar niet meer doen.
1: Doen voor het te laat is. Precies. Dit prachtige beeld staat de hele maand mei nog hier in de Hoofdstraat in Hoogveen. En palliatieve zorg of levenseinde. Denk erover na. Belangrijk.
3: Hé, maar Ellie, hoe ziet dat beeld eruit?
1: was ik niet ver genoeg aan de kant gaan? Nou, dan ga ik het even beschrijven. Het is een man en een vrouw die mekaars heuft vastholden. Ter ondersteuning, zeg maar, in moeilijke tijden, verheuven tegen elkaar. En de hand om mekaars heuft, om elkaar op die manier toch te steunen.
3: Ja, het is heel groot ook en echt wit. Ik denk dat het wel een paar meter is.
1: Het is menshoog.
3: Hè?
1: Wat zeg je?
3: Ik denk dat het wel een paar meter behelst gewoon in dat
1: hele hij is manshoog. Hij is ongeveer zo groot als ik ben. Dus 1,80, 2 meter, zoiets.
3: Ja, en die blijft in de Hoofdstraat staan of komt hij op andere plekken? Ja.
1: Nee, hij komt in Hoogveen, blijft hier in de Hoofdstraat staan. En hierna gaat hij weer naar een andere plek in Nederland.
3: Oké. Ellie, dankjewel.
4: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

Simon & Garfunkel en de Bokser op Radio Drenthe. Bijna 1 uur alweer. Na enen schakelt Roelof de hulplijn in. Kan jij ook doen, hè? Als je iets wil vertellen op Radio Drenthe, stuur even een appje of bel even 0592 33 11 88. Dit is Ilse de Lange, next to me.

0: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
5: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een Nederlander, een Brit en een Duitser zijn vanaf het cruiseschip Hondius onderweg naar Nederland. Ze worden met verschillende evacuatievluchten naar ziekenhuizen in Europa gebracht. Het Leids Universitair Medisch Centrum zegt voorbereid te zijn om 1 patiënt op te vangen. Duitse media melden dat de Duitse patiënt wordt opgevangen in het ziekenhuis in Düsseldorf. 2 van de 3 hebben symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking 20.000 euro aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaak is uitgesteld. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem recht. Het gaat om 2 groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Schotse wetenschappers hebben 42 verloren gewaande pagina's aan bijbelteksten gereconstrueerd. Het zijn teksten van de apostel Paulus uit het Nieuwe Testament. Ze komen uit de 6e eeuw na Christus. Monniken die bijbelteksten kopieerden, hergebruikten oude stukken perkament. Die oude stukken zijn nu na veel speurwerk teruggevonden in Europese bibliotheken en opnieuw leesbaar gemaakt. Theologen spreken van een prachtige vondst. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig. In het westen droger en kans op wat zon. Het wordt 10 tot 15 graden vanmiddag. Morgen eerst droog en zonnig, later bewolkt bij een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
10: Dames, radio zometeen een beetje harder zetten, want Roelof is misschien wel op zoek naar jou.
11: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
14: Dynamisch.
13: Maar in de winter wil ik zekerheid.
15: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
16: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
17: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
18: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
14: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
19: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
20: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
19: Ja, werkt wel.
20: Social deal, deals die je niet mag missen.
14: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
20: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
8: Radio Drenthe.
21: Anouk in de middag.
8: Met Anouk Middel.

0: Julian Lennon op Radio Drenthe. Too late for goodbyes.
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.
3: Ja, ik heb het al een paar keer geroepen. Roelof is op zoek naar dames. Roelof, goedemiddag.
4: Ja, een hele goede middag.
3: Dat moet je wel even uitleggen, denk ik, hè, dat jij een paar dames zoekt.
4: Ja, daarom. Ik heb er thuis al, heb ik er al genoeg. Dus,
3: Is dat zo? Hoeveel zitten er thuis op jou te wachten?
4: Nee, ik heb 3 dochters en een vrouw, dus ik zit al met 4 dames thuis.
3: Lekker man. Maar je wilt nog meer?
4: Nee, ja, nou, vooral bij de voetbal, bij VVO Hogeveen. Volgend seizoen willen wij de jeugddames door naar de senioren. Dan willen we een vrouw er 1 in het leven roepen. En daar hebben we wel een aantal dames nog voor nodig, dat klopt.
3: Ja, sportieve dames, die zoek jij. VV Hogeveen, had die ooit een vrouwenelftal?
4: Dat is al wel wat jaartjes geleden, ja. Okay. Maar dat hebben ze in het verleden wel gehad, dat klopt.
3: Ja.
4: En we zijn nou 3 jaar geleden zijn we begonnen met het meidenvoetbal. En nou, met de jeugd dus hebben we een meidenteam. En die gaan nou naar de senioren toe. Maar ja, nou, is een lastige leeftijd. Ze krijgen bijbaantjes. Ze gaan naar het mbo, naar het hbo. Ja, en dan sommigen hebben geen tijd meer voor het voetbal. En dan, nou ja, dan hebben we... We kunnen er nog wel een aantal gebruiken volgend seizoen.
3: Ja, want dat heb je nog niet. Je hebt nog geen senioren dames elftal.
4: Nee, nog niet.
3: Oké, en deze meiden die nu voetballen, die kunnen niet nog een jaar bij de jeugd blijven?
4: Nee, daar zijn ze dan te oud voor dispensatie. Dat kan niet meer.
3: Dus er moet echt wat bij komen.
4: Ja, dat is wel. Dat zal hartstikke mooi zijn. Ja, dan kunnen ze gewoon blijven voetballen. Dus,
3: Hoeveel meiden heb je nodig?
4: Er zijn er 7 die volgend seizoen blijven voetballen. Dus een stuk of 6, 7 minimaal. Dat zou fantastisch mooi zijn.
3: Nou, je hebt er al 3 thuis. Dus dan en je vrouw erbij 4. Dus dan hebben we nog 3 nodig, Roelof.
4: Ja, nou en jij, dan hadden we nog 2 nodig.
3: Ja, precies. Nee, maar dat is nogal wat je vraagt.
4: Ja, we zijn wel op zoek. En we willen het wel proberen uiteraard om het gewoon... Om het gewoon voor elkaar te krijgen dat iedereen gewoon kan blijven voetballen volgend seizoen.
3: Ja. Hoe ziet dat team eruit? Zijn dat allemaal meiden van 17 ongeveer dan? En hoe vaak trainen jullie? Vertel.
4: We trainen 2 keer in de week. Zijn de wedstrijden die zijn er uiteraard altijd op zaterdag. En we trainen dit seizoen maandag en woensdag. En dat zal waarschijnlijk volgend seizoen wel zo blijven. Maar ja, de trainingsindeling voor volgend seizoen moet nog gemaakt worden. Maar... In principe maandag en woensdag van 7 tot 8 trainen we altijd.
3: Ja, en iedereen kan gewoon aankomen waar je hoeft geen uitmuntende linkerbeen te hebben of wat dan ook. Iedereen is welkom.
4: Ja hoor, dat is geen enkel probleem. Het gaat bij ons vooral om de gezelligheid en om het plezier in het voetbal. En we hoeven niet allemaal Vivianne Minima's te hebben, nee. Dat is niet de bedoeling. Of niet de bedoeling. Het zou natuurlijk leuk zijn dat je een aantal hele goede spelers in je team hebt. Maar dat is geen minimale vereiste, zeg maar.
3: Maar komt Vivianne bij jullie vandaan, bij VV Hogeveen?
4: Nee, die heeft bij HZV gespeeld en De Weide in de jeugd vroeger.
3: Ah, oké.
4: Ja, tenminste, dat heb ik eens begrepen. Ja.
3: Maar ergens daar, rondom Hogeveen, hè, daar zijn wel de goede dames naar voren geplopt. Iedereen die er maar interesse voor heeft, is dus meer dan welkom. Op de site van VV Hogeveen vind je wel informatie van trainingstijden nog even rustig en zo?
4: Ja, daar hebben we een post op gezet dat we dan dames zoeken. Er staan ook de contactgegevens en zo staan er allemaal bij. Dus, en we hebben ook gewoon 2 vaste trainers op de groep. Daar ben ik er zelf één van. En mijn zwager. Dus we zijn altijd bij de groep. Met de trainingen, met de wedstrijden zijn we er altijd. En we hebben ook sinds kort een samenwerking met SC Heerenveen. Dus dan heb je gewoon ook een soort trainingsprogramma. Dat heet Vitom. Nou, daar heb je gewoon hele leuke uitdagende trainingen voor. En niet de beruchte paptrainingen, wat positiespel, afwerking en partij. Maar er zitten gewoon hele leuke uitdagende. Er zit een heel trainingsprogramma zit daarin. Dus dat hebben ze allemaal gewoon fantastisch geregeld. En daar zijn we nou mee een beetje aan het proefdraaien. En dat is op zich hartstikke leuk. Je krijgt hele leuke afwisselende nieuwe trainingen. En daar gaan we volgend seizoen doen met heel VV Hogeveen mee aan de slag.
3: Nou, meiden in Hogeveen en omgeving, meld je aan. Roelof, heel veel plezier en succes ermee.

0: Sam en Dave en Soulman.
1: De Slingerplaat.
0: Op zoek naar liedjes. We laten even het muzikale draaiboek los en we laten ons verrassen wat binnenkomt.
2: Ja, ik ben benieuwd.
0: Ik ook. We hadden het zo pas over de drie provinciën wandeltocht. Dat wordt eigenlijk al jaren georganiseerd, maar dit jaar stappen de regionale omroepen erbij in. Dat betekent dat Omroep Friesland, RTV Noord en RTV Drenthe gewoon meedoet aan die wandeling komende zaterdag.
2: Ja, hartstikke leuk. Ja, ja. Verschillende verslaggevers natuurlijk.
0: Ja, verschillende afstanden kunnen er dan gewandeld worden. Ik meen 40, 25, 20. Nou ja,
2: heel veel verschillende.
0: Ja, ook met een rolstoel. Maar het is natuurlijk een wandeltocht die door welke afstand je ook doet, door drie provinciën heen trekt. En Thomas, die hoorden we er net al over. Thomas, die is presentator zaterdagmiddag. Vanaf 12 uur kan je het allemaal volgen bij RTV Drenthe. En dat doen ze ook voor een goed doel. Hè? Ze halen geld op voor Stichting. Nee, niet Stichting Hulphond. Dus
2: Stichting
0: een andere
2: Vivelhond
0: stichting.
2: En assistentie.
0: Ja, ja. Maar die leiden op tot hulphonden.
2: Ja, zeker. Ja. Ja, en daar is natuurlijk best wel wat geld voor nodig. Dus zij zijn er heel blij mee.
0: Ja, en dat gaat allemaal gebeuren in het kader van Samen 80. Dit hele jaar vieren we een feest dat we 80 jaar bestaan als regionale omroep. En we hebben de krachten gebundeld. Dus we doen samen allemaal leuke activiteiten met de drie noordelijke provincies. Omroep Friesland, RTV Noord en RTV Drenthe. En we zijn dus zaterdag bij die drie provinciën wandeltocht. Nou, thema voor de slingerplaat. Je voelt hem dingen kan aankomen.
2: Nou, dat lijkt mij ook. Ja, plaatjes uit Groningen, Friesland of Drenthe.
0: Precies, ja. Kies er eentje. Geef één liedje door.
2: Ja, je hoeft niet één uit elke provincie, maar gewoon één zijn. Ja, ja,
0: kies eentje. Of uit Drenthe, of uit Groningen, of uit Friesland. En dan zoeken wij uiteindelijk evenveel Groningse, Drentse als Friese liedjes uit. Maar 26 in totaal, want we willen er graag een letter van het alfabet aan koppelen. En dan gaan we het grote rad met het alfabet erbij pakken, even voor twee. En dan gaan we er aan slingeren. En dan gaan we even kijken waar die eindigt. En met welke of een Groningstalig liedje, of een Friestalig liedje, of een Drents liedje. Ja. We eruit gaan. Oh, ik zie al in de app Alina die binnenkomt met U het Noorden. Dat is natuurlijk die samenwerking van Mooi Wark en Siep. Hè? Dus dan hebben we meteen een mooie combi te pakken. Dus dat zou een letter kunnen zijn op het alfabet. Maar dat is dus de opdracht van vandaag. Die drie provinciën wandeltocht is het thema. Dus kies één liedje of uit Groningen, of uit Friesland, of uit Drenthe. En dan geef hem door. 0592-33-11-88. Dan maken wij er een mooi overzicht van. Ah, ik zie dat Ria een Fries nummer doorgeeft.
2: Ja, die twa.
0: Ja, we zijn lekker bezig. Ah, nu komt Daniel Loewes. Hier kom ik weg al. Marie heeft hem doorgegeven via de app. Bellen kan ook, hè. 0592-33-11-88. Dit is Tamar. Een voet op mijn aarde.

Voor de slingerplaat zoeken wij liedjes uit Groningen, Friesland of Drenthe. En deze dame, Tamar, die komt uit Groningen. Ze zingt al wel niet in het Gronings, maar valt wel onder het kopje Groningen.

0: sale bij Marktkauf Meppen. De Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
2: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
3: Sta op, stoel nodig. Mobifit.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
5: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
6: Het is 2:30 exact. Het laatste nieuws uit Drenthe, Daphne Blanken.
7: Goedemiddag. De drie noordelijke omroepen zijn samen 80 jaar en daarom is deze zaterdag de drie provincie een wandeltocht. Deze trekt, zoals de naam al doet vermoeden, door Drenthe, Friesland en Groningen. De wandeltocht is meer dan een sportief evenement. Elk jaar wordt er een bedrag opgehaald voor een goed doel.
8: Er wordt ook gewandeld voor een goed doel. Stichting Vivo Hond en Assistentie Hulphonden. Die leiden honden op voor mensen met een fysieke beperking of een posttraumatische stresssyndroom, het welbekende PTSS, zeg maar.
7: Ja, je hoorde Thomas Eggens. Hij presenteert zaterdag samen met Jan-Dirk de Haan van Omroep Friesland de uitzending over de wandeltocht. Vanaf 12 tot 4 uur 's middags te volgen via RTV Drenthe. De kunstwerken van de Indiase kunstenares Amrita Shergill komen toch naar het Drents Museum. Door geopolitieke spanningen leek dat onmogelijk, maar volgens Robert van Lang, directeur van het museum, is het mede dankzij de Indiase overheid dat de schilderijen toch komen.
9: Door die ontzettend goede samenwerking hebben we een ieder kunnen overtuigen van dat toch dat iedereen alles in het werk zal zetten om de werken hier in Nederland te laten zien, inclusief dus de Indiase overheid. Dat is fantastisch.
7: De tentoonstelling met de werken van Shergill is vanaf woensdag 13 mei tot eind september te zien in het Drents Museum. En de gemeente A en Hunze werkt de komende dagen op verschillende plekken aan de weg. 19 wegen worden vandaag, morgen en overmorgen onder handen genomen. Een lijst met alle werkzaamheden is te vinden op onze website rtvdrenthe.nl, net zoals al het andere nieuws.
10: Dankjewel, Daphne. Het weer nog, Roland van der Zwaag.
11: Vanmiddag blijft het droog in Drenthe. De bewolking overheerst, maar vooral in het noorden van Drenthe laat de zon zich ook af en toe zien. Het is wel wat flat door de middelbare bewolking heen. Nou, het is een graad of 12 tot 13 bij een matige, een volle windkracht 4 uit het noordoosten. Vanavond volgt er wat meer zonneschijn en komende nacht gaat het echt opklaren en dan een minimumtemperatuur rond 6 graden.
10: En Daphne had het er net al over, die drie provinciën wandeltocht. Voor de Slingerplaat zijn we op zoek naar liedjes uit één van die drie provincie. Als je eentje weet, geef je hem door. 0592 33 11 88.
12: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
13: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
15: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
16: Wij zijn Medipoint.
17: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
18: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
17: En voor de aangepaste fiets van Maria.
19: En zo kan ik er weer op uit.
17: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
20: Medipoint.
17: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
20: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
20: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels. Anouk.

0: RTV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen!
2: Zaterdag 9 mei, met het verslag van de drie provinciën Wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Drenthe.

Stevens en You Drive Me Crazy. Nou, momenteel worden wij hier ook een beetje crazy. Maar alleen maar op de leuke manier, hoor. Want zoveel suggesties krijgen we binnen voor de slingerplaat. We laten zo meteen even wat horen wat binnenkomt.

0: Suzanne Freek en Dromen in Kleur.
1: De Slingerplaat.
0: Oh, we kunnen lang niet alles laten horen, en Daphne.
2: Nee, er komt zoveel binnen.
0: Maar dat is alleen maar leuk. Ik zie nu net ook nog weer Ede Staal voorbij komen. Ja, als je niet genoemd wordt, wil dat niet zeggen dat we hem niet meenemen.
2: Nee, we hebben gewoon 26 plekken. Dus.
0: Ja, dus. En je hebt nog tijd om je suggestie door te geven. Want we gaan ze allemaal bekijken. En dan pas gaan we 26 liedjes uitzoeken. Evenveel liedjes uit Groningen, uit Friesland en uit Drenthe. En dat heeft te maken met die drie provinciën wandeltocht die komend weekend georganiseerd wordt. En waar we ook bij zijn, vanaf 12 uur kun je dat volgen op RTV Drenthe. Dus we dachten, ja, is misschien wel leuk om liedjes te zoeken uit die provincie.
2: Nou, en dat vindt de rest blijkbaar ook.
0: Ja.
2: Er komt heel wat binnen, ja.
0: Dus even gewoon wat suggesties. Geke wil graag namelijk deze erop.
3: Eenmaal pad, één de Ruud. Dan komt vanzelf de wind weer van Zuid.
0: Een winnend Drents Songfestival liedje. Wind van Zuid van Melissa Meeuwissen.
2: Ja, en dan die twa met vugels, die kwam van Ria.
4: Valk je de vogels, dan kies ze versteren. Valk je de vogels, dan kies ze versteren.
0: En dan hebben we een Drentse, dan hebben we een Friese. Dan komt Vrouwtje met een Grager.
5: Ik kan van ziel, ik kan van trotten, ik kan van slika.
0: In zo'n lijstje mag Bia Buzen natuurlijk niet ontbreken. Goedemiddag met Anouk.
6: Hoi Anouk, met Henk.
0: Hoi Henk, ben jij team Groningen, Friesland of Drenthe?
6: Drenthe.
0: Oh, kom maar door dan.
6: Koos Bloemsma, Knight Rider.
0: Knight Rider. Weet je dat me dat 1, 2, 3 niet eens wat zegt, Henk? Is dat heel erg?
6: Nee.
0: Oh. Hoe kom jij hier zo bij dan?
6: Omdat ik fan ben van Koos Bloemsma.
0: Ja, ik heb in het systeem 2, 3 nummers staan van Koos. Maar Knight Rider net niet. Soldier Boy heb ik erop staan.
6: Ja, die is ook goed. Ja,
0: maar Koos komt uit Drenthe.
6: Ja.
0: Oké. Okay.
6: Daar is hij verband, dus...
0: Ja, we gaan hem erbij zetten. Dank voor het bellen, Henk.
6: Is goed, dankjewel.
0: Doei. Ja, want het hoeft helemaal niet ook dialect bezongen te worden.
2: Nee, natuurlijk niet.
0: Dus als het er maar vandaan komt. Deze man kwam heel vaak binnen.
7: Maar hier kom ik weg. Feminine leven. Ben ik met deze...
0: Daniel Loos. Hier kom ik weg. Daar kwam Marie mee. Maar Bert kwam met deze.
7: En de wind maar weet. En de wind maar
0: weet. En Ellie met deze. En ik zag nog meer andere liedjes binnenkomen. Maar zullen we gewoon één Daniel Loos liedje uitzoeken?
2: Ja, we kunnen een heel rad met zijn liedjes vullen.
0: Ja, maar dat is niet eerlijk ten opzichte van alle anderen. Dus we kiezen straks eentje. En ik denk dat we gewoon onze ogen dicht moeten doen. Oh, over ogen dicht gesproken.
8: Met mijn ogen dicht, denk ik terug aan dat tief. Dat ik veulen
0: had. En een liedje van Loos moeten prikken, wou ik zeggen. Birdie met mijn ogen dicht kwam natuurlijk ook binnen.
2: Ja, die kan ook niet missen eigenlijk, hè? Nee, en Roelie kwam dan nog met Trektocht.
9: Door de bos en door de heide, dwars door het knol.
0: Ja, dit is ook zo'n klassieke

0: doet er gewoon op. P. en Rinus kwam ook verschillende keren binnen. Even kijken, wie kwam hier ook weer mee? Ali, geloof ik, hè?
1: Ja. Het is Roy en Rinus uit Jipsing Boertzanger. Ik kan nul de behangen uit Jipsing Boertzanger. Die ging in de stad zijn studie aanvangen.
0: Ja, die wou graag appels gaan, maar ik zag via de app ook deze binnenkomen.
2: Hoes hier over snelweg, net zo hard als ik in. Hond in het bos, vrouw zit noos, mijn kinderen achterin.
0: Ja, die hoornsplas, dus we moeten denk ik ook één PRINES-liedje kiezen.
3: Ja, dat, okay? Dat is akkoord.
0: Oké. Okay. Ja. Wat gaan we nog meer doen?
3: Janning de Groot, Noorstad.
0: Oh ja.
4: En ik laat hem morgen. Ik laat hem morgen.
0: Ja, dat vindt Femi zo'n mooi liedje. En is het ook, Femi? Dus Janneke Groot zetten we er ook op. En meerdere mensen kwamen met deze combi.
5: Ik ben een Noorderling. Ik hou van het platteland. Ik ben een Noorderling.
0: Wat is dit?
3: Ja, dit is een samenwerking. Birdie, Martin en Tjeerd.
0: Ja.
3: Ja, dus dat is helemaal top. En die komt net ook weer binnen van Roelof. Maar Jaap Mulman uit Emmen, die had hem ook al ingestuurd.
0: Ja. Ja, dit vertegenwoordigt wel een beetje komende zaterdag natuurlijk, hè?
3: Stop.
0: Dus die moet er ook op.
3: Zeker.
0: Nog eentje om het af te leren?
3: Ja, deze vond ik mooi. Van Joke. Als geboren Groningse die al jaren in Drenthe woont, kies ik een Fries lied. Een Na je die van de Kast.
4: Ja, met in hoofd, ja, met in hand, als doe het door mijn mind.
0: Ja, ook zo'n klassieker. Zetten we er ook op. Hoi met Anouk.
6: Hoi met Connie.
0: Hi Connie.
6: Ik had de paden op de lanen in van Duo Karst.
0: Oh, Duo Karst? Weet je dat ik een hele lange lijst heb en nog niet één Duo Karst liedje?
6: Nee, want gisteren heb ik dit nummer nog gezongen met mijn bewoner van de Heidingen. Onder de thee.
0: Ach, wat leuk. Nou, dan moet hij erop. Dankjewel voor het doorgeven, Connie.
6: Graag gedaan. Doei. Hoi.
0: Wij sluiten de lijnen. We hebben meer dan genoeg.
3: Dit komt goed.
0: Ja, en dan gaan we het rad erbij pakken. En dan gaan we de beste slinger aan geven en kijken of we bij een Fries liedje eindigen, een Drents liedje of een Gronings liedje.

0: Treintje Oosterhuis op Radio Drenthe.
1: De slingerplaat.
0: Is het één na laatste plaatje na voor tweeën? Want waar we ermee uitgaan, geen idee nog. Je hebt het rad, ja, draai maar alvast. Ja,
2: ik was al begonnen.
0: F. De F. De F, de F, de F. Dan pak ik de F erbij. Wordt het een Gronings liedje, een Drents liedje of een Fries liedje? Want daar waren we naar op zoek. De F van Vrouwtje.
2: Ja, dat is wel grappig, hè?
0: Ja, inderdaad.
2: Ik zag het ook net.
0: Want Vrouwtje heeft deze doorgegeven.
1: De slingerplaat.
0: Mijn oud-klasgenootje, Pia Buuze. Ik kom van Ziel, Gronings plooitje.

0: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
5: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
6: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
5: Borgstee, Assen.
7: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizhia en Dnipro kwamen onder vuur te liggen. De Russische aanvallen komen tijdens een eenzijdig staakt het vuren van 24 uur. Dat was afgekondigd door de Oekraïnse president Zelensky. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en naar Nederland gevlogen. Twee hebben symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. De president van de Canarische eilanden wil snelle gesprekken over het schip met de Spaanse premier Sanchez. Van Spanje mag het aanmeren bij Tenerife, maar de eilandspresident is daar tegen. De topman van luchtvaartmaatschappij Ryanair wil 's ochtends op luchthavens een verbod op het schenken van alcohol. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens O'Leary bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Voor horecagelegenheden op luchthavens gelden andere regels dan voor reguliere bars en cafés. Vooral de vluchten van Groot-Brittannië naar Ibiza, Alicante en Polen worden regelmatig verstoord door dronken passagiers. Justitie eist tegen de vader van drugscrimineel Bolle Jos 7 maanden cel voor witwassen van drugsgeld. Volgens justitie kreeg hij zeker 1 kostbaar horloge van zijn zoon en kan dat als witwassen worden beschouwd. De vader spreekt de beschuldiging tegen. De zaken tegen de moeder en de zus van Bolle Jos zijn uitgesteld. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon. In het oosten en zuidoosten bewolkt en wat regen. Het is 13 tot 16 graden. Vanavond en vannacht overal opklaringen, vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen droog en zonnig, dan wordt het 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Lekker uit eten op kosten van RTW Drenthe, dat kan. Luister zo meteen maar.
11: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
12: Oh yeah.
11: De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
14: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
15: Oh, wat betekent dat voor mij?
14: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
15: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
14: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
15: En moet ik verder nog ergens op letten?
14: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
13: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
8: Radio Drenthe.
16: Anouk in de middag.
8: Met Anouk Middel.

0: Detroit Emeralds en Feel the Need.
1: Lekker uit eten.
2: Met Radio Drenthe.
0: Dinerbonnen te winnen. En niet zomaar een bonnetje. Nee, voor 100 euro mag je gewoon lekker dikke dakken.
3: Nou, dat lukt wel, denk ik.
0: Nou, lekker, dan smaakt het nog weer lekkerder als je niet hoeft te betalen, toch?
3: Nou, dat denk ik ook.
0: Ja. En lekker eten is altijd goed. Weet jij al wat je gaat eten vanavond?
3: Ja, ik heb nog curry over van gisteren.
0: Oh, lekker.
3: Ja, met een beetje naambrood en rijst.
0: Lekker. Een beetje pittig?
3: Zeker, ik doe er nog extra sambal overheen.
0: Oh, echt?
3: Ja, ik hou van heel
0: pittige
3: erg pittig
0: eten.
3: Ja.
0: Ja.
3: Jij?
0: Ik eet worteltjes en vis vanavond. Okay.
3: Ja. Heel anders.
0: Ja, totaal iets anders. Ja, nou ja, altijd wel lekker op zijn tijd. Verscheidenheid qua maaltijd.
3: Ja.
0: Dinermonden, daar maak je kans op. Vandaag en morgen ook nog. En overmorgen ook nog zelfs. Want dat geven we 4 keer op een dag weg. En dit is ook weer het moment. Hoe kan je ze winnen? Nou, goed luisteren. Want ik ben met Marietje in de keuken gedoken. En ja, Marietje is van de culinaire hoogstandjes. En die weet echt van alles. En ik, ja, ik doe maar wat. Je hoort het al, worteltjes. Worteltjes en vis. Maar Marita, die pakt soms echt wel uit. En die gebruikt soms ook termen waarvan ik denk, ja, hallo, doe even gewoon, zeg even gewoon wat het is.
3: Ja.
0: Maar goed, als jij haar wel begrijpt, dan maak je kans op zo'n dinerbon. En dan kan je naar de studio bellen, 0592-3311-88. Ik ga het gewoon maar laten horen. Ja, Marietje heeft weer wat gevonden, hoor. Komt-ie. Oeh, lekker rollade vanavond met een beetje jus.
4: Mm.

0: Het is niet anders.
1: Heeft het opeens over flankee? Nou,
2: ik heb geen idee.
1: Nee, ik wist het ook niet. Ja, ik heb me laten bijpraten, dus ik weet het nu wel. 0592 33 11 88. Wat bedoelt Marita? I can hear

0: nieuwste van New Diamond, Wild at Heart.
1: Lekker uit eten.
0: Met Radio Drenthe. Oké, Daphne eet een curry. Ik eet worteltjes met vis. En Ina, goedemiddag. Wat eet jij vanavond?
2: Ja, goedemiddag. Wij eten een spetzel.
0: Oh, dat moet je uitleggen.
2: Dat is heel wat anders, hè? Ja. Daar hebben we in Duitsland een keer gehad. Ja, het is een soort pasta, maar dan van een soort ei. Van de ei, zeg maar.
0: En hoe ziet het eruit dan?
2: Ja, gewoon net zo'n beetje spaghetti sliertjes.
0: Oh, wel sliertjes.
2: Ja, met kip en champignon, ui, kruidvers erin.
0: Ach, wat lekker.
2: Wij vinden het echt heel lekker. Dus wel heel wat anders, maar ja.
0: En dat smaakt wel een beetje pasta-achtig.
2: Ja.
0: En hoe heette dat nou, zei je?
2: Spetzel.
0: Spetzel, heb jij er wel eens van gehoord, Daphne?
3: Nee, nog nooit.
0: Spetzel, wat leuk, Ina.
2: Ja.
0: En dat kan je gewoon bij de supermarkt halen? Of moet je naar een speciaalwinkel?
2: Nee, we halen het uit Duitsland.
0: Oh.
2: Heel af en toe hebben ze het bij de, ik weet niet als ik een supermarkt mag noemen, maar met die gele letters.
0: Geel en blauw?
2: Daar hebben ze het af en toe ook te koop. Maar meestal halen we het uit Duitsland.
0: Oké, nou klinkt goed in ieder geval. Wellicht kan jij op kosten van RTV Drenthe lekker uit eten. Als jij weet waar Marietje het over heeft, ik ga het nog even laten horen. Oeh, lekker rollade vanavond met een beetje jus. Mm. Oh,

0: Maar goed, ja, het is niet anders.
1: Waar heeft zij het over?
2: Ja, het is een bijgerecht.
1: Ik kreeg suggesties binnen van stukken vlees, van witvis, van speculaas. Allemaal zo. Maar hoe weet jij dat dit een bijgerecht is?
2: Heel eerlijk?
1: Ja?
2: Ik heb gegoogeld. Ik denk, dat is een Drents woord. Ik denk, dus daar heb ik het op gegoogeld, want ik kon het echt niet. Maar,
1: nee. Ja. Nou, nu weten we dus dat ik bij mijn vis misschien wel wat flanké ga gebruiken. Ja, geen idee.
2: Een beetje sla erbij.
1: Ja.
2: Klinkt heel
1: deftig,
2: toch?
1: Ja, precies. Ja. Nou, jij hebt een lekker maal voor vanavond en je kan lekker op kosten van RTV Drenthe uit eten. Genieten van Ina.
2: Top, dankjewel.
1: Fijne dag, hè. Doei, doei.
2: Ja,
1: zelfde. Zometeen bij René worden weer dinerbonnen weggegeven. Dat zal tegen over 2 uurtjes ongeveer zijn. Dit is Doe Maar op Radio Drenthe.

UB40 en Higher Ground. Alweer bijna 2:30. Oh, nog een half uurtje, dan zit het er alweer op. Dan gaat René alweer verder. Maar we hebben nog een hartstikke leuk half uurtje voor de boeg, waarbij zometeen eerst Daphne Blank en je bijpraat over het laatste nieuws uit de provincie. Na Eric Clapton, Forever Man.

0: vallen op
1: Blijenberg.nl.
2: Oh, die van die deuren.
1: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leadwinkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leadsjeans.nl.
4: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
5: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
6: Ja, ik lig al uren wakker.
5: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
7: Lekker slapen. Dekker slapen.
8: Dekkerslapen.nl.
9: Ja, wederom exact 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Daphne Blanke.
10: Goedemiddag. De drie noordelijke omroepen zijn samen 80 jaar en daarom is deze zaterdag de drie provinciën wandeltocht. Deze trekt, zoals de naam al doet vermoeden, door Drenthe, Friesland en Groningen. En de wandeltocht is meer dan een sportief evenement.
11: Er wordt ook gewandeld voor een goed doel. Stichting Vival Hond en Assistentie Hulphonden. Die leiden honden op voor mensen met een fysieke beperking of een posttraumatische stresssyndroom, het welbekende PTSS, zeg maar.
10: Ja, je hoorde Thomas Eggens. Hij presenteert zaterdag samen met Jan-Dirk de Haan van Omroep Friesland de uitzending over de wandeltocht. Vanaf 12 uur tot 4 uur 's middags te volgen via RTV Drenthe. En de kunstwerken van de Indiase kunstenares Amrita Shergill komen toch naar het Drents Museum. Door geopolitieke spanningen leek dat onmogelijk, maar volgens Robert van Lang, directeur van het Drents Museum, is mede dankzij de Indiase overheid dat de schilderijen toch komen.
12: Door die ontzettend goede samenwerking hebben we in ieder kunnen overtuigen van dat toch dat iedereen alles in het werk zal zetten om de werken hier in Nederland te laten zien, inclusief dus de Indiase overheid. Dat is fantastisch.
10: En de tentoonstelling met de werken van Shergill is vanaf woensdag 13 mei tot eind september te zien in het Drents Museum. En de gemeente A en Hunze werkt de komende dagen op verschillende plekken aan de weg. 19 wegen worden vandaag, morgen en overmorgen onder handen genomen. Een lijst met alle werkzaamheden is te vinden op onze website rtvdrenthe.nl, net zoals het andere nieuws uit de provincie.
13: Dankjewel, Daphne. Roland van der Zwaag nog met het weer.
14: Vanmiddag blijft het droog in Drenthe. De bewolking overheerst, maar vooral in het noorden van Drenthe laat de zon zich ook af en toe zien. Het is wel wat flats door de middelbare bewolking heen. Nou, het is een graad of 12 tot 13 bij een matige, een volle windkracht 4 uit het noordoosten. Vanavond volgt er wat meer zonneschijn en komende nacht gaat het echt opklaren en dan een minimumtemperatuur rond 6 graden.
13: Wat hebben hunebedden en eucalyptus met elkaar te maken? Nou, meer dan je denkt, hoor je zo.
15: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
16: Oh, wat betekent dat voor mij?
15: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
16: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
15: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
16: En moet ik verder nog ergens op letten?
15: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
17: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
18: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
19: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
18: Voor pallets van 100 kilo?
19: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
20: Tijd voor gesponsorde vacatures.
17: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
21: Je zou je

0: Het is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
1: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.

0: RTP Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen!
2: Zaterdag 9 mei, met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Drenthe.

0: op Radio Drenthe. Van de Beach Boys.
1: Zoek het uit.
0: Ja hoor, daar is ze weer, ons Greetje. Goedemiddag, Greetje.
2: Goedemiddag.
0: Ja, elke woensdag duiken we in een vraag van een luisteraar bij onze rubriek Zoek het uit. Drenthe staat natuurlijk bekend om tradities. Hè? Schaapskuddes, bloemencorso, wat hebben we allemaal. Heel veel culturele tradities. Maar hoe zit het eigenlijk met culturele tradities van mensen die van buiten Nederland komen? Zijn die dan ook onderdeel van het Drents erfgoed? Dat is een vraag die binnenkwam, hè?
2: Ja, klopt. Ja. De vraag die Wim Burgraaf instuurde. Het was naar aanleiding van een overzichtje wat we op onze website hadden van Drents immaterieel erfgoed, of immaterieel erfgoed in Drenthe. Mm-hmm. En hij merkte daarbij op, terecht, van... Goh, ik mis wat dingen die met name uit de Molukken...

0: zijn echt gebruiken die met de komst van de Molukse gemeenschappen naar Nederland zijn meeverhuisd en die hier worden doorgegeven.
1: Want wanneer is iets immaterieel erfgoed?
0: Ja, volgens het kenniscentrum gaat het er dan om dat een traditie echt actief wordt beoefend. Het wordt doorgegeven aan de volgende generatie bijvoorbeeld. En dat het ook echt van betekenis is voor een gemeenschap. En ja, doordat mensen het blijven doen en delen, is het iets wat echt levend blijft.
1: Ja, en kan je voorbeelden geven van zo'n Molukse traditie dan in Drenthe?
0: Een van de eerste die ik tegenkwam, een mooi voorbeeld, dat zijn de traditionele Molukse geneeswijzen. Onder andere in Assen worden die ook doorgegeven. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kennis over kruiden, bepaalde soorten massages en rituelen om het lichaam in balans te brengen.
1: Oké. En wat voor dingen moet ik me daarbij voorstellen dan?
0: Ja, ze zijn er geloof ik al iets over eucalyptus. Hè? Het gebruik van kruiden en olie en ook kruidnagel, nootmuskaat en eucalyptus dus. Die worden verwerkt in massages, stoombaden en daar maken ze zalfjes van. En die behandelingen die worden bijvoorbeeld ook gebruikt rond specifieke momenten. Zoals bijvoorbeeld na een bevalling, hè, om het herstel te ondersteunen.
1: Oké, dat wordt overgedragen dan. Dat klinkt niet dat je dat zomaar uit een boek haalt dan. Of dat mag niet, of dat gebeurt niet.
0: Dat weet ik niet, maar over het algemeen wordt dat gewoon van generatie op generatie doorgegeven.
1: Ja. En hoe zit het dan met de Molukse wijken bij ons in Drenthe? Is dat erfgoed?
0: Ja, dat is ook erfgoed. Dat is de wijkcultuur, noemen ze dat. Dat is zo'n 60 jaar geleden ontstaan toen Molukse gezinnen in speciale woonwijken werden gezet. Omdat terugkeer naar de Molukken niet mogelijk bleek voor hen. Mm-hmm. En in Assen, Hogeveen en natuurlijk in Bovensmilde zijn die wijken echt uitgegroeid tot hechte gemeenschappen.
1: Ja, wat maakt zo'n wijk nou zo bijzonder? Want dat zijn ze, het zijn hele bijzondere wijken.
0: Ja, volgens die erfgoedlijst gaat het dan vooral over de sterke onderlinge verbondenheid, saamhorigheid, gastvrijheid en familiebanden die daar ook erg centraal staan. Mm-hmm. En ja, juist die gedeelde waarden en gebruiken vormen de kern van die traditie.
1: Ja, mooi. En wat voor Molukse tradities staan er dan nog meer op die erfgoedlijst?
0: Pin me even niet vast op de uitspraak. Maar een mooi voorbeeld is het eten van papeda. Dat is een gerecht op basis van sago. En sago is dan weer een zetmeelproduct wat komt uit de merg van de stam van de sago-palm. Dus die groeit hier ook niet, die groeit op de Molukken. Dat papeda heeft een kleverige structuur en wordt op een hele specifieke manier gegeten. Want je laat het van een stokje glijden en je slurpt het op.
1: Ik snap hier niks van.
0: Nee.
1: Het is geen brood dus?
0: Het is een soort pap.
1: Een papje?
0: Een soort papje.
1: En dat laat je van een stokje glijden?
0: Ja. Je laat het van een stokje glijden en dan wordt het opgeslurpt. En in Hogeveen is bijvoorbeeld de groep Kaum Ama Ama. Dat is een praatgroep voor Molukse mannen. En daar houden ze dit soort tradities ook levend. En ze delen ervaringen die ze hebben met over vroeger. Als je het hebt over oudere mensen, over vroeger. En die delen ze weer met de jongere generatie. En ook het eten van de papeda speelt daar een grote rol in.
1: Oké, dus dan hebben we papeda, het eten daarvan. We hebben de wijken die zo mooi centraal zijn.
0: Ja.
1: En de geneeswijze heb je natuurlijk genoemd, die kruiden.
0: Er komt er nog eentje bij, dat is de Pencaksilat. Dat is een krijgskunst, een soort vechtsport, zeg maar, uit Indonesië, die ook in Drenthe nog wordt beoefend op verschillende sportscholen. Volgens mij in Hogeveen en in Emmen wordt daar nog les in gegeven ook. Dat is een combinatie van zelfverdediging, beweging en ritueel en veel aandacht voor respect en discipline.
1: Ja, Pencaksilat, inderdaad. Ik had vroeger ook een jongetje in de klas die daaraan deed. Kijk. Heel sierlijk is dat dan. Mm-hmm. Maar dat is dus ook erfgoed.
0: Ja, binnen de Molukse gemeenschap wordt dat echt gezien als een manier om culturele waarden en ook geschiedenis door te geven aan, ik zei het al, die jongere generaties. Ja. Om het levend te houden, dat is echt belangrijk.
1: Gaan we even naar boven, daar waar het begon, de vraag van Wim.
0: Ja.
1: Horen Molukse tradities bij het Drents erfgoed? Dat was eigenlijk de vraag.
0: Ja, nou, ik zou zeggen ja, want er bestaat niet zoiets als een lijst met enkel Drents erfgoed. Dus je hebt het over erfgoed, wat zich afspeelt, wat doorgegeven wordt in Drenthe, binnen de Drentse gemeenschap, binnen de Molukse gemeenschap in Drenthe. Dus ik zou zeggen ja,
1: Okay. Zeker. Gijtje, dankjewel voor het uitzoeken. Vragen zijn weer welkom.
0: Altijd.
1: Mail ze naar zoekhetuit@rtvdrenthe.nl. Graag tot volgende week.
0: Zoek het uit.

En Could It Be Magic? Bijna 3 uur alweer. Zometeen, om te beginnen, een uur lang lekkere muziek uit de jaren 60 en 70 in de studio Steenbergen. En later vanmiddag zijn ze weer te winnen, hè? Die dinerchecks, ter waarde van 100 euro, maak je gewoon een hele week.

0: mobiel nodig? Mobifit.
1: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
2: Ja, ik lig al uren wakker.
1: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
0: Dekkerslapen.nl. Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
4: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Aan tafel!
6: Zo.
7: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
6: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
7: Heb je een nieuwe vriend, oma?
6: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
8: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
4: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
10: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat er een akkoord tussen Amerika en Iran in de maak is. Iran zou bereid te zijn te stoppen met het verrijken van uranium, en in ruil zou Amerika sancties willen opheffen en bevroren Iraanse tegoeden willen vrijgeven. 2 evacuatievluchten zijn vanuit Kaapverdië vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. 2 van hen hebben acute symptomen van het Hantavirus. De 3e passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk is overleden aan het virus. Het schip ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. Ocean White, de Nederlandse rederij, heeft gevraagd om daar zaterdag aan te meren. Volgens de Spaanse gezondheidsminister mogen passagiers die geen symptomen hebben doorreizen naar hun eigen land. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizjzja en Dnipro lagen onder vuur. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens de Britse krant The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. De topman van de luchtvaartmaatschappij Ryanair wil een verbod op het schenken van alcohol op luchthavens in de ochtend. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens hem bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon bij 13 tot 16 graden. In het oosten en zuidoosten bewolkt en af en toe regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Dit was het NOS Journaal.
11: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
12: Oh, wat betekent dat voor mij?
11: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
12: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
11: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
12: En moet ik verder nog ergens op letten?
11: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
13: Hey Remo!
14: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
15: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
13: Hey Remo!
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
15: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
16: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
17: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel. Voor iedere klus de ideale bus.
5: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
18: Radio Drenthe.
19: Studio Steenbergen.
18: 60s and 70s.
19: Met René Steenbergen.

0: Het was destijds de derde in een rij van vijf op één volgende Amerikaanse nummer 1 hits. Nou, dan kun je wel wat, hè. Het waren Diana Ross en de Supremes en Come See About Me.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Ja, we maken het wel regelmatig mee, hè. Een Motown-opening van het 60s en 70s uurtje. Zo vandaag ook weer. Dat is meteen een goed begin, zeg nou zelf. Woensdag 6 mei 2026 is het. Goedemiddag allemaal en van harte welkom bij het muzikaal meest interessante uurtje op Radio Drenthe. Laat ik het gewoon maar weer een keer zeggen. Wat maakt mij het uit? De 60s en de 70s die staan weer centraal tussen nu en 4 uur. Met het komend uur onder andere muziek van Elvis Presley. En ook de T-set.

centraal staat, dat is vandaag de top 40-lijst van 6 mei 1978. En aan het eind van dit uur weer een jukebox met daarin twee klassiekers van de Rolling Stones. Hé, hoe zit dat? Het is trouwens sowieso een beetje Rolling Stones-middag in dit programma, maar dat leg ik je allemaal later wel uit. Hier is deze van Creedence Clearwater Revival.

Peter Tettero en zijn vrienden, oftewel de T-set. En My Bellamy, ja, de T-set is 3:15, is een beetje theetijd. Dus dan is dit wel een goede muzikale begeleiding daarbij. My Bellamy en daarvoor nog Up Around the Band van Creedence Clearwater Revival, waar ik meteen een hartstikke leuke appje over kreeg van Lientje. Die zegt: ik was 13 toen ik Up Around the Band hoorde uit de speaker van het zwembad. Ik stond op de hoge duikplank en ik was meteen Creedence fan. Nou, dat is toch mooi, hè? Ja, zo kan het soms gaan. Soms weet je dat soort dingen nog perfect. Leuk, dankjewel voor je berichtje. We gaan weer eens even de tijdmachine in. Want 6 mei op de kalender, wat is er zoal gebeurd in de geschiedenis? Nou, het was deze dag in 1960 dat Elvis Presley in de Radio Recorder Studio in Hollywood zit en daar de laatste hand legt aan de soundtrack voor zijn nieuwe film G.I. Blues. En een van de liedjes die hij op die dag opneemt, dat is deze. Oh.

Pocket Full of Rainbows dus, uit de film G.I. Blues. Daarin zingt Elvis trouwens in totaal 10 nieuwe liedjes. En op deze dag in 1967 wordt Waterloo Sunset van de Kinks uitgebracht.

0: dit prachtige liedje bereikt in de zomer van 1967 de eerste plaats in onze top 40. Dan even een stukje sport. Een legendarische dag voor Feyenoord op deze dag in 1970.
1: Feyenoord heeft voetbalgeschiedenis geschreven in het San Siro stadion in Milaan. Waar de Rotterdammers met de Schotse kampioensclub Celtic uit Glasgow streden om de Europa Cup. Voor het eerst in de 15 jaar van het Europese cupvoetbal had een Nederlandse ploeg zich de sterkste getoond. Daarmee heeft Feyenoord voor zichzelf en voor het Nederlandse voetbal grote roem vergaard.
0: Ja, geen woorden maar daden. En dan naar deze dag 1971. Dan krijgen Ike en Tina Turner in Amerika een gouden plaat voor deze klassieker.

Ja, vaak dan onrechte Rolling on the River genoemd, maar officieel heet het natuurlijk Proud Mary. Het is de enige gouden plaat voor Ike en Tina Turner in de Verenigde Staten. Het nummer is trouwens geschreven door, John Fogerty van Creedence Clearwater Revival. Zo cirkelt hij weer rond. Origineel van Creedence Clearwater Revival bereikt in 1969 de tweede plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En dan nog even naar deze dag in 1978. Ja, dat is een bijzondere. Dan komt deze ultieme Nederlandse truckersong binnen op nummer 25 in de top 40. Nee.

Natuurlijk met de vlam in de pijp van Henk Wijngaard. Nou, deze dag in 1978 komt hij dus binnen in de top 40. De week daarvoor is hij al alarmschijf geweest bij Veronica. Het wordt een dikke hit. Met de vlam in de pijp weet uiteindelijk de 6e plaats in de top 40 te halen. Ja, dan zitten we toch al ongemerkt sowieso in die top 40 geschiedenis. Dan pak ik er weer een oude lijst bij. En dat is vandaag de top 40 van 6 mei 1978. En daaruit hoor je willekeurig gekozen 3 grote hits op een rijtje. Met zometeen Boney M en The Rivers of Babylon. Daarvoor de band van Paul McCartney, Wings and With a Little Luck. En eerst is hier Cloud en Substitute.

0: Paradijs en gratis parkeren. Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
3: Ja, ik lig al uren wakker.
2: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
4: Lekker slapen, Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
6: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
7: Het is zo goed als 3:30. Dit zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. We beginnen met sport, want zijn naam stond niet in het rijtje spelers waarmee FC Emmen onderhandelt over een nieuw contract. Maar toch is er een kans dat Julius Kade ook volgend jaar in het rood-wit-rood speelt. De club is in gesprek met de zaakwaarnemer van de Duitser over een langer verblijf. De drie noordelijke omroepen zijn samen 80 jaar en daarom zenden we aanstaande zaterdag de drie provinciën wandeltocht uit. En die wandeltocht trekt, zoals de naam al doet vermoeden, door Drenthe, Friesland en Groningen. Het is allemaal te volgen tussen 12 en 4 op radio, tv en ook op internet. En de gemeente A. en Hunze werkt de komende dagen op verschillende plekken aan de weg. 19 wegen worden vandaag, morgen en overmorgen onderhanden genomen. De lijst met alle werkzaamheden is te vinden op onze website rtvdrenthe.nl. En daar vind je natuurlijk nog veel meer nieuws. En dan het weer, Roland van der Zwaag.
8: Vanmiddag blijft het droog in Drenthe. De bewolking overheerst, maar vooral in het noorden van Drenthe laat de zon zich ook af en toe zien. Het is wel wat flats door de middelbare bewolking heen. Nou, het is een graad of 12 tot 13 bij een matige, een volle windkracht 4 uit het noordoosten. Vanavond volgt er wat meer zonneschijn en komende nacht gaat het echt opklaren en dan een minimumtemperatuur rond 6 graden.
9: Van Safa.
10: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
9: En voor de sta-opstoel van Toon.
11: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
12: Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
10: Dynamisch.
13: Maar in de winter wil ik zekerheid.
9: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
14: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
12: Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: TrueLease met Grenke.
16: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
15: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
16: Precies wat we nodig hadden.
15: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
18: Studio Steenbergen.
19: 60s en 70s.
18: Met René Steenbergen.

0: Bij Radio Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een heerlijk diner voor twee.
2: In Zuid-Laren.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

ik hoop dat jij aan de andere kant van de radio denkt... oh ja, leuk, ik was me een beetje vergeten... maar leuk dat dat op de radio weer eens een keertje tevoorschijn komt. Nou, zo moest ik ineens... een tijdje geleden draaide ik Yellow River van Christy. Misschien heb je het meegekregen, hè? Grote klassieker uit, wat was het, 69 of zo, hè? Britse band, Christy, en ja, nou ja, om ze nou een eendagsvlieg te noemen... dat is niet helemaal waar, maar... Het is wel zo, als je ze hoort, is het met Yellow River. Maar ze hadden nog een hartstikke leuk liedje. En daarmee hadden ze in 1972 best wel een aardige hit in Nederland. En toch hoor je het nooit meer. Nou ja, die theorie die werkt bij mij als een soort van muzikale rode lap op de muzikale stier. En dan vind ik dat alleen maar weer reden genoeg om zo'n liedje weer eens tevoorschijn te trekken. Ken je deze nog? Vast wel. Iron Horse, dit is Christy.

altijd goed om iets te draaien van The King of Rock'n'Roll, Elvis Presley met Suspicious Minds en ook nog Christy met Iron Horse. Ja, ik zei het aan het begin van dit uur al, het is een klein beetje Rolling Stones middag in dit programma. Dat heeft alles te maken met nieuw materiaal dat er aan zit te komen. Nieuw album, de eerste muzikale tipjes daarvan, die zijn inmiddels opgelicht. Nou, daar gaan we het zo meteen even na 4 uur. Wat diepgraven erover hebben. Maar ik dacht, het is ook aardig om de jukebox even in het teken van de Rolling Stones te zetten. Want wat wil nou het geval? Ja, als je een band bent die zo lang bestaat, dan is er elke dag wel weer een nieuwsfeitje. Maar het is op deze dag in 1965 dat Keith Richards en Mick Jagger op hun hotelkamer bezig zijn met nieuwe liedjes. En midden in de nacht krijgt Keith Richards een idee voor een fantastisch gitaarloopje. En dat idee wordt de basis voor een van hun allergrootste hits. Nou, wat is nou het meest herkenbare gitaarloopje uit de muziekgeschiedenis? Dat is natuurlijk Satisfaction van de Rolling Stones. Dus min of meer ontstaan, hè, de basis daarvoor op deze dag in 1965. Nou, het wordt een joekel van een hit, ook hier in Nederland. En nog altijd, ruim 60 jaar later, sluiten de Stones hun concerten er altijd mee af. I Can Get No Satisfaction. Ik dacht, nou, dat is een goede aanleiding om twee van dat soort nummers in onze jukebox tevoorschijn te halen. Dus dat betekent dat ik het muntje erin ga gooien. En dan hoor je zo meteen, weet je dat er eigenlijk wel lekker op aansluit, Jumping Jack Flash. En eerst, zoals gezegd, het meest herkenbare gitaarloopje uit de geschiedenis. Dit is Satisfaction.

0: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
5: Beleef de vierde editie van de TT City Run op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanuit Kaapverdië zijn twee evacuatievluchten vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. Twee van hen hebben acute symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk aan het virus is overleden. Het schip mag nu van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. De Nederlandse rederij Ocean White wil daar zaterdag aanmeren. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat er een akkoord tussen Iran en Amerika in de maak is. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim €100.000 van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking €20.000 aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaken zijn uitgesteld. Bijbeldeskundigen uit Schotland hebben ruim 40 verloren gewaande bijbelpagina's teruggevonden. Het zijn stukken van de brieven van Paulus. Het eeuwenoude bijbelmanuscript is opnieuw bij elkaar gezocht en leesbaar gemaakt. De pagina's zijn nog niet te bekijken voor het grote publiek. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon en in het oosten en zuidoosten bewolkt met wat regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen overdag droog en zonnig bij 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
11: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
12: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
11: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
13: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
14: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
8: Radio Drenthe.
15: Studio Steenbergen.
8: Met René Steenbergen.

0: Op één dag vliegen, dit is het ook weer zo'n ultiem voorbeeld van Owen Paul en My Favorite Waste of Time.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Nou, alles behalve een eendags vliegen is onze Daphne.
3: Hey.
0: Ja, kijk, je bent natuurlijk wel onze nieuwste aanschaf. Maar hopelijk wordt het geen eendagsvliegcarrière.
3: Nee.
0: Ik denk dat dat
3: nou,
0: wel een beetje...
3: Nou, ik ben er morgen weer.
0: Kijk, nou hier,
3: dus
0: daar gaan we al.
3: Dus dan is ik even twee.
0: Ja. Hé, hey, Daf, ons dinerspelletje is een groot succes. Gaan we straks weer spelen.
3: Zo,
0: ja, weer een etentje weggeven, maar... Je kent mij inmiddels, ik ben een muziekfreak... en de hele muziekwereld heeft het al een dag over niks anders dan...
3: De Rolling Stones.
0: De Rolling Stones, ja. Zomaar ineens. Ja, dat was al een soort teasercampagne, hè, ja. Hoe dat dan heet. Zo van die plaagstootjes, dat de hele wereld denkt... Hè, waar gaat het over?
3: Ja, je voelt het al een beetje borrelen.
0: Het lijkt iets met de Rolling Stones te maken hebben... maar helemaal zeker weten we het ook niet. Nou, gisteren kwam er duidelijkheid. Er komt toch ook wel weer verrassend... toch weer een nieuwe Rolling Stones plaat aan. En daar is nu het eerste tipje van de sluier ook van opgelicht. En ja, in het kader van meer van hetzelfde is helemaal niet erg. Want ja, als ik de Rolling Stones wil horen... dan wil ik ook echt dat Rolling Stones geluid horen. En dat is volgens mij wel weer gelukt. Want dit is de nieuwe single. Die heet In The Stars. En zometeen ga ik even bellen met de allergrootste Rolling Stones fan van Drenthe.

0: Ja, het is dan splinternieuw. En toch klinkt het vertrouwd. Dat is op zich ook een prestatie. De nieuwe van de Rolling Stones heet In The Stars. Daphne, wat vond jij ervan?
1: Ja, 10 out of 10.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Ja, zo horen we ze graag, hoor.
1: Ik wil meer. Rockers.
0: Ja. De Rolling Stones, ja, ze komen toch weer met een nieuwe plaat. Toch wel weer verrassend. En ja, als er hier in Drenthe iets te melden is rondom de Rolling Stones, dan wordt het een aardige traditie. Dan bellen wij altijd even met Jelle Tadema uit Meppel. Goedemiddag, Jelle.
2: Goedemiddag. Hier ben ik weer.
0: Ja, nou zeg dat wel, ja. Jij bent de allergrootste Stones-fan van, nou sowieso van Drenthe en misschien wel van heel Nederland. Hè. Jij zit met dat privémuseum van de Rolling Stones bij je op zolder. We hebben je hier al een keer gehad, een jaar of drie geleden, tijdens onze uitzending van de Drenthe Duizend. Hè, toen de Rolling Stones met hun vorige plaat kwamen. Ja. En ja, het is bij jou zo. Je gooit er een kwartje in en je klets zo de hele tijd vol, hè?
2: In het begin maar. Ik zal dat nu ook even doen, als je het goed vindt.
0: Nou ja, ik wil natuurlijk ten eerste even weten, deze single. Hoe vaak heb je hem al gedraaid afgelopen, wat is het, 24 uur?
2: Nou, ik heb hem maar 6-7 keer gehoord. En hij begint maar bekend in de oren te klinken, langzamerhand.
0: Ja.
2: Ik mag wel even een puntje misschien van kritiek leveren, want daar hoort het natuurlijk ook bij. Ik vind hem mooi en ik vind hem ook een echte Stones, maar ik vind hem ook wel een klein beetje weinig vernieuwend.
0: Beetje makkelijk.
2: Laat ik dat zeggen. Beetje makkelijk, ja. Van, dan dacht ik van, ik hoop dat er ook nog hele andere nummers op staan. Ja. En dat geloof ik wel. Want ze hebben 14 mooie tracks gemaakt. En er zit ook country bij, heb ik begrepen. En ik zit ook vooral te kijken naar het nummer met Paul McCartney. Ja. Of dat een beetje interessant is.
0: Ja.
2: Dus ze hebben van alles uit de kast gepakt, denk ik. Om het mooi te laten klinken.
0: Ja, nou, ik snap de keuze op zich wel, hoor. Dat je dan met zo'n ultiem, misschien een beetje voorspelbaar Rolling Stones nummer komt. Want ik zei net ook al, meer van hetzelfde, dat is helemaal niet erg. Want als ik hoef ook helemaal geen experimentele danceplaat van de Rolling Stones te hebben. Dus ik ben hier wel blij mee.
2: Nee. Ja, ik ook wel. Ik ben ook wel heel verheugd dat ze weer na 3 jaar een nieuwe plaat hebben ontworpen. Ja. En waar ik ook blij mee ben, René, is dat ze ook al gezegd hebben, na deze hebben nog wat 10 nummers op de plank liggen. Dus er komt waarschijnlijk nog meer. Dus hou je vast, zou ik zeggen.
0: Hey, 3 jaar geleden, toen stond de hele wereld echt op zijn kop. Hè? Want toen kwam echt als donderslag bij heldere hemel, kwam die plaat Hackney Diamonds kwam uit. De hele wereld had het erover. En allerlei toestanden over de hele wereld. En blijkbaar hadden ze van die plaat nog wat klikjes liggen, want voor een deel is dat allemaal nu uitgewerkt op deze nieuwe plaat die eruit komt en die eraan komt.
2: Ja, klopt hoor. Ze hebben een hele goede marketing, denk ik. Want het is helemaal, zeg maar, helemaal opgebouwd. Hè. De spanning is helemaal opgebouwd tot vandaag of gisteren met name. En dat ze gezegd hebben, we gaan weer een single bekendmaken. Daarvoor was er ook al één uitgekomen. Die heel beperkt verkrijgbaar was in Nederland. Helaas is mij dat niet gelukt. Dat was heel erg jammer. Maar hij staat gelukkig als Rough Justice. Hij staat wel op de nieuwe LP, heb ik gezien.
0: Ja, nou, wacht even, Jelle. Daar heb ik een heel klein stukje van. Ja, kan ik even een klein stukje van laten horen? Dat is echt onvervalste blues. En dat klinkt zo.

0: wat minder voorspelbaar misschien, Jelle, hè?
1: Lekker hoor.
0: Ja,
1: die mag je wel wat langer laten draaien.
0: Ja, nee, maar ik heb Ellie, die is nog op tjak. Die moet er zo meteen nog in. En ik wil met jou natuurlijk nog wat dingen doornemen.
1: Ja.
0: Want je zegt net ook al, staat weer een samenwerking met Paul McCartney op. Dat was blijkbaar nog blijven liggen van de vorige keer. Hè, want er stond ook al een samenwerking op die vorige plaat.
1: Ja, de Red Hot Chili Peppers doen erin mee. Kijk. Een aantal mensen van die band.
0: Ja.
1: En nog iemand, geloof ik. Maar in ieder geval hebben ze wel alleen muzikanten ingehuurd. En dat maakt het natuurlijk ook weer extra interessant.
0: Ja.
1: Voor deze plaat. Wat ook een leuk verhaal is. De vorige single, die is voor €10,07 is die verkocht. Die geheime single.
0: Ja, ja, ja.
1: En het grappige wil dat die nu ook 10 juli, op 10,07 wordt uitgebracht.
0: Ja. Dus, oh, ja. Nou.
1: Er zijn allemaal mysterieuze dingen rond die hele uitgave van deze plaat geweest.
0: Jij zegt mysterieuze dingen, maar dat zijn marketingtrucs.
1: Ja, dat zijn marketing. Ze hebben ook de cockroaches hebben ze zich genoemd. En zo hebben ze ook een keer opgetreden. En die posters hebben ook door heel Europa gehangen. En uiteindelijk bleek het dan via de coördinaten bleek duidelijk te zijn waar de plaat verkocht kon worden. Want er zijn bijvoorbeeld, om iets te noemen, zijn in Zwolle maar 2 platen uitgebracht.
0: Ja. Ja,
1: en in Apeldoorn ook 2. Dus er was bijna niet aan te komen.
0: En dan heb je er dus eentje te pakken voor €10,07. En nu gaat hij waarschijnlijk voor het tienvoudige van de hand, denk ik, als het niet meer is.
1: Ja, ik heb gelezen dat hij voor €2500 verkocht
0: is
1: op Marktplaats.
0: Nou ja, en het liedje zelf staat natuurlijk
1: daar gaat nergens over.
0: Nee, dat liedje zelf staat natuurlijk straks gewoon op het album. Dus dan is het toch ook prima. Hè?
1: Ja. Kijk, en wij als fans gaan voor de muziek, hè? En dat is het uiteindelijk.
0: Ja.
1: Ik vind het wel heel mooi dat ze sinds 1962 nog steeds zo in de running zijn. Dat vind ik fantastisch.
0: Hey, de grote vraag natuurlijk, Jelle, dat is natuurlijk, gaan de heren nog weer live op tour? Vorig jaar waren er wat berichten van, de gezondheid van Keith is niet meer helemaal 100, dus uitgebreide wereldtournees, dat doen ze niet meer. Hoe schat jij dat in? Hoe zie je dat?
1: Nou, ik denk dat het voorlopig er niet in zit. In ieder geval dit jaar niet. Misschien volgend jaar dat ze toch nog iets gaan bedenken. Waar ik wel erg naar uitkijk, ik ga naar Ron Wood toe in september. In
0: Paradiso.
1: Ja, die heeft een solo optreden. Met een special guest. Dat is weer zoiets mysterieus.
0: Wie weet.
1: Er wordt in onze kringen wordt gezegd, misschien komt Mick Jagger wel.
0: Dat zou toch wel zijn.
1: Dat zou natuurlijk fantastisch zijn.
0: Wauw.
1: Maar goed, dat is afwachten. En ik ga zelf ook nog naar Engeland. Want ik ga de hele wereld af, dat weet je.
0: Ja.
1: Ik ga ook naar Engeland om daar Ron Wood ook te zien. Dus
0: je bent een fan of je bent het niet, hè? Dat is ook weer zo.
1: Zeker. Dat blijf ik ook, hoor.
0: En je telt de dagen natuurlijk af naar 10 juli, hè? Want dan verschijnt hier Foreign Tongues, de nieuwe plaat van de Rolling Stones. En daar ga je natuurlijk alle kleuren, vinyl en alle versies ga je natuurlijk weer aanschaffen.
1: Zoveel mogelijk. Het is voor mij ook een hoogtijdag. Het is voor mij nu ook al een hoogtijdag, hoor. Ik vind het nu alweer prachtig. Dus,
0: lekker, hè?
1: We horen nu overal. Ja, die voorpret is geweldig. Hartstikke
0: leuk. Nou,
1: iedereen praat erover en dat moet.
0: Hey, veel plezier met het toeleven na 10 juli. En tegen die tijd hebben we ongetwijfeld wel even weer contact, Jelle.
1: Wel, maar rustig weer. Altijd welkom.
0: We weten jou altijd te vinden. Hey, fijne dag, hè?
1: Goed zo.
0: Dag, Jelle.
1: Ja, jij ook, hè?
0: Hoi.
1: Doei. Hoi.

0: Corey is de naam van deze man. Het liedje heet 1, 2, 3.
1: Op Chuck. Met Ellie Smit.
0: Nou ook, 1, 2, 3 naar Ellie toe voor ons... Nou, ik kan bijna wel zeggen, Ellie, ons literaire rubriekje, hè?
2: Ja, je hebt helemaal gelijk. Nou, het is literair rubriekje. Nou, maar wel met een zeer feestelijk tintje. Ik ben in Roden, in de Biep in Roden. En Menko, wat is er vandaag voor moois gebeurd?
3: We hebben een feestelijke bijeenkomst gehad voor de hercertificering van Taalhuis Noorderveld. Nou, dat klinkt sappig, toch?
2: Dat klinkt als ik denk, nou, ik weet niet waar je het over hebt.
3: Nou, het Taalhuis zet zich in voor mensen die moeite hebben met basisvaardigheden. En de hercertificering, het woord zegt al, we zijn al eerder gecertificeerd. En Taalhuis wordt gedragen door vrijwilligers. Maar het laat ook vooral zien dat we het aan de achterkant goed geregeld hebben. Dat is die certificering. Dus eigenlijk een diploma voor onze samenwerking binnen de gemeente.
2: Ja, nou zeg je voor de vrijwilligers, maar ik denk dat die certificering ook vooral belangrijk is voor de mensen die deelnemen aan het Taalhuis.
4: Ik weet niet of die er zo heel snel iets van merken. Maar...
2: Nee, maar het is wel om hun privacy te beschermen, neem ik aan.
4: Zeker, want we hebben onderling als Taalhuizen heel veel afspraken kunnen maken naar aanleiding van de certificering. Het is een heel traject geweest en hebben we heel veel afspraken kunnen maken. En uiteindelijk hebben de deelnemers daar dan ook alweer heel veel voordeel van eigenlijk. Ja.
2: Maar in eerste instantie giet het dus dat de vrijwilligers goed opgeleid ben en dat die precies weten wat ze moeten doen.
4: Nou, dat en inderdaad ook dat we als Taalhuizen allemaal een beetje dezelfde afspraken aanhouden. Dus dat er niet heel veel verschil is. Dat je te horen krijgt, ja, maar een leek mag dit wel en hier niet. Ja. Dus dat is ook heel erg belangrijk. Dat ze
2: Menko, kun je nog even uitleggen wat een taalhuis precies is?
3: Nou, het Taalhuis is een laagdrempelig loket, vaak te vinden in de gemeente bij de bibliotheek, waar jij terecht kan als je moeite hebt met basisvaardigheden. En basisvaardigheden hebben we het over lezen, schrijven, rekenen en werken op de computer. Maar het kan ook een smartphone zijn. Dat zijn natuurlijk ook een soort van computers die in je broekzak passen. En dan kom je bij mijn collega, als je hier in Noorderveld naar het Taalhuis komt, dan kom je hier bij mijn collega Marcelle. En daar kan je alle vragen aan stellen en die kan jou helpen. En vaak word je dan gekoppeld aan een vrijwilliger. En die begeleidt jou dan een periode met die leervraag die je dan hebt. Waar wil jij specifiek mee geholpen worden?
2: Nou, denk je misschien heel snel aan mensen die bijvoorbeeld hier vanuit het buitenland komen bent. Maar heel vaak weten die de weg wel ongeveer te vinden. Hè, of worden die door in begeleid. Het zijn vaak mensen die in Nederland op school zitten hebben. Schaamte. Is dat een iets wat een grote rol speelt, denk ik?
4: Schaamte speelt een hele grote rol. Ik heb zelfs wel eens een deelnemer hier gehad die zichzelf dan toch had aangemeld. En die tegen mij zei van, het is toch heel raar dat ik dit niet kan. Maar 1 op de 5 Nederlanders heeft moeite met rekenen, lezen en schrijven. En daarvan is de helft gewoon Nederlands. Dus die is hier in Nederland naar school gegaan. Maar het is heel moeilijk om natuurlijk toe te geven dat jij dat heel moeilijk vindt. Want het is toch iets wat iedereen kan, denken ze dan. Ja. En dat is vaak ook de drempel om naar een taalhuis te komen. Want dan moet je toegeven dat je misschien iets niet goed kan.
2: En als je dan naar zo'n taalhuis gaat en je wordt gekoppeld aan een vrijwilliger, waar krijg je dan hier in de bibles of is dat ergens anders?
4: Nee, het is wel de bedoeling dat ze dat hier in de bibliotheek doen, want onze vrijwilligers worden dan ook getraind met de materialen die wij hier hebben staan. In heel uitzonderlijke gevallen wil het wel eens zo zijn dat bijvoorbeeld een vrijwilliger, laatst had ik een vrijwilliger die geopereerd was en die wilde zo graag toch haar lessen door laten gaan dat ze zei, nou, mijn deelnemer komt even tijdelijk bij mij thuis, maar eigenlijk doen wij dat niet.
2: Nee, dat heeft ook voor de vrijwilliger moet die privacy hebben. Dat is ook belangrijk natuurlijk.
4: Ja, zeker. En ook gewoon dat de grenzen duidelijk blijven. Dus dat je echt bezig bent met die basisvaardigheden. En dat je niet ook als je bijvoorbeeld bij iemand thuis zou komen, ook nog eens moet helpen met het bellen van de Belastingdienst of iets dergelijks.
2: Je hebt dan, neem ik aan, ook vrijwilligers die gespecialiseerd bent in bepaalde vaardigheden en daar wordt iemand aan gekoppeld? Of binnen ze over het algemeen niet in een bepaalde vaardigheid gespecialiseerd? Hoe zit dat?
3: Vanuit het taalhuis zijn er veel mensen gewoon echt druk met taal. Er zijn ook wel vrijwilligers die echt rekenen aanbieden. En hier in de bibliotheek is het taalhuis ook onderdeel van de informatieplein. Er zitten andere spreekuren waar mensen ook terecht kunnen. Welzijn in Noorderveld, WIN, is ook zo'n partij die hier spreekuur houdt. En de politie zit hier, zodat ook je met andere vragen terecht kan bij zo'n informatieplein.
2: Het heet taalhuis, maar het is eigenlijk veel breder.
3: Ja, zeker. Het is veel breder. En omdat je veel uitwisselt, ook tussen die verschillende netwerkorganisaties, daarvoor heb je eigenlijk diploma. Omdat je soms heel denkt, zo even doortastend denkt te werken. Oh, hier heb je de gegevens van een persoon. Maar ja, we weten allemaal dat persoonsgegevens, als die op straat komen te liggen, zeker voor een kwetsbare doelgroep, die moeite hebben met basisvaardigheden, dan is het internet gevaarlijke omgeving. Dus daar is het belangrijk. Maar onze partners van de bibliotheek, die doen veel aan digitale vaardigheden bijvoorbeeld. Dus het werken op de computer. En dat is ook veilig op de computer werken.
2: Marcella en Menko, gefeliciteerd met die certificering. Voor jullie erg belangrijk om het werk deur te kunnen zetten. Ja. Intussen is iedereen binnen naar huis. Het draaiorgel is er met op hand. Ja. Het feestje is over. Ja. Tot een andere keer. Ja. Ja. René, tot een andere keer.
0: Joehoe.
1: Heb jij ook een tip voor Opjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
5: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
6: Bijna 2 minuten over 4:30, de hoogste tijd voor het Drentse nieuws. En dat krijg je van Daphne Blanke.
7: Goedemiddag. De politie heeft 2 Groningers aangehouden in een onderzoek naar nepagenten. De 2 verdachten belden mensen door heel Drenthe en deden zich voor als medewerkers van de politie. Met een babbeltruc wilden ze bewoners overtuigen om waardevolle spullen aan de deur af te geven, die dan door de nepagenten zouden worden bewaard. Die spullen en sieraden zagen de slachtoffers nooit meer terug. Er wordt nog onderzocht of de verdachten in verband gebracht kunnen worden met andere meldingen van nepagenten. De onderhandelingen over een nieuw contract tussen FC Emmen en aanvallende middenvelder Julius Kade zijn gestart. In eerste instantie was daar nog geen sprake van, maar inmiddels is de club in gesprek met zijn zaakwaarnemer. Kade is nu nog aan het herstellen van zijn kruisbandblessure, maar hij heeft het naar zijn zin bij FC Emmen en daarom staat hij open voor een nieuw contract. De 3 noordelijke omroepen zijn samen 80 jaar en daarom zenden we zaterdag de 3 provinciën wandeltocht uit. Deze wandeltocht trekt, zoals de naam al doet vermoeden, door Drenthe, Friesland en Groningen. En de wandeltocht is meer dan een sportief evenement.
8: Er wordt ook gewandeld voor een goed doel. Stichting Vival Hond en Assistentie Hulphonden. Die leiden honden op voor mensen met een fysieke beperking of een posttraumatische stresssyndroom, het welbekende PTSS, zeg maar.
7: Ja, je hoorde Thomas Eggens. Hij presenteert zaterdag samen met Jan-Dirk de Haan van Omroep Friesland de uitzending over de wandeltocht vanaf 12 uur tot 4 uur 's middags te volgen via RTV Drenthe. En de gemeente A en Hunze werkt de komende dagen op verschillende plekken aan de weg. 19 wegen worden vandaag, morgen en overmorgen onder handen genomen. Een lijst met alle werkzaamheden is te vinden op onze website rtvdrenthe.nl in de app, net zoals al het andere nieuws uit de provincie.
6: En dan voor het weer naar Roland van der Zwaag.
9: Vanmiddag blijft het droog in Drenthe. De bewolking overheerst, maar vooral in het noorden van Drenthe laat de zon zich ook af en toe zien. Het is wel wat flats door de middelbare bewolking heen. Nou, het is een graad of 12 tot 13 bij een matige, een volle windkracht 4 uit het noordoosten. Vanavond volgt er wat meer zonneschijn en komende nacht gaat het echt opklaren en dan een minimumtemperatuur rond 6 graden.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabeler.
12: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
13: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
14: Pap, die moeten we hebben!
13: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
15: onlineveilingmeester.nl.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
17: Onlineveilingmeester.nl. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Studio Steenbergen.
20: Met René Steenbergen.

0: RTV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland.
2: We staan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Zaterdag 9 mei met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4.

0: Typical Male van Tina Turner. En ook nog Michael Jackson en zijn broertjes. The Jackson 5 en I Want You Back.
1: Lekker uit eten.
2: Met Radio Drenthe.
0: Ja, ik heb het al heel vaak gezegd op de Radio Daphne. Ik vind uit eten gaan zo ongeveer het leukste wat er is.
3: Ja, ik ook.
0: En dan vooral iets proberen wat je nog niet kent. Want ja, ik ben nogal een avontuurlijk type.
3: Ja, ga je altijd naar hetzelfde toe?
0: Nou, qua culinair vind ik altijd nog wel leuk om dan iets te ontdekken wat ik nog niet weet.
3: Ik heb dus juist het doel om wat nieuwe dingen te gaan proberen. Ja, ik ga toch vaak voor hetzelfde.
0: Wat was de laatste ontdekking waarvan je dacht, oh, ik wist niet dat het zo lekker was?
3: Oh, lastig. Nou, ik vind Grieks dus best wel lekker.

0: beefsteak gehad.
1: Oh.
0: Die was gemaakt van paddenstoelen. Dat komt prima.
1: Oeh, lekker.
0: Ja, dat is hartstikke lekker, ja.
1: Dus dat was jouw ontdekking.
0: Het water loopt alweer in de mond. En dat komt goed uit, want we geven dinertjes weg. Lekker uit eten bij een perfect restaurant in Zuid-Laren. Maar ja, daarvoor moet er nog wel even een culinair probleem worden opgelost. Want onze twee keukenprinsesjes Anouk en Marita, die zijn weer druk bezig met de potten en de pannen. Alleen ja, Marita is iets meer ingevoerd dan Anouk. En die gooit er nog wel eens een vakterm in. En daar is dan wat verwarring over. Nou, dat gebeurt nu ook weer. We schakelen snel over naar de RTV Drenthe bedrijfskantine. Want wat is daar allemaal weer aan de hand, dames?
2: Oh, wat leuk. We gaan een hartige taart maken.

0: zou dat nou kunnen zijn?
1: Nou, ik zie al dat mijn eerste gok fout is. Dus ik ben benieuwd of anderen het wel weten. Ja.
0: Ja, het lijkt me wel dat dit gaat over een bepaalde handeling of zo. Dus dat komt wel aan op de details dan, hè?
1: Ja, lastig. Ja. Oké, nou succes.
0: Ja, als jij lekker uit eten wil, geef dan aan ons door wat dat in vredesnaam is. Het toeren van bladerdeeg. En wie weet, kun jij binnenkort aanschuiven bij dat restaurant in Zuidlaren. De lijnen, die zijn open. Stuur maar een appje of bel ons maar. We vinden het hier allemaal prima. En wie weet, spreken we je zo. 0592 33 11 88.

0: En zo houden we het een beetje in de culinaire sfeer, want deze groep heet namelijk Bananarama.
1: Lekker uit eten.
2: Met Radio Drenthe.
0: En het liedje heet Shy Boy, daarvoor nog Daniel Loos. Volgende week vrijdag staat hij gewoon in een zo goed als uitverkocht carré in Amsterdam.
3: Ja, hoe vet.
0: Ik kan je voorstellen, zeg. En de wind maar rijden, zo heette dat prachtige liedje dat je daarnet hoorde. Ja, het water liep ons net al in de mond, Daphne.
3: Zo.
0: En dan krijg je ook nog die aanwijzingen van Anouk en Marita erbij. Nou, dan wordt het al niet veel vrolijker van, qua kramp in de maag.
3: Nee. Bijna etenstijd.
0: Ja, dat is ook wel weer een beetje zo. Ineke Vuller uit Emmen, goedemiddag.
4: Hallo.
0: Hi Ineke. Oeh, we hebben een beetje een slechte lijn, hoor ik. Ben je een beetje keukenprinses, Ineke?
4: Ja, best wel. Ik vind het leuk om te koken.
0: Ja, wat is je favoriete keuken? Wat is je favoriete gerecht?
4: Molukse gerechten.
0: Molukse gerechten? Oeh, ja.
3: Oeh, lekker.
4: Ja.
0: En lekker een beetje pittig. Heerlijk. En wat is jouw succesnummer? Wat maak je het allerlekkerst?
4: Soto.
0: Soto?
3: Oeh.
0: Wat is dat?
4: Dat is een soort kippensoep.
0: Ja. En rijk gevuld, hè?
4: Ja, rijk gevuld.
0: Oh.
3: Eitje,
4: klopt. Eitje
0: erin, ja.
4: Rauwe producten erin.
0: Touwgee
4: op
0: laatste, ja, en op laatste moment een handje touwgee erin, hè?
4: Klopt, ook ja, dat. Lekker knapperig.
3: Sambal?
0: Hou op, Ineke,
4: ja.
0: Hou op.
4: Sambal,
0: is,
4: ja.
0: We zijn
3: het
0: kwart
3: wordt
0: over zes.
3: Steeds erger.
0: Ineke, Daphne en ik zijn kwart over zes bij je.
4: Ach, ja.
0: Hey, Ineke, we hadden deze opgave van Anouk en Marita.
3: Oh, wat leuk. We gaan een hartige taart.

0: Ja, en dat is iets heel anders dan de Tour de France. Want bladerdeegtoeren, wat is dat nou precies, Ineke?
1: Het is heel simpel. Je maakt er dunne laagjes van.
0: Ja.
2: Ah.
0: Ja.
1: Dat is dat toeren.
0: Ja, en vervolgens, als je die dunne laagjes hebt?
1: Ja, dat is wat je ermee doen wil.
0: Ja, maar je maakt het bladerdeeg eigenlijk, hè? Dat is het.
1: Klopt,
0: Die laagjes op elkaar en dan dikke laag boter ertussen en dan vouw je het weer. En...
1: Oh, kijk, dat.
0: Ja.
1: Jij weet het precies.
0: Ah, jij kwam ook al genoeg in de richting, hoor je wel. Het schijnt echt een van de allervetste dingen te zijn die er bestaat, hè, bladerdeeg. Omdat al die laagjes boter ertussen zitten.
1: Klopt, heb ik ook gehoord. Croissantjes ook, ja.
0: Ja joh, en als je het echt goed wil doen met bladerdeeg, nou, dan maak je echt 864 van die laagjes. En dat sla je dan weer dubbel en dan wordt het zo lekker knisperig. Ja.
1: Dat is met alles, hè, wat lekker is.
0: Ja, alles wat te is, hè, wat te voor staat, is niet goed, hè.
1: Nee, joh.
0: Nee.
2: Ah, joh.
0: Voor jou goed genoeg in elk geval, dat bladerdeegtoeren. Dat levert jou toch maar mooi even een lekker etentje op. Ik weet niet of ze Soto hebben daar in Zuid-Laren.
1: Ja.
0: Maar anders hebben ze wel wat anders lekkers.
1: Nou, vast wel.
0: Hé, ga lekker uit eten. Eet smakelijk vast, hè.
1: Doei. Okay. Dankjewel.
0: Doeg, Ineke.
1: Oké, doei.

0: Ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereldaan sierbestrating. In Hogeveen.
2: Hé, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
4: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
5: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
4: Borgstee, Assen.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran bekijkt een nieuw voorstel van de VS om een einde te maken aan de oorlog. Het zou gaan om een 14-puntenplan van 1 pagina. Volgens het Witte Huis is een akkoord nabij en een bron bij de Pakistanse bemiddelaars bevestigt dat. Maar Iran heeft nog nergens mee ingestemd. Als dat wel gebeurt, moet er daarna nog onderhandeld worden over de uitwerking. Het voorgestelde staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne lijkt van de baan na de Russische aanvallen van gisteren en vannacht. Daarbij vielen zeker 26 doden en 118 gewonden. De landen hadden allebei gezegd geen aanvallen te doen rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Maar een hoge Oekraïnse functionaris zegt nu geen reden meer te zien die afspraak te respecteren. Het contract van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity met de overheid is met 2 jaar verlengd. Het bedrijf verzorgt de diensten DigiD en Mijn Overheid. 3 mensen probeerden de contractverlenging in de rechtbank nog tegen te houden, maar dat is mislukt. Bij deze mensen en in de Tweede Kamer leven zorgen over de eventuele overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf. In Weesp is bij graafwerkzaamheden een explosief gevonden. Het ligt dicht bij het spoor en volgens de NS is het een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het treinverkeer bij Weesp, een spoorwegknooppunt, is uit voorzorg stilgelegd. Hans Smolders stapt uit de politiek. Hij werd bekend als de chauffeur van Pim Fortuyn en zat in de Tweede Kamer voor de LPF en later opnieuw voor Forum voor Democratie en de Groep van Haga. Daarnaast zat hij jarenlang in de Tilburgse gemeenteraad. De 65-jarige Smolders is er verbolgen over dat zijn partij als grootste buiten de nieuwe coalitie is gehouden en stopt er daarom mee. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. Andy Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
9: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
10: Voor het maaien van je gras.
9: Voor het reinigen van je terras.
10: Voor het snoeien van je haag.
9: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
8: Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl.
9: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl. Sterk werk.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
13: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
6: Radio Drenthe.
14: Studio Steenbergen.
6: Met René Steenbergen.

0: het is dan 5 uur geweest, hè, over het algemeen einde kantoortijd. En dan klinkt zo'n liedje toch eigenlijk best een beetje rond dit tijdstip. Als de avondspits weer een beetje begint. Traffic Jam van Sailor.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Niet zo erg hoor als je ergens een beetje in een file staat. Gewoon lekker de radio aanhouden. Blijf je ook nog eens geïnformeerd. Want Daphne, wat is er zoal aan de hand?
3: Nou, in Wijster is vandaag een auto in de sloot beland. De bestuurder sloeg daarna op de vlucht. Meerdere agenten zijn de bestuurder gaan zoeken. Die werd gevonden in een weiland ernaast. Hij reed waarschijnlijk met een slok alcohol op achter het stuur, meldt de politie. En de politie heeft ook 2 Groningers aangehouden in hun onderzoek naar nepagenten. Met een wabbeltruc wilden ze bewoners van Drenthe overtuigen om waardevolle spullen aan de deur af te geven, die dan door de nepagenten zouden worden bewaard, tussen aanhalingstekens. En de onderhandelingen over een nieuw contract tussen FC Emmen en aanvallende middenvelder Julius Kade zijn gestart. In eerste instantie was daar nog geen sprake van, maar inmiddels is de club in gesprek met de zaakwaarnemer van de Duitser.
0: Het hele verhaal en nog veel meer ander nieuws vind je allemaal terug op rtvdrenthe.nl en ook in de app.

0: Ze zouden gisteren optreden op het Bevrijdingsfestival in Assen, maar op het laatste moment moesten ze afhaken wegens ziekte in de band. Jammer. Nou, misschien volgend jaar een nieuwe kans. Chef Special en If Not Now Then When. Ja, dan is de stap al snel gemaakt, want 6 mei vandaag, de dag na Bevrijdingsdag, en daarmee dus ook de dag na dat festival. Verslaggever Ellie Smit ging vanochtend vroeg kijken op het festivalterrein aan de Baggelhuizenplas bij Assen. En nou verwachtte Ellie een enorme troep, maar dat viel eigenlijk reuze mee. En daar was festivaldirecteur Sander ten Bos natuurlijk hartstikke blij mee.
1: Ja, weet je, dat is ook gewoon het publiek werkt mee. En ja, het gaat gewoon goed. En we hebben natuurlijk tussendoor mensen die afval lopen op te ruimen. Dus ja, het ziet er echt veel beter uit dan de afgelopen jaren.
2: Hoe is het gewoon gisteren?
1: Het was een fantastisch festival. Weet je, ik ben heel erg tevreden. Goede sfeer in het publiek. Ik heb vooral 's middags heel mooi al die gezinnen die prachtig spelletjes lopen doen. Plein van de Vrijheid was een groot succes. En Kinderplein, dat was fantastisch om overheen te lopen. Ja, en voor de rest echt super tof. Leuke programmering. En gelukkig goed gegaan.
2: Hey, toch zo'n 14.000 mensen minder dan vorig jaar. Is dat nou verwacht?
1: Ja, het is het aantal bezoekers voor mij is boven verwachting.
2: 27.000 waren
1: er? Ja, ik had me minder rekening gehouden. En, want het was geen Nationale Vrijdag. En weet je, het was droog en dat was heel fijn. Maar het was bitterkoud.
2: Het was echt koud, ja.
1: Ja, wij krijgen van het Nationaal Comité krijgen we t-shirtjes voor de crew. Nou, ik heb geen t-shirtje gezien, want iedereen had de jas aan.
2: Nou is er bij zo'n festival natuurlijk ook altijd wat kritiek. Men vond het nogal duur. Het is natuurlijk een gratis festival, maar men vond het nogal duur.
1: Ja, maar ik denk dat we daar allemaal aan moeten wennen. Het is gewoon heel simpel. We willen ook elke maand salaris hebben. En ook wij allemaal willen wat meer. Ga boodschappen doen. Ga tanken. Weet je, de brandstofprijzen zijn gewoon op dit moment. En je wil niet weten. Weet je, we hebben nogal wat transport. Hè? Er gaat veel brandstof door. Dat kan ik echt niet mooier maken. Maar ja, weet je, de prijs is ongeveer gelijk als in de horeca. Ja, en dat is gewoon,
2: helaas, jammer maar helaas. Lesvraag. Mooi Nijs gisteren. Volgend jaar ben wij de gastprovincie.
1: Zeker.
2: Wat betekent dat voor jullie?
1: Ja, dat haalt in. Ja, daar ben ik, wat is het nu? Daar ben ik in december al begonnen. Dus afgelopen december ben ik al bezig met 2027.
2: En dat wordt een mooi feestje?
1: In principe, het is de locatie die we hebben. Hè? Dus dat blijft hetzelfde. Alleen we krijgen meer extra speciale projectjes. Maar ja, we krijgen 500 hoge gasten. En dat is voor ons wel even knutselen om dat weer goed te laten verlopen.
0: En dat zei festivaldirecteur Sander ten Bos, die dus nu alweer volop aan de gang kan met de nationale aftrap van de bevrijdingsfestivals. Volgend jaar weer op 5 mei, weer aan de Baggelhuizenplas in Assen.

0: Dat zijn de Bengals en Walk Like an Egyptian. Regenboogambassadeur Henk Nijmeijer is een van de drijvende krachten achter het succes van het Drentse project De Veilige Kleedkamer. Dat project moedigt sportclubs aan te werken aan een veilige sportcultuur voor iedereen. En dat project gaat nu zelfs de grenzen over. Momenteel is Henk op Malta, waar hij het hele verhaal promoot op een conferentie. En eerder vandaag legde Henk uit wat het project nou precies inhoudt.
1: Nou, het houdt precies in dat de sportverenigingen zelf aan de slag willen met behulp van de provincies en gemeenten en andere professionele organisaties om iets te doen aan de onveilige situatie die toch veel sporters toch in hun sportbeleving ervaren. 700.000 mensen in de sport in Nederland voelen zich niet veilig. Dus dat is zijn al enorme aantallen.
2: Ja, dat zijn inderdaad enorme aantallen. Maar met de veilige kleedkamers, wat gebeurt er dan?
1: Nou, wij proberen met de sportverenigingen een cultuurverandering teweeg te brengen. En dat kan alleen als die sportverenigingen ook zelf willen. Hoe gaan we hier met elkaar om? Wat zijn hier de gedragsregels? En wat vinden we goed? En hoe sporten we met elkaar? Daar gaat het vooral om. Om vooral natuurlijk ongewenste situaties tegen te gaan. Maar ook dat iedereen zich ook prettig voelt als die sport.
2: Ja, het is vooral de bedoeling om mensen daar bewust van te maken.
1: Jazeker. Nou, het is een heel landelijk thema en er zijn allerlei beleidsinitiatieven, ook door allerlei ministeries en sportbonden zijn er overal wel mee bezig. Maar in Drenthe proberen we dat allemaal een beetje bij elkaar te stoppen en niet alles over die sportverenigingen uit te gooien, maar samen met die vereniging aan te werken. Nou, hoe pakken we dat dan goed aan? En dat schijnt dus uniek te zijn, want deze aanpak is heel bijzonder, omdat zowel de provincie als alle Drentse gemeenten en maatschappelijke organisaties, sportverenigingen hier aan meewerken. En ja. Dat maakt het zo bijzonder. En waarom in het platteland? Hè? Dat is dan de vraag die je dan vraag hoort.
2: Dat was mijn volgende vraag inderdaad.
1: Ja, dat is ook de vraag die je voortdurend hoort vanuit het Westen. Hè? Waarom in het platteland? Hebben jullie die problemen ook? Hè? Natuurlijk hebben we hier ook die problemen. En wij denken ook dat we als we het op deze manier aanpakken, omdat wij elkaar hier eerder zien, ook dichter bij elkaar zitten, dat het wellicht ook sneller werkt. Nou, en dat blijkt dus, hè, want meer dan 65 sportverenigingen zijn hier al actief mee. Ja, en de feedback die we krijgen is gewoon positief. Dus het is ook een succesvolle aanpak.
2: Ja, het platteland is niet anders in vergelijking met de rest van de wereld. Hier gebeuren ook gewoon dingen natuurlijk. Dus het is een succesvolle aanpak hier. U bent nu op Malta en er is dus ook internationale belangstelling voor.
1: Ja, er is zeker internationale belangstelling voor. Er lopen al initiatieven om in Italië en in Kroatië iets te beginnen. Die willen ook met ons kijken van hoe pakken jullie dat aan en hoe werken we dat? Hoe werkt dat? Maar goed, de overheidsstructuren zijn natuurlijk in een aantal landen wel wat anders. Maar het is wel leuk om te zien dat vooral die aanpak vanuit die cultuurverandering, dat zo'n enorm positief effect heeft.

0: die man van This Strange Effect. En dit was een andere hit van Dave Barry, Little Things. Ja, volgende week, dan is het eindelijk zover. Dan wordt de grote overzichtstentoonstelling van de Indiaanse kunstenares Amrita Shergill geopend in het Drents Museum in Assen. De expositie zou eigenlijk al afgelopen januari te zien zijn, maar door de onrust in het Midden-Oosten konden de kunstwerken toen niet op transport. En museumdirecteur Robert van Lang legt uit waarom het nu wel gelukt is.
1: Nou, ik zou zeggen, dankzij de ambassade. De Nederlandse ambassade in India. Wij hebben heel goed samengewerkt. En wij hebben altijd het belang onderschreven van dat het heel erg belangrijk is dat die werken van Amrita te zien zijn in Europa. Het is een overzichtstentoonstelling immers van haar werk.
2: Ja.
1: En door die ontzettend goede samenwerking hebben we een ieder kunnen overtuigen van dat het toch dat iedereen alles in het werk zal zetten om de werken hier in Nederland te laten zien, inclusief dus de Indiaanse overheid. Dat is fantastisch.
2: Ja, speelde de beveiliging nog een rol? Want ja, het museum had natuurlijk te maken met de roof van die helmen, Roemeense nationaal erfgoed. Die helm is inmiddels wel teruggevonden, maar was India misschien daardoor ook terughoudend?
1: Nee, totaal niet. Nee, werkelijk totaal niet.
2: Het speelde geen rol?
1: Nee, het was de geopolitiek. Dus de oorlog in Iran met Amerika. En in het begin vlogen de raketten zeg maar over en weer. Daar was alle begrip voor. Dat men op dat moment hun nationaal erfgoed niet op reis stuurde. Mm-hmm. Ondertussen is dat iets rustiger geworden, zoals we allemaal merken. En juist door die inspanningen van de ambassade komt het werk nu wel hier naartoe.
2: Ja, maar u zegt van het is iets rustiger, maar het is nog steeds onzeker. Ik bedoel, het kan elk moment ook weer losbarsten als we een beetje pech hebben. Wat voor garanties heeft u India kunnen geven dan?
1: Nou, het gaat niet om garanties. Het gaat over risicoafweging, wat er dan eigenlijk kan gebeuren en of gebeurd is de afgelopen maanden. En uiteindelijk luchttransport via de lucht getransporteerd worden. Ja, daar gebeurt niets mee. Dus uiteindelijk is daar de afweging gemaakt van we kunnen dit laten gaan.
2: Ja, via de lucht kan het natuurlijk inderdaad gewoon rechtstreeks naar Nederland toe. Ja, in het persbericht rept u van de nationale topstukken. Wat is er zo bijzonder aan die schilderijen?
1: Het is fenomenaal als je ziet wat een jonge vrouw. Uiteindelijk is Amrita Shergill maar 28 geworden. Ze heeft 179 schilderijen gemaakt. Maar als je ziet wat ze gemaakt heeft op ongelooflijk jonge leeftijd al. Dat ze een gouden medaille van de Salon in Parijs heeft gewonnen. En vervolgens terug is gegaan naar India. En daar haar Indiaanse cultuur. Indiaas. Haar vader was Indiaas. En haar moeder was Hongaars. Maar hoe ze die cultuur omarmt en dat eigenlijk reflecteert naar schilderijen, is fenomenaal. Dat is echt iets wat wij eigenlijk nog niet gezien hebben of niet kennen in West-Europa. Dus ja, dat is toch wel echt wat die werken van Amrita heel erg bijzonder maakt. En zeer de moeite waard maakt om het te gaan bekijken.
0: En dat zei directeur Robert van Lang van het Drents Museum. En die tentoonstelling Europa is van Picasso, India is van mij, van Amrita Shergill, die gaat volgende week donderdag 14 mei van start.

0: Paradijs en gratis parkeren. Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hummel, Badkamers en Tegels in Assen.
3: Het is een paar seconden over 17:30. Het Drentse nieuws krijg je van Daphne Blanken.
4: Goedemiddag. De politie heeft twee Groningers aangehouden in een onderzoek naar nepagenten. De twee verdachten belden mensen door heel Drenthe en deden zich voor als medewerkers van de politie. Met een babbeltruc wilden ze bewoners overtuigen om waardevolle spullen aan de deur af te geven, die dan door de nepagenten zouden worden bewaard. Die spullen en sieraden zagen de slachtoffers nooit meer terug. Er wordt nog onderzocht of de verdachten in verband gebracht kunnen worden met andere meldingen van nepagenten. De onderhandelingen over een nieuw contract tussen FC Emmen en aanvallende middenvelder Julius Kade zijn gestart. In eerste instantie was daar nog geen sprake van, maar inmiddels is de club in gesprek met zijn zaakwaarnemer. Kade is nu nog aan het herstellen van zijn kruisbandblessure, maar hij heeft het naar zijn zin bij FC Emmen en daarom staat hij open voor een nieuw contract. De drie noordelijke omroepen zijn samen 80 jaar en daarom zenden we zaterdag de drie provinciën wandeltocht uit. Deze wandeltocht trekt, zoals de naam al doet vermoeden, door Drenthe, Friesland en Groningen. En de wandeltocht is meer dan een sportief evenement.
5: Er wordt ook gewandeld voor een goed doel. Stichting Vival Hond en Assistentie Hulphonden. Die leiden honden op voor mensen met een fysieke beperking of een posttraumatische stresssyndroom, het welbekende PTSS, zeg maar.
4: Ja, je hoorde Thomas Eggens. Hij presenteert zaterdag samen met Jan-Dirk de Haan van Omroep Friesland de uitzending over de wandeltocht vanaf 12 uur tot 4 uur 's middags te volgen via RTV Drenthe. En de gemeente A en Hunsen werkt de komende dagen op verschillende plekken aan de weg. 19 wegen worden vandaag, morgen en overmorgen onder handen genomen. Een lijst met alle werkzaamheden is te vinden op onze website rtvdrenthe.nl in de app, net zoals al het andere nieuws uit de provincie.
3: En dan natuurlijk naar het weer. Roland van der Zwaag, goedemiddag.
6: Ah, goedemiddag, nee.
3: Goedemiddag, Roland. Nou, ik heb wel een zonnetje gezien vandaag, maar het was wel een beetje een aarzelend zonnetje.
6: Ja, het was niet overtuigend. Het is inderdaad, het was wel een vriendelijker weerbeeld vanmiddag dan vanochtend. Het is nog een graad of 13 geweest. Qua zonuur, als je het optelt, is het maar een enkel uurtje geweest. Maar goed, er zit wat meer in de verwachting. Want de opklaringen zijn nu langzaam aan het binnendruppelen hier in de kop van Drenthe. Ik zie hier wat blauwe luchten ten noorden van mij. En die gaat komende avond en komende nacht gaan die opklaringen verder terrein winnen. Dat betekent dus dat de heel Drenthe in de opklaringen komt. Daardoor kan met wat minder wind de temperatuur gaan dalen naar ongeveer een graad of 5 tot 6. En morgen moet het allemaal gaan beginnen. Morgen zijn we in ieder geval zo goed als vrij van wolken. En hebben we eerst zonneschijn met later in de ochtend de vorming van stapelwolken. Dus morgen krijgen we in ieder geval meer zon dan vandaag.
3: Kijk, dat zijn goede vooruitzichten. En zet die trend zich een beetje door, denk je?
6: Jawel, de komende dagen is de zon in ieder geval nou niet in overvloed, maar is zeker 's ochtends aanwezig en later in de middag en avond. En tussendoor, 's middags vooral, zijn er uitgestrekte stapelwolken. Maar goed, er valt helemaal geen neerslag uit en de temperaturen die gaan geleidelijk omhoog. Omdat wij namelijk meer een oostelijke wind krijgen. Dus vrijdag bij een oostenwind, 's middags een graad of 17. En zaterdagmiddag met flink wat zonneschijn en ook niet al te veel wind gaan we richting de 19 graden. Dat wordt waarschijnlijk de warmste dag van de week. Dus het ziet er de komende dagen veel en veel beter uit.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel op.
13: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het komt voor dat u verdient.
14: Nu, later en altijd.
15: Ga je bijna met pensioen?
16: Ja.
15: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
16: Nee.
15: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
17: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
18: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
19: Nieuw bij Marktkauf Meppen, de Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen, kijk op marktkaufmeppen.nl.
20: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet. En ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
21: Studio Steenbergen
22: met René Steenbergen.

0: is de oude gladde muziek, maar wel lekker. Hè? Van George Benson en Give Me The Night. Ja, dan zijn we hier bij RTV Drenthe nog maar amper bekomen van de uitzendingen vanaf het Bevrijdingsfestival gisteren. Meteen staat het volgende project alweer voor de deur. De Drie Provinciën Wandeltocht, aanstaande zaterdag. En collega Thomas Eggens, die gaat die uitzending presenteren en die vertelt hoe het allemaal in elkaar zit.
1: Dit is een drie provinciën wandeltocht. De naam zegt het al, door drie provincies heen. Bakkeveen is daarin het startpunt. En daar zijn wij ook namens de drie noordelijke omroepen aanwezig. Zeg maar Friesland, Drenthe en RTV Noord. En dan maken wij een mooie uitzending rondom dat wandelevenement. Zeg maar, in het kader van 80 jaar regionale omroep.
2: Ja, samen 80. Samen 80. Vieren we eigenlijk een beetje dit hele jaar door met allerlei projecten. En dit is daar één van. Dus die drie provinciën wandeltocht. Ja. Maar dat is een bestaand iets al, hè?
1: Klopt. Dit is de 16e editie uit mijn hoofd. En ze hebben nu in ieder geval iets aangepast. Waardoor in ieder geval vanaf de 10 kilometer het door drie provincies heen gaat. Want het was eerst vooral een beetje de 5 kilometer. Die is een beetje te kort, zeg maar, om door drie provincies heen te laten lopen. Maar vanaf die 10 kilometer, dat was in het verleden ook alleen maar Friesland, een stukje Groningen. Maar die hebben ze nu verlegd, waardoor die ook door drie provincies heen gaat. Maar er zijn ook langere afstanden, schrijf je mee. De 20 kilometer geloof ik, de 15 kilometer, 25 en de echte diehards kunnen ook nog 40 kilometer gaan lopen.
2: Jemig, ja, dan kom je echt wel door de provincies heen.
1: Dan kom je zeker door de provincies heen.
2: Met uitgangspunt altijd Bakkeveen.
1: Ja, dat is een beetje het epicentrum van het wandelevenement. En daar zijn wij dus met de mobiele studio, zoals die ook op het Bevrijdingsfestival stond gisteren, zijn wij daar te vinden. En we draaien gewoon leuke muziek. Muziek die alles te maken heeft met de drie omroepen. Dus Friese muziek, Groningse muziek, Drentse muziek komt voorbij. En ik presenteer dat samen met Jan Dirk van Omroep Friesland. En wij ontvangen ook gasten in de studio. En er zijn natuurlijk ook namens iedere omroep is er een verslaggever die op pad is. En daar gaan we ook mee schakelen. Dus die gaat wel de wandelschoenen aantrekken.
2: Die gaat mee met de wandelaars.
1: Ja, ja, Marjolein Lauret vanuit ons in ieder geval.
2: Ja, en dan wordt er ook gewandeld voor een goed doel, hè?
1: Er wordt ook gewandeld voor een goed doel. Stichting Vivo Hond en Assistentie Hulphonden. Daar is het, wordt dit jaar voor gelopen, zeg maar. En die leiden honden op voor mensen met een fysieke beperking of een posttraumatische stresssyndroom, het welbekende PTSS, zeg maar. Want daar is geld voor nodig om die honden op te leiden. En die stichting is zeer blij dat zij uitgekozen zijn dit jaar als goede doel.
2: Mooi.
1: Om voor te lopen.
2: Hoe groot is dit? Hoeveel duizenden mensen doen daar wel aan mee?
1: Ik heb werkelijk waar geen idee hoeveel mensen daar mee doen.
2: Het klinkt heel groot.
1: Het klinkt heel groot, ja, inderdaad. We gaan het allemaal meemaken. Je kan alles volgen via rtvdrenthe.nl en via de tv natuurlijk.
0: Ja, de drie provinciën wandeltocht die is zaterdag tussen 12 en 4 live te volgen via RTV Drenthe. En je kunt je ook nog opgeven om mee te wandelen. Voor alle details kun je terecht op driewandel.nl.

0: Vlaamse meteoor en onze eigen Drentse Hanna May. En wat wil je van mij? In 1942, midden in de Tweede Wereldoorlog, duikt een groep Joden onder bij kippenboer Bertus Seefat. Het verhaal van de verzetsheld uit Valten werd al verteld in het muziektheaterstuk De Opgejaagden. En daar is nu ook een filmversie van gemaakt. Verslaggever Mart Beuker ging naar de vertoning in Emmen.
1: Niet doen!
2: Hé, hey, Ab!
1: We zijn betrapt. Weg hier.
3: Ja? Ja.
1: We hebben geen keuze.
2: En ik heb er honger.
4: Als een mof je handen wil, die komt maar bij mij.
5: Kijk, vroeger op school kreeg je alles te horen over de oorlog. Amsterdam, Rotterdam, noem maar op. Ik heb jarenlang gedacht dat hier niks gebeurd was. Ja, de pure hier in Klasineveen is gebombardeerd. En verder was er niks gebeurd. En toen kwam ik bij het onderduikershol in Valten. En toen zag ik in een Jezus. En toen las ik het verhaal van Albertus Seefat. Ik dacht, wauw, dit is een verhaal dat moet meer bekend worden. En ik schrijf producties. Ik dacht, hier ga ik wat van maken.
6: En zo gezegd, zo gedaan. Maar nu gaat de theatermusical van Jos Hassing naar de bioscoop. Nico Westerhof was er verantwoordelijk voor.
7: We hebben in totaal zijn er 6 voorstellingen geweest. En alle 6 voorstellingen hebben we gefilmd met een 7 camera's. Dus na de tijd hadden we heel veel beelden. En zijn we 4 maanden bezig geweest om de film in elkaar te zetten.
6: Was het waard?
7: Dat was het heel erg waard, ja. En mensen vonden het zo mooi, en wij zelf ook, dat we dachten van, weet je, misschien kunnen we wel in de bioscoop krijgen. Nou, en dat hebben we uiteindelijk voor elkaar gekregen. Daar zijn we heel trots op. Ik vind het wel geweldig. Ik heb wel vrij veel films gemaakt, maar deze film heb ik vaak met tranen in de ogen zitten monteren. Dat moet ik echt zeggen.
6: Meneer Bergmeester, wat vond u van de film die u zojuist heeft gezien?
8: Ja, ik vond het heel boeiend.
6: Welk moment is u goed bijgebleven?
8: Ja, dat ze Albertus...
6: Het is ook een film die wel wat met u doet, zie je.
8: Dat is emotie, ja.
6: En waarom bent u vandaag naar deze film gaan kijken?
9: Om eens weer te beleven in feite wat er is. Ik ben van na de oorlog en ik wil dat graag zo houden. Dus, maar ik vind wel dat het moet blijven in feite, dit soort dingen. En ik vind het goed dat je tot aan 10 mei deze film in feite laat zien.

0: spijt dat u hier naartoe bent gegaan?
1: Nee, niemand. Nee.
2: Ja, dat dit op deze manier verfilmd is. Het verhaal is ook heel indrukwekkend. Dat vooral.
3: Denk niet zo na. Het is altijd anders als je erover praat. Hangen in het zand.
4: Ja, en die filmversie van De Opgejaagden die draait de komende dagen nog in verschillende bioscopen in Drenthe. Alle details daarover die kun je vinden op deopgejaagden.nl.

0: zong wel graag, maar later ging hij zich toch wat meer toeleggen op het acteren, deze Jimmy Nail en Ain't No Doubt. 6:07 is het. Ja, een bijzonder feest in de Bonte Wever in Assen vandaag. Want de vrouwen van nu, die bestaan 95 jaar en dat werd gevierd. Verslaggever Ellie Smit ging even kijken en dook met Cecile van de vrouwen van nu in de geschiedenis.
1: We zijn bij de Boerinbond begonnen. En dat is al ver noorlog al. En toen daarna is het eigenlijk, na noorlog, is het eigenlijk Nederlandse Bond voor Plattelandsvrouwen geworden. Nou, en in de jaren daarna is het eigenlijk wat vernieuwd. En is het nu Vrouwen van nu.
2: Met de naam kan ik me voorstellen dat ook de activiteiten van de Vrouwen van nu hipper worden bent, met gaan bent met de tijd. Wat doen jullie tegenwoordig al voor de Vrouwen van nu?
1: Nou ja, we hebben verschillende soorten projecten. En we hebben Plastic en Ik. Dat is dus een project dat je dus probeert met plastic te andere dingen van maken. En we proberen doppen in te zamelen. Maar dat project is dan eigenlijk ook bedoeld voor de afdelingen om dan lezingen af te geven van goh, wat kun je er eigenlijk allemaal mee doen en wat is dat voor de duurzaamheid. Nou ja, en we hebben ook een PFAS-project en dat is eigenlijk opstart in Nieuw-Zeeland. Zeeland bedoel ik. En dat is dus over bijvoorbeeld anti-aanbaklagen zeg maar in koekenpannen en in airfryers. Nou, moet je daar niet beter op gaan kijken, want het is toch wel voor het milieu is het heel slecht, maar ook voor je eigen gezondheid. Dus zulke soort projecten proberen wij daar een beetje aan de man te brengen, ook in de afdelingen. En dat is dus eigenlijk een beetje de vernieuwing, zeg maar, waar wij dus ook doen.
2: Ja, eigenlijk, de vrouwen van nu, het heeft een beetje een oudbollig imago. Dat kon je gewoon niet af. Hoe kun je dat nou veranderen?
1: Dat komt ook omdat wij heel veel leden hebben die dus al boven de 80 bent. Ja. En dat is verouderd. Ja. En als wij dan een nieuwe leden bij wilt hebben, ja, dat is ook maar net van, wat wil je de tijd aan besteden? Hè? En de ene die zegt van, maar ik wil wat binnen een vereniging. En de ander zegt, ja, ik heb er geen tijd voor, want ik werk aan en ik wil alleen maar sporten en dan wil ik op de bank zitten. Dat is prima. Ja. Hè? Maar daar zitten wij wel een beetje het ding aan te hikken. En het is natuurlijk ook iets van, wat wil je zelf? Ja. He, vind het leuk om binnen een vrouwenorganisatie te wezen, wat heel groot is, he, en ook landelijk echt een vooraanstaande vrouwenorganisatie is. Maar ja, het is maar net wat je wilt.
0: Ja, dat het lastig is om nieuwe aanwas te krijgen, daar was vandaag in de Bonte Wever weinig van te merken, want er kwamen zo'n 750 vrouwen van nu op het feest af. Dus dat is een dolle boel geweest, dat kan niet anders. Tot zover voor dit moment. Uiteraard zit hij hier zometeen weer na 6:00. Johan Derksen met een fonkelnieuwe aflevering van het programma Muziek voor Volwassenen. Veel plezier daarbij en een mooie avond.

0: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
1: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
2: Sta op, stoel nodig. Mobifit.
3: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
3: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
5: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet wil bindende afspraken maken over vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Die moeten voor de zomer zijn vastgelegd in een convenant met de agrarische sector en natuurorganisaties. Staatssecretaris Erkens zegt dat bijvoorbeeld duurzame alternatieven sneller moeten worden goedgekeurd. De Nederlandse vrouw die in Johannesburg is overleden aan het Hantavirus zat kort voor haar dood aan boord van een KLM-vlucht. Ze wilde naar Amsterdam vliegen, maar werd van boord gehaald omdat de crew haar te ziek vond. Andere passagiers van die vlucht worden geïnformeerd door de GGD. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. In het Maastricht UMC zijn alle 20 operatiekamers ontruimd. Er werd een vreemde lucht geroken. 2 medewerkers die in een operatiekamer aan het werk waren zijn met klachten opgenomen op de spoedeisende hulp. De brandweer onderzoekt waar de lucht vandaan komt. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Er zou een akkoord in de maak zijn tussen de VS en Iran. En de prijs voor een vat olie is gedaald tot $98, de laagste stand in 2 weken. De 4e etappe in de Ronde van Spanje voor vrouwen is gewonnen door Lotte Kopecky. De Belgische was de beste in de massasprint. Anna van der Breggen werd 2e. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ben je op zoek naar de perfecte e-bike? Kom dan naar de e-bike testdag op zaterdag 16 mei. Van 10 tot 4 kun je gratis proefritten maken op de nieuwste Giant e-bikes. Onze experts staan klaar met persoonlijk advies. En profiteer van exclusieve aanbiedingen alleen op deze dag. Je vindt ons bij de wielerbaan Assen Stadsbroek. Geniet van een hapje, een drankje en een gezellige sfeer. Aanmelden is niet nodig. Mis het niet. En ervaar zelf het gemak van elektrisch fietsen. Volg ons op Instagram, Giant Store Assen. Tot zaterdag 16 mei.
7: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Ciao, Nederland. Klaar voor een beetje dolce vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
11: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken.
12: Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
13: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
14: Nu, later en altijd.
15: Ga je bijna met pensioen?
16: Ja.
15: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
16: Nee.
15: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
17: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Radio Drenthe.
18: Muziek voor volwassenen.
4: Met Johan Derksen.

0: of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Brooks Milgate uit Ohio is een pianist. En hij was actief bij Sugar Ray and Blue Tones, Del Nullis, Anna Popovits en Mark Hummel. En hij komt uit een heel muzikaal gezin, want zijn ouders runden in Ohio een gospelband. En hij studeerde aan het Berklee College of Music in Boston. Brooks Milgate, Roll with the Punches.

Brooks Millgate, Roll with the Punches. Plastic Penny, dat was een band uit Londen. En de band coverde de B-kant van de single Neon Rainbow van de Amerikaanse band The Boxtops. De band bestond uit Londense studiomuzikanten en een Schotse zanger, Brian Keith. Het werd een top 10 hit in Engeland. Plastic Penny, Everything I Am.

Plastic Penny, Everything I Am. De Canadese bluesgitarist David Gogo leverde zijn zoveelste album af en hij komt uit een zeer muzikale familie. Zijn neef Paul Gogo is de toetsenist bij de band Trooper. Zijn zus Mary Gogo is de zangeres bij Jerry Alford en de Medicine Beat. En hij heeft nog een neef, John Gogo, dat is een bekende singer-songwriter in Canada. Maar dit is David Gogo. Well worth the wait.

David Gogo, well worth to wait. Don Farden, dat is de zanger van de Engelse band The Sorrows. En die band had een grote hit met Take a Heart. Hij nam solo een nummer op van de Amerikaanse songwriter John D. Loudermilk. Dat nummer eindigde 3 in de Engelse hitparade en het was een top 20 hit in Amerika. Don Farden, The Lament of the Cherokee Reservation Indian.

Don Farden, de Lament of the Cherokee Reservation Indian. Will Hoke uit Nashville blijft het proberen, al weigert Amerika hem in de armen te sluiten. Hij maakt geen commerciële Nashville country met een snik. Will Hoke is een Amerikaanse artiest die weigert een knieval voor de commercie te maken. Dit komt van zijn album Sweet Misery. Will Hoke, Say Goodnight.

Will Hoke, Say Goodnight. The Spectrum, dat was een band uit Londen met de latere Rolling Stones drummer Charlie Watts. De band stond meerdere keren in het voorprogramma van de Beatles, maar was vooral populair in Frankrijk. The Spectrum, Samantha's Mine.

The Spectrum, Samantha's Mine. Wet Willy, dat is een band uit Alabama met de broers Jimmy en Jack Hall. In 1974 had de band een grote hit met Keep On Smiling. En daarna was Jimmy Hall vooral met allerlei soloprojecten bezig. Maar hij toert als zanger, saxofonist en mondharmonica-speler ook nog steeds door Amerika met zijn band Wet Willy. Stop and take a look.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Mickey Newbury, volume 1 van Mickey Newbury is het album van deze week. En onder singer-songwriters was Mickey Newbury een fenomeen. Zijn eigen opname haalde zelden de hitparade, maar zijn nummers werden massaal gecoverd. Dit nummer werd gecoverd door Joan Baez, Tony Christie, Don Gibson, Corey Hart, Tom Jones, Roy Orbison, The Statler Brothers, Buffy St. Marie, Ricky Valens, Dottie West en Willie Nelson. Mickey Newbury, Funny, Familiar, Forgotten Feelings.

Dick Newbury, Funny Familiar Forgotten Feelings. De single was een flop voor de Engelse band The Little Darlings, maar het was wel een grote hit voor de Music Explosion uit Amerika. En de band Candy uit Noord-Ierland probeerde het opnieuw voor de Britse markt, maar ook de band uit Belfast scoorde geen hit met dit nummer. Candy, Little Bit of Soul.

Candy, Little Bit of Soul. Nadat er wat Southern Rock Bands ophielden te bestaan in Amerika, sloeg Blackberry Smoke uit Atlanta, Georgia toe. De band nam intussen de plaats over van de Allman Brothers Band, Lynyrd Skynyrd en de Charlie Daniels Band. En dat allemaal onder leiding van zanger-gitarist Charlie Starr. Blackberry Smoke, One Horse Town.

Blackberry Smoke, One Horse Town. De Engelse singer-songwriter Clifford T. Ward was in een ver verleden de zanger van de band The Secrets. En toen dit geen hit werd, ging de band verder als Simon's Secrets. Maar ook dat leverde geen hits op. The Secrets, I Think I Need the Cash.

The Secrets, I Think I Need the Cash. Brad Eldridge uit Illinois is de nieuwe Americana-ster in Nashville. Hij heeft intussen al 5 nummer 1 hits in Amerika en toerde als voorprogramma met Taylor Swift door Amerika. Dit komt van het album Illinois. Brad Eldridge, Wanna Be That Song.

Brett Eldridge, Wanna Be That Song. De band The Love Affair, dat was zanger Steve Ellis met wat studiomuzikanten uit Londen. En ze waren heel succesvol, want ze hadden grote hits met Everlasting Love, Rainbow Valley en A Day Without Love. Deze compositie van Philip Goodhand Tate werd geen hit voor The Love Affair. Bring It On Back, The Good Times.

The Love Affair, Bringing On Back The Good Times. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. The Family Dog, dat was een band met Steve Rowland, Albert Hammond en Mike Hazelwood. Het nummer is geschreven door Roger Cook en Roger Greenaway en het werd opgenomen met gitarist Jimmy Page en pianist Elton John. The Family Dog, A Way of Life.

0: tijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
2: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
3: Nieuw bij Marktkauf Meppen, de Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen, kijk op marktkaufmeppen.nl.
4: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
8: Hey, bedankt.
9: Merci.
7: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
12: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
13: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
14: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius zou het hantavirus hebben opgelopen tijdens het vogelspotten. In de Argentijnse plaats Ushuaia hebben ze een tocht gemaakt om vogels te observeren, schrijft persbureau AP op basis van 2 Argentijnse functionarissen. De Argentijnse regering denkt dat het waarschijnlijk is dat de 2 daar het hantavirus hebben opgelopen. Het echtpaar zou tijdens de tocht een stortplaats hebben bezocht waar ze in contact zijn gekomen met knaagdieren die het virus bij zich droegen. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze €8 miljoen aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
1: Er is gewoon hoop dat de VS en Iran er toch samen gaan uitkomen. En dat er eindelijk weer wat rust in de golfregio terugkeert. Je zag het ook aan de olieprijs, die daalde ook hard. Het kan maar zo zijn dat morgen alles weer anders is. Maar voor nu is iedereen in ieder geval heel erg blij en positief.
14: Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Radio Drenthe.
8: De avond van Drenthe.

0: weten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een heerlijk diner voor twee.
2: In Zuid-Laren.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een van de twee vliegtuigen die vanuit Kaapverdië onderweg waren naar Nederland met drie opvarenden van de Hondius is uitgeweken naar Gran Canaria. Het is niet duidelijk waarom dat is gebeurd. Aan het einde van de middag landde het toestel daar. Het andere toestel vloog gewoon door naar Schiphol en is daar net geland. De drie personen waren eerder van het cruiseschip gehaald vanwege het hantavirus. Twee van hen zijn bemanningsleden die ziek waren geworden. De derde is de echtgenoot van een Duitse opvarende die is overleden. Hij is niet ziek, maar zou wel besmet kunnen zijn. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat nu alle risico's in kaart worden gebracht.
2: Er wordt nu door alle experts nagegaan waar eventuele risico's op besmetting zitten. Dat doen we met de grootste zorg voor de zieken natuurlijk zelf, maar ook voor met name de volksgezondheid.
1: Verschillende universiteiten waarschuwen hun studenten voor phishing na een hackaanval op het systeem Canvas. Daarbij zijn wereldwijd de gegevens van miljoenen docenten en studenten gestolen. Volgens de Universiteit van Tilburg gaat het onder meer om namen, mailadressen, studentnummers en onderlinge berichten. De hackers zouden die informatie kunnen gebruiken om gerichte mails te sturen waarmee ze meer gegevens hopen te krijgen. Bij Weesp is het treinverkeer weer op gang gekomen nadat het enige tijd had stilgelegen door de vondst van een bom tijdens graafwerkzaamheden bij het spoor. Het ging om een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom is weggehaald en wordt ergens anders tot ontploffing gebracht. Een man van 40 uit Drunen krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werden er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. De verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig, later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: RTP Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen!
2: Zaterdag 9 mei, met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Anti-AZC-demonstranten blokkeren de snelweg A59 bij Den Bosch. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hebben zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld, schrijft Omroep Brabant. Ze hebben spandoeken en fakkels bij zich. De eerste evacuatievlucht met opvarenden van de Hondius is geland op Schiphol. Eerder vandaag vertrokken twee vliegtuigen vanuit Kaapverdië met aan boord een Nederlander, een Brit en een Duitser. Het andere toestel maakte om technische redenen een tussenstop op Gran Canaria en is nog onderweg. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. De president van de Canarische eilanden is daar niet blij mee, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Hij denkt namelijk dat er niet genoeg is nagedacht over de veiligheid van de eilandbewoners. Maar waar hij vooral mee lijkt te zitten is dat hij niet is meegenomen in het besluit. En dat hij in Madrid niet aan tafel heeft gezeten toen dat besluit werd genomen.
1: Van de ongeveer 150 passagiers die nu nog aan boord zijn, hebben er 10 de Nederlandse nationaliteit. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. De oprichter van tv-zender CNN, Ted Turner, is overleden. De mediaondernemer richtte Cable News Network op in 1980. CNN was een van de eerste zenders die 24 uur per dag nieuws op tv bracht. Ted Turner was 87 jaar. Het weer, het wordt overal droog, minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: weten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een heerlijk diner voor twee.
2: In Zuid-Laren.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende van de Hondius aangekomen. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Op het vliegveld stonden meerdere ambulances klaar om de patiënten naar ziekenhuizen in Düsseldorf en Leiden te vervoeren. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. Die tocht gaat 3 dagen duren. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. Het OM eist 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tegen een oud-medewerkster van de rechtbank in Amsterdam. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank hebben verkocht aan criminelen, vertelt AT5-verslaggever Niels van Stijn.
2: Nadat ze deze informatie heeft doorgespeeld en die gegevens, zijn er explosies geweest, aanslagen geweest op verschillende woningen. En er is ook een woning beschoten. Dus de impact van haar daden lijkt groot.
1: Ze vroeg 500 of 750 euro voor informatie uit de rechtbanksystemen. Bij de politie verklaarde de vrouw dat ze dit deed om haar gokverslaving te bekostigen. Almere City heeft vanavond van de Graafschap gewonnen in de play-offs om promotie en degradatie naar de Eredivisie. Het werd 3-1. De return is zaterdag in Doetinchem. De winnaar van de 2 wedstrijden speelt tegen Willem II of RKC Waalwijk in de halve finale van de competitie om een plek in de Eredivisie. Het weer, het wordt overal droog, minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: RTV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland.
2: We staan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Zaterdag 9 mei met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van de Hondius. Het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Het tweede toestel komt later vanwege technische problemen. Op het vliegveld stonden ambulances klaar om de patiënten op te vangen. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte begin april bekend dat in het dorp 50 vluchtelingen opgevangen gaan worden. Eerder werd er ook al tegen gedemonstreerd. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar ook nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op de hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. Het weer vannacht droog met minima tussen de 2 en de 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Radio Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een heerlijk diner voor twee.
2: In Zuid-Laren.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De toestand van 1 opvarende van het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken is stabiel. Dat zegt de brandweer van Düsseldorf, die de passagier van Schiphol naar het Duitse ziekenhuis vervoerde. Volgens de hulpdiensten zijn er geen symptomen die wijzen op een infectie. Vermoedelijk gaat het om een vrouw van 65 die nauw is verwant aan een passagier van het cruiseschip die vorige maand overleed. Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren met Libanon een aanval uitgevoerd op de hoofdstad Beirut. Een belangrijke commandant van een elite-eenheid van Hezbollah zou het doelwit zijn geweest. Volgens Israëlische media is de commandant gedood. Het Israëlische leger en Hezbollah hebben daar nog niks over gezegd. De hulpverleners die zoeken in het puin nog naar overlevenden in een van de zuidelijke buitenwijken. En sinds het staakt het vuren vorige maand inging, zijn er over en weer meerdere aanvallen geweest tussen Israël en Hezbollah. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten die hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte vorige maand bekend dat in het dorp 50 asielzoekers komen. Er werd al eerder tegen gedemonstreerd. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Franse ploeg speelde bij Bayern München met 1-1 gelijk, genoeg na de 5-4-zege van vorige week. Dembele schoot PSG al na 3 minuten op voorsprong. Kane maakte in blessuretijd nog gelijk voor Bayern. Op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen. Het weer nog. Vannacht droog. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: RTP Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
2: bestaan dit jaar 80 jaar.
3: En dat vieren we samen.
2: Zaterdag 9 mei met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts of verhoging hebben. Het eenzijdig staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd in de oorlog met Oekraïne lijkt niet door te gaan. Rusland blijft aanvallen en daarom zal Oekraïne ook door blijven gaan, zegt president Zelensky. Poetin kondigde de gevechtspauze aan voor 9 mei, de dag waarop zijn land de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Maar gisteren vielen bij zware aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4-zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. En een man van 40 uit Drunen in Brabant krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werd er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. En de verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer nog droog vannacht, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag begint het eerst vrij zonnig te worden. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: mensen hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een heerlijk diner voor twee.
2: In Zuid-Laren.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Oekraïne heeft geen vertrouwen in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd voor 9 mei, de dag waarop Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Gisteren vielen bij zware Russische aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Daarom is er volgens Zelensky geen sprake meer van een staakt het vuren. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisteren al in te laten gaan, maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen, dat bij de gemeente Den Bosch hoort. Ongeveer honderden demonstranten die hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. Ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. De gemeente maakte gisteren bekend dat de eerste bewoners volgende week zullen intrekken bij de tijdelijke noodopvang in het voormalig gemeentehuis. En Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Het weer droogt, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.